0: met Sammy.
1: Hey, goedemorgen Sammy. Het is Doreen van Q.
0: Hallo Doreen.
1: Sammy, jij bent taxichauffeur. Het is druk zeker deze dagen.
0: Ja, dat klopt. Er zijn ook wel mensen die nu van de morgen dan uitgezet hebben en andere mensen die, ja, die op reis zijn.
1: Oké, dus jij bent eigenlijk constant heen en weer van en naar de luchthaven aan het gaan.
0: Onder andere, ja.
1: Wat zijn zo wat de populairste bestemmingen waar mensen dan naartoe gaan?
0: Wat ik nu gehoord heb is Gran Canaria, Tenerife, zo de Canarische eilanden.
1: Oké, allemaal dus weg uit dat miserige België en naar de zon.
0: Ja, inderdaad.
1: En Sammy, zit er voor jou binnenkort een vakantie in?
0: Ja, toch wel. Straks zondag naar Turkije.
1: Alright, oké. Okay. Dus nu nog even knallen dit hemelvaartweekend en nadien mag jij zelf gewoon genieten van vakantie.
0: Inderdaad.
1: Sammy, ciao ciao. En dan rest er mij alleen nog de boodschap. Hele fijne reis.
2: En voorzichtig op de banen, hè.

Het Franse duo Offenbach en Miles Away. Goedemorgen België, goedemiddag Japan, goedenavond Amerika. En natuurlijk, hallo, hallo, goedemorgen vrienden van de vroege ochtend. Ook vandaag hou ik, Doreen, jullie weer gezelschap op deze vrijdag 15 mei. Er maken heel veel mensen de brug vandaag. Gisteren hemelvaart, morgen weekend. Zeg maar, jij bent al wakker op deze brugdag. Dus wat is de reden daarvoor? Ben je al of nog onderweg? Hou jij het land draaiende terwijl iedereen uitslaapt vandaag? Of ben je gewoon al wakker en klaar om erin te vliegen? Stuur even jouw goeiemorgen door in een bericht of spraakbericht. En dan zeg ik net als Miles Smith, nice to meet you. No.

0: op jouw vroege vrijdagochtend.
1: De vrienden van de vroege ochtend.
0: Hallo, goedemorgen. De vroegste vrienden die zijn al druk in de weer, hoor. Stijn uit Gent stuurt: goedemorgen, Dorien, nog 77 kilometer. En ik ben al in Oostenrijk. Woppa, zegt hij. Michaela uit Zulte, die is aan een nachtshift bezig en stuurt er even een selfie bij met helm en veiligheidsbril. Zalig, zeg. Ook die sfeerbeeldjes mogen de Q-app in, hè. Ook Joris uit Kruibeek is wakker en zegt: die stralende glimlach van jou, Dorien, die wou ik niet missen deze ochtend. Zeg, wat een complimentjes zo vroeg op de morgen al. Merci, merci. Straks komt Harry Styles even binnenspringen op deze vroege vrijdagochtend. En hij blijft nog een maand heel dicht in de buurt. Want vanaf morgen start hij aan zijn concertenmarathon in Amsterdam. 10 keer de Johan Cruijff Arena plat spelen. Dat staat er op die man zijn agenda. Maar eerst hoor je nog Another en Talk to You. Goedemorgen.

Time is Back You, die monsterhit uit 2017, waar Harry Styles solo mee is doorgebroken. Het is 18 over 4 op deze vrijdag na Hemelvaart. Ja, en zelfs vandaag ben ik hier alles behalve alleen, zo vroeg op de morgen. Want Jelle uit Vilvoorde die stuurt al goedemorgen doorheen. We gaan er eens invliegen. Geen verlengd weekend als je voor de voedingssector werkt. Els uit Hoogleden die is samen met collega Hanne al vroeg aan het poetsen. En zegt er nog bij, mijn gouden nachtraaf die jij mij mocht overhandigen enkele maanden geleden, die staat hier te blinken hoor. Zalig. Groetjes daar Els. Nog eentje misschien van Matthias uit Ravels. Die is op weg naar de warmte en stuurt Spanje, here we come. Enfin, straks laat ik Anastasia op je los.

0: Anastasia met Sick and Tired zeggen, we hebben post binnengekregen uit Londen.
1: Oh, hello, vroege vrienden. Een klein berichtje van mezelf uit Londen. Het is hier heel leuk. Ik ben heel blij dat Doreen jullie gezelschap houdt, want ik kom nooit meer terug. Jawel, maandag ben ik er opnieuw. Dus dankjewel, Doreen. Oh. En tot maandag tussen 4 en 6.
0: Voilà. Je hebt hem gehoord, onze Vinnie. Maandag is hij gewoon terug van de partij. Zeg, jij over tripjes gesproken? Hij zit in Londen nu, maar binnen een dikke maand ga ik er zelf ook een weekje tussenuit. Vlak voor de zomerdrukte vertrek ik naar Alicante. Ik ben daar nog nooit geweest, dus als je toffe reistips hebt, laat maar komen. Ik ga trouwens ook net op tijd terug zijn om mee te feesten op de Q-Fate Party. Want die wil ik niet missen natuurlijk. En na dat weekend staat er bij Q natuurlijk dit op de planning.
2: Wij gaan naar zee, en iedereen mag mee.
0: Ah ja. Ja, niet Bobbientje, wel Dorientje. Die is ook van de partij. Want het wordt mijn allereerste Q Beach House editie. Kijk er nu al ongelooflijk naar uit. Straks de nieuwste van Jelly Roll naar Alex Warren. Dit is Eternity.
3: Q sounds better with you.
4: Hear the clock ticking on the wall.

Guetta en Jennifer Lopez. Die zijn nog stevig aan het feesten, precies. Ja, nu moet ik wel zeggen, de mensen met wie ik samenwoon, die waren ook nog niet thuis toen ik vertrok naar de studio. We hebben hele andere ritmes deze week. Enfin, we gaan weer overlopen wat er vandaag te doen is. Ik heb heel veel muzieknieuws mee, maar ook de laatste voetbalupdate, dus laten we daarmee beginnen. Want de spelers van Union die worden vandaag wakker met de nieuwe blinkende beker van België in hun midden. In heel Brussel werd gisteren namiddag de adem ingehouden, want de Croky Cup die ging naar of Anderlecht of Union. En het is Union geworden. Dan vanavond op de planning, de tweede liveshow van The Voice van Vlaanderen. En dat met onze Maarten en Dorothee, die voor de tweede keer plaatsnemen in die iconische rode stoel. We gaan ook even naar Nederland, want vanavond beginnen Suzanne en Freek aan hun concertmarathon in de Gelredome in Arnhem. Maar liefst 10 keer spelen ze de boel daar plat. Evenveel zalen dus als Harry Styles deze maand in Amsterdam. En dan nog tot slot, ook het festivalseizoen staat echt in de startblokken nu. Rock af Lichem trapt straks af. Ik ben zelf van die kanten, dus voor mij is dat echt het fluitsignaal dat de zomer is begonnen. Maar voordat allemaal staat te gebeuren, ja, moeten we de dag nog goed inzetten. Met een dansje natuurlijk.

0: Fleming en Meteor.
1: De Q-luchtballon.
0: Ja, we zitten op hete kolen bij Q. Allee ja, of op hete lucht. Dat is misschien nog beter gezegd. Want 10 luchtballonnen stijgen binnenkort op. Met daarin de winnaars van onze Q-lift-off. Maar het is nog steeds een ballonvaart in België natuurlijk. En dat het weer in mei soms kuren heeft, ja, daar kunnen we niet omheen. Het is dus wachten op iets rustiger weer dan al dat gedonder, geregen en gehagel van de afgelopen dagen. Maar de Q-luchtballon staat klaar. We zijn hem niet vergeten en volgen het allemaal op de voet. Nu Hugo en Think of Me. Goedemorgen.

Max en Andy Grammer. En the thing I love is dat ik er deze weer mag bijhalen. Want het is vrijdag, dus de Pokémon theme song kon niet ontbreken.

0: hele goede morgen. 5 uur, het nieuws krijg je van Céline.
1: Goedemorgen. Feest bij Union aan het stadhuis van Sint-Gilles in Brussel hebben enkele honderden fans van Union gisteravond de bekerwinst gevierd. Om iets over 9 kwamen de spelers daar aan, maar lang bleven ze niet, want zondagavond volgt al de play-off 1-topper van zondag in en tegen leiderclub Brugge. Een cruciaal duel in de strijd om de titel. De VS schrapt de zending van 4000 militairen naar Polen. Sommigen waren al onderweg, dat melden verschillende nieuwsites. President Trump liet eerder al uitschijnen dat hij minder Amerikaanse soldaten wil stationeren in Europa. Zo zou hij ook minstens 5000 militairen weghalen uit Duitsland. Na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse aanvallen op Iran. In Nantes, in het westen van Frankrijk, is een jongen van 14 doodgeschoten. Twee anderen raakten gewond, zeker één van hen is minderjarig. Dat melden politiebronnen aan het persbureau AFP. De daders kwamen aangereden op een motor en zijn daarna gevlucht. In dezelfde wijk werd eind vorige maand ook al eens een man doodgeschoten. Het Franse gerecht legde toen een link met het drugsmilieu. En de Fransman Christophe Laporte moest passen voor de Ronde van Frankrijk door een spierscheur door een val op training. Dat meldt zijn ploeg Visma Lease Bike. Laporte is 33. Vorig jaar miste hij de Tour ook al. Toen was hij ziek. Het is wisselend bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer bij 13 graden. Morgen hetzelfde weer, zondag iets droger en zachter, rond 17 graden dan.
0: En op de snelwegen kan je een speld horen vallen, alles daar nog zeer rustig.
2: Music. Dorien Matthijs.
0: Voor velen een vrije dag en dus uitslapen, maar jij bent al wakker, dus stuur jouw goeiemorgen nu in de Q-app.

Thomas Gray en zijn Rumours. Ondertussen is het 8 na 5 op deze vrijdag 15 mei. Een brugdag vandaag, maar lang niet voor iedereen hoor. Er zijn al heel wat luisteraars druk bezig met ons land draaiende te houden. We zullen eens kijken, hè. Let's go!

0: Bakker Dimitri uit Ieper stuurt al een mega toffe selfie tussen de pistolets. En zegt er nog bij: merci Doreen om ons ook deze morgen gezelschap te houden. Zeg met alle liefde hoor. Chris uit Balen die is ook wakker en zegt: goedemorgen vrienden van de vroege ochtend. Vandaag ben ik samen met mijn dochter onderweg met de vrachtwagen. En we hebben ook post uit Londen gekregen.
1: Oh, hello, vroege vrienden.
0: Hello.
1: Een klein berichtje van mezelf uit Londen. Het is hier heel leuk. Ik ben heel blij dat Doreen jullie gezelschap houdt, want ik kom nooit meer terug. Jawel, maandag ben ik er opnieuw. Dus dankjewel, Doreen, Doreen, Doreen, Doreen. En tot maandag tussen 4 en 6.
0: Zeg, onze Vincent heeft gewoon even gezongen voor mij. Ik voel mij vereerd. We gaan er terug wat muziek tegenaan knallen. Niall Horan hoor je straks na Sabrina Carpenter. Goedemorgen. Yeah.

Niall Horan en zijn dinner party. Kwart over vijf op deze vrijdag 15 mei. Tijd om eens te checken wie er al goed wakker is en al heel scherp staat. Want ik heb een nieuw raadsel mee. Het gaat als volgt. Een cowboy rijdt op vrijdag een dorp binnen. Hij blijft 3 dagen en vertrekt op vrijdag. Hoe kan dat? Er is een heel logische verklaring voor. Wie vindt die? Je mag nu je gokje wagen in de Q-app. Denk er even over na tijdens deze van Sam Sparrow. Laat die hersenen maar kraken. Dit is Happiness.

Ik dropte daarnet een raadsel in de groep. Een cowboy rijdt op vrijdag een dorp binnen. Hij blijft 3 dagen en vertrekt terug op vrijdag. Ja, hoe kan dat nu? Adriaan uit Nienhoven zegt... Misschien omdat hij in een Netflix-western zat waar de tijd niet klopt of zo? Nee, dat is het niet. Senne uit Den Dratum die gokt. Omdat de sheriff de andere dagen had verboden of zo? Doreen, ik snap het niet. Wel, geen paniek, Senne. I got you, want het juiste antwoord is al binnengekomen in de Q-app. Zometeen vertel ik het naar Shawn Mendes. Maar eerst Duke Dumont en I got you.

Shawn Mendes en Why. Het is tijd voor het antwoord op het raadsel van deze morgen. Want Why rijdt een cowboy op vrijdag een dorp binnen, blijft hij 3 dagen en vertrekt hij terug op vrijdag. Hoe kan dat? Er is een hele logische verklaring voor. En veel vroege vrienden hebben het juist. Die staan al op scherp deze vrijdagochtend. Maar luisteraar Brendan uit Lichtervelde, die was de allereerste om het te vinden. Hij stuurt: Doreen, dat kan perfect als zijn paard vrijdag heet. Kaching, dat is het. Brendan, dat is helemaal juist. Terug tijd voor wat muzika, hè? Nu Daddy Yankee en Snow met Con Calma.

0: maken we een tripje back to the 90s met Nightcrawlers. En lees ik weer 1 minuut lang al jullie berichten voor. Dus welke vrienden van de vroege ochtend zijn zelfs vandaag op deze brugdag van de partij? En vooral, wat zijn de weekendplannen? Je mag ze nu op mij loslaten in de Q-app.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Peugeot.
3: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
3: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
2: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
3: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
2: Ja, dat is duidelijk.
3: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
5: Peugeot. Q Music.

0: Better back you.
1: Het weekend van de vrienden van de vroege ochtend in 1 minuut.
0: We vliegen erin met vandaag jullie weekendplannen in 1 minuut. Kelly uit Wistwezel zegt vandaag nog een dagje werken, maar dan morgen met mijn partner voor de eerste keer een weekendje samen erop uit. Zalig, zegt Kelly. Ook Robbie uit Wevelgem die heeft een spraakberichtje gestuurd.
2: Goedemorgen. Mijn weekendplannen zijn zondag naar de finale van de Mol te gaan kijken. Voor mijn neef Maxim te gaan steunen. Bye bye.
0: Zalig, die zat in zijn vrachtwagen. Xavier uit Houthuls die zegt: oh my god, dat raadsel, Doreen. Ik denk dat ik mijn bed terug nodig heb. Arthur uit Bilze, goedemorgen. Vandaag nog een half dagje werken. Morgen voormiddag vertrekken mijn vriendin en ik naar Arnhem voor Suzanne en Freek. En dan verblijven we daar het weekend. Zalig. Nancy uit Anzegem die kan maar aan één man denken de komende periode. Ze stuurt Harry Styles, Harry Styles en nog eens Harry Styles. Dat zijn mijn weekendplannen. Martien uit Peer zegt: goedemorgen, Doreen. Van 5 uur aan het poetsen in de horeca. En dan is er nog Kevin uit Melcele die zegt: oh, geen zakzin om te gaan werken. Kevin, we sleuren je erdoor bij Q. Wat denk je daarvan? En daarmee zit de minuut er weer op. Deze namiddag om 1 uur worden de kaarten weer geschud in de Q-top 40 met Jana. Je krijgt nu Dua Lipa en Angèle. Dit is Fever.

Bruno Mars met I Just Might. I just might. Nummer 5 uit de Q Top 40. Komt hier nog een laatste keer. I just might. En Bruno Mars heeft letterlijk het licht gezien. Want samen met hem is ook de zon opgekomen hier in Vilvoorde. Bijna 6 voor 6. Morgen ben ik terug van de partij. Ietsje later wel, dan mag ik uitslapen. En van 7 tot 10 zetten wij samen het weekend in. Hier wordt er ook iets in gezet. Ik ga het zonnelied noemen.

0: over zes. Goedemorgen. Nieuws krijg je van Céline.
1: Goedemorgen. Er zijn gisteren 12 gewonden gevallen bij verschillende ongevallen op de E34. Een man van 28 uit Lille, die met een motor onderweg was, kwam ook om het leven. Het kwam allemaal door een extreme hagelbui, zegt de burgemeester van Lille, Marleen Peters.
2: Dus heel lokaal moet het bijzonder hevig gehageld hebben. Een gordijn van hagelstenen, van ijs dat uit de lucht is komen gevallen. En waardoor dus ja, dat die drie ongevallen eigenlijk zijn kunnen gebeuren, vermoedt men.
1: De snelweg was daardoor ook een tijd lang afgesloten, maar omstreeks 11 uur gisteravond werd die wel opnieuw geopend. Ook de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival is achter de rug. Opnieuw kregen 10 landen een ticket voor de grote finale zaterdag. Onder meer topfavoriet Denemarken kon zich gisteren plaatsen en ook Oekraïne en Australië stoten door. Ze zullen het dus onder meer tegen onze inzending Esila opnemen. Zij slaagde er dinsdag al in om een plaatje in de finale te bemachtigen. En in Nantes, in het westen van Frankrijk, is een jongen van 15 doodgeschoten. Twee anderen raakten gewond. Een jongen van 13 is in levensgevaar. Een jongen van 14 is er minder erg aan toe. De daders kwamen aangereden op een motor en zijn daarna gevlucht. Volgens het parket spelen de feiten zich af binnen het drugsmilieu. We krijgen eerst nog opklaringen, daarna wel meer bewolking en opnieuw buien. Frisse maxima rond 13 graden. Ook morgen begint met opklaringen, daarna opnieuw kans op buien bij 14 graden.
0: En op dit moment verlies je nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen.
3: Q loves Suzanne en Freek. Vanavond staan ze in de Gelre Dome in Arnhem. Luister de hele dag naar Q voor extra veel Suzanne en Freek. Music. Joren Linssen.
0: Ciao, ja, als je Suzanne en Freek heet, dan is het inderdaad een zeer zotte dag vandaag. En dat vieren we met volle teugen.

0: Shakira en Zoo bij Q. En daarnet heeft ze een nieuw WK-anthem gedropt. Geen Waka Waka, maar het zijn opnieuw twee woorden. Dai Dai. En nog leuk nieuws over dat WK, want er is voor het eerst ook zo'n halftime show tijdens de WK-finale, Super Bowl-style, met topnamen op het podium. Shakira zorgt samen met Madonna voor de... En de Koreaanse mannen die van BTS die mogen ook meedoen. En dat is ook opvallend. Het is allemaal in de handen, of het ligt allemaal in de handen van Chris Martin. Die heeft de artistieke leiding, die man van Coldplay. Dus dat belooft.
1: Het is vrijdag 15 mei.
0: Het is hemelvaartweekend. Maar het brengt geen zon, hè, vrienden. Nee, nee, maar wel een hoop straffe concerten op het programma. Daarvoor moet je wel even de oversteek maken, onder andere naar onze noorderburen. Want Harry Styles die speelt vanaf morgen 10 keer in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Daar zijn nog tickets voor. Mocht je last minute zin hebben om te gaan. Maar het concert van dit jaar, denk ik wel, in Nederland, is dat van Suzanne en Freek. Want die spelen vanaf vanavond 10 keer. En een wel uitverkochte show in de Gelderdoom in Arnhem. En daarvoor doen we vandaag de hele dag lang Q Loves, Suzanne en Freek. Dus daarom hoor je ze ook extra vaak voorbij komen. Daar is niemand rouwig om. En de Heizel kleurde gisteren blauw-geel. Mijn paars-wit hartje weent een beetje, maar goed, het is wat het is. Union, die won de finale van de Crocky Cup met 3-1 van hun Brusselse rivaal Anderlecht. Ook bondscoach van de Rode Duivels, Rudy Garcia, heeft de match daar gisteren op de voet gevolgd. Misschien om nog zo'n paar laatste beslissingen te maken. Je weet nooit hoe dat zit. Want hij maakt vandaag bekend welke 26 Rode Duivels België zullen vertegenwoordigen op het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Want dat moet natuurlijk ook allemaal nog gebeuren. Op dit moment zijn er al 22 zekerheden. Onder andere De Bruyne, Lukaku, Courtois en zo. Ja, lijkt me vrij logisch dat die de selectie halen, maar dan zijn er nog een paar plekken, fel begeerd, waar er nog over beslist moet worden. Enfin, dat gaan we straks samen ontdekken. Wie zijn koffers mag pakken richting het WK. En er is wat onduidelijkheid in de app van Q-Music. Daarvoor gaan we even naar Ieper. Daar luistert Wannes. Wannes!
2: Hey, Willem.
0: Ja! Zeg, Wannes, ben je wel naar Q-Music aan het luisteren op dit moment?
2: Ja, hoop ik.
0: Ja, want je zegt, je hoort mij niet en er was ook geen nieuws.
2: Nee.
0: Maar wacht, ik ben... Ik ben er wel en Céline van het nieuws was er ook. Dus ik weet niet, ben je niet toevallig naar een andere radiozender aan het luisteren? Val je niet op de mat?
2: Niet. Nee, normaal is niet.
0: Heel zeker.
2: Jazeker.
0: Wacht, kunnen we eens even een testje doen? Zet je radio eens goed luid, want dan maakt dat al zo'n ambetant lawaai.
2: Ik zit wel in de bestelwagen, moet kijken.
0: En ben je zo handsfree aan het bellen nu?
2: Ja, handsfree wel.
0: Oké, wacht.
2: Maar de radio was tegenhang
0: niet
2: lukken.
0: Ja, doen we toch. Nee, dat gaat inderdaad niet lukken. Maar wacht, ik ga nu... Wacht, dan doen we het gewoon zo. Ik ga nu Kings of Leon draaien met Houston Body en zo meteen Milk Inc. met Madison, dat is de Q-topschijf van deze week. Als je die twee nummers hoort, dan betekent het dat je juist aan bellen bent. Aan het luisteren bent, alleszins.
2: Super.
0: Oké. Okay. Wie weet ben ik nu ook gewoon met jouw voeten aan het rammelen en ben ik een radio-dj van een andere radio. Je gaat het nooit te weten komen.
2: Dat denk ik niet.
0: Nee. Het is de one and only, absoluut. Maak er een fijne

0: I love the 90s. Dat gevoel heb je er toch bij, hè? Bij Milk Inc. en de nieuwe Madison. Het is deze week onze Q-top schijf. Nog een paar uur. Straks in de Q-top 40 met Q-DJ Jana de Wilde is er een nieuwe. Maar voor we fatsoenlijk aan deze vrijdag 15 mei 2026 kunnen beginnen, deze brugdag, kijken we even achterom. Kijk maar even.
1: Zo.
0: Pak de rechterschouder.
1: Pak een keer de rechterschouder?
0: Ja, goed, dan gaat het zeker lukken.
2: Dag op dag.
0: Even terugkijken, rechterschouders. Ja. Kan je cinematickets winnen? Bij dag op dag. Een paar gebeurtenissen in de juiste volgorde plaatsen. De eerste opgave die krijg je al, dat is de geboorte van Birdie, de zangeres, in 1996. Jasmin van den Boogaarde is haar echte naam. Britse zangeres met Belgische roots. Ze wordt er dus 30 vandaag. En dat mag ook wel gevierd worden met een nieuwe song, vind ik. Maar goed, zometeen draaien we een oude song, want dat hebben we al een keer gehoord. Skinny Love komt eraan. Maar ook op 15 mei in de geschiedenis opent het allereerste McDonald's-restaurant de deuren van de broers Dick en Mac McDonald's. Dus heet maar een keer Mac McDonald's. De vraag is, wat was er eerst? Was dat vroeger of later dan de geboorte van Birdie in 1996? De allereerste opening van een McDonald's-restaurant. Vroeger of later dan de geboorte van Birdie, 1996. Nogmaals, stuur ofwel vroeger ofwel later. Eén van die twee woorden. Als je het juist hebt, dan speel je zo meteen misschien wel mee voor in totaal 6 cinematickets.
3: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben.
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
7: Laat het los, laat het gaan.
6: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
8: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
9: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Auto 5.
11: 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental banden krijg je nu tot wel 120 euro terugbetaald. Ja, tot 120 euro. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
10: Auto 5.
12: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
13: Check de promo.
12: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
14: Professioneel en proper, want uw huis is heilig. Dat is een van onze glasheldere beloften. Ontdek ze allemaal op profil.be.
15: Profil.
16: Ramen en deuren met glasheldere beloften.
17: Q. Joren Linssen.

0: split.
1: 30 jaar, jongens. Birdie. Ik kan er zo meteen cinematickets mee winnen als je telefoon hebt gekregen van ons. Er was zojuist nog consternatie in de Q-app. Wie was nu ook alweer? Heel veel mensen hebben ondertussen gestuurd. Wannes. Wannes die hoorde mij niet en die dacht van dat ik er niet was. Maar er, ondertussen zijn er ook heel veel mensen die sturen, waaronder Robbie.
2: Ik heb wel degelijk u gehoord en het nieuws.
1: Dank u, Robbie.
3: Dag op dag.
1: Even vragen aan Niels uit Halen. Niels, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Joren.
1: Jij hoort mij ook klaar en duidelijk?
4: Ja, ja, perfect.
1: Oké, perfect.
4: Perfect.
1: Ja, dan lag het echt wel aan Wannes, niet aan mij. Oké, ik ben blij. Je kan 6 cinematickets winnen met dit spel, dag op dag. Hoe goed ben jij in dingen chronologisch inschatten?
4: Meestal wel goed, maar ja, je weet nooit wat er gaan vragen. Hè.
1: Ja, dat is waar. Ja, ik weet het wel. Hè. Dus,
4: jij weet het wel.
1: Ja, ja, ja. Welke film zou je gaan kijken?
4: Ik zou heel graag naar Michael Jackson gaan.
1: Michael Jackson, the movie.
4: Ja, raar dat er ook heel goede dingen over gehoord. Dus.
1: Ah, wel. Maar dat vind ik zo vreemd dat er nu pas zo'n gigantische film over Michael Jackson gemaakt wordt. Ik had gedacht dat het wel veel vroeger gedaan. Maar goed.
4: Ja, ja, ik dacht het ook. Maar...
1: beter laat dan ooit, toch?
4: Het is dat, het is er dus.
1: Zullen we eens beginnen met die eerste opgave? Dan heb je alvast een paar cinematickets in de pocket. Als
4: yes.
1: Het juist is. Oké, we weten dus allemaal, Birdie 30 jaar, maar ook de allereerste McDonald's die de deuren opent. Was dat vroeger of later?
4: Vroeger.
1: En dat is zeker en vast juist. Was 1940 in San Bernardino in Californië. Goed, dan gaan we door met de volgende opgave. Dag op dag brengt The Cure een heerlijke meezinger uit, Friday I'm in Love. Ken je dat nummer?
4: Ja, ja, dat ken ik.
1: Kan je een stukje zingen?
4: Nee, dat gaan we de mensen niet aandoen.
1: Dat is een juist antwoord. goed, wacht. Was dat vroeger of later dan de opening van de eerste McDonald's?
4: Later.
1: Zeker wel. 1992. 4 cinematickets. Ga jij een paar keer naar... want naar sommige films ga je echt een paar keer gaan, hè?
4: Ja, ja, met de vrouw en misschien met de kindjes voor de eerste keer naar de film. Dus.
1: Oh, is het een eerste keer dan, dat je naar de cinema gaat?
4: Ja, mijn dochter die wordt er 6 dit jaar, dus dat zou de eerste keer zijn.
1: Oeh. Babystapjes, welle, kleine meisjes worden groot natuurlijk. Op die
4: ja, ze worden heel groot.
1: Oké, 4 cinematickets heb je binnen. Oké, dan gaan we verder met de laatste opgave. Dag op dag wint Max Verstappen zijn allereerste Grand Prix Formule 1 in Spanje. Was dat vroeger of later dan de release van Friday I'm in Love in 92?
4: Later.
1: Heel zeker?
4: Ja, want ik denk dat Max Verstappen nog niet geboren was in 92.
1: Goed nagedacht. Dat zijn 6 cinematickets. Proficiat daarmee.
4: Dankjewel.
1: Fijne vrijdag. Salut, man.
4: Fijne vrijdag. Bye-bye.

0: Morgen de aftrap van zijn Together Together Tour in Amsterdam. En dan hoor je ook deze American Girls van Harry Styles natuurlijk. Nu naar onze nieuwsgirl en dat is Céline. Céline, we geven steeds meer geld aan wonen. Hoe zit dat?
1: Ja, denk maar aan leningen, huur, maar ook bijvoorbeeld je energiefacturen. Uit nieuwe cijfers van bouwfederatie Embuild blijkt dat we een steeds groter stuk van ons loon uitgeven aan die kosten. Vooral singles dan, een alleenstaande huurder van een appartement bijvoorbeeld, geeft gemiddeld 55%, dus meer dan de helft van zijn inkomen aan die kosten. Bij een koppel twee verdieners dat een huis heeft gekocht, is dat bijvoorbeeld 34%. En dat komt allemaal door de stijgende energieprijzen en omdat lenen ook alsmaar duurder wordt. En we kennen de finalisten van het Eurovisie Songfestival. Tijdens de tweede halve finale gisteravond kon onder meer topfavoriet Denemarken zich plaatsen en ook Oekraïne en Australië stoten door. Onze eigen inzending Esila kon zich dinsdag al plaatsen. De finale liever vindt zaterdag plaats in Wenen. We krijgen eerst nog opklaringen, daarna wel meer bewolking en ook buien. Frisse maxima rond 13 graden. Morgen begint opnieuw met opklaringen, daarna ook opnieuw kans op buien bij 14 graden.
0: Een tweede liveshow van The Voice van Vlaanderen vanavond. Daarom hoor je Maarten en Dorothee vanochtend niet. En het is natuurlijk ook een brugdag, maar ze werken wel. En zometeen hebben ze, ja, ze hebben iets doorgestuurd vanochtend naar mij. Dus ze hebben een audioberichtje, ons Do heeft dat gedaan. Dus zometeen even in het dagboek zwieren. En je hoort ze ook met haar doordenker binnen dit en een paar seconden. Want ik kan je meedelen dat er op dit moment geen enkele file staat waar 5 minuten of langer staat te schimmelen. Want dat is wat je doet in de file. Schimmelen. Lekker.
2: Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Nu -30% op kasten en -15% op toestellen. Gratis afbraak van je oude keuken. Keukens de Abdij.
3: Dorothee's doordenker.
4: Je verspilt veel dagen met wachten op het weekend.

0: Miley Cyrus en het nummer waarmee ze vorig jaar deze tijd op nummer 4 stond in de... En daarvoor de herige number 1, Alex Warren, Fever Dream. Staat momenteel op nummer 1. Of dat straks ook nog het geval is, dat hoor je vanaf 1 uur bij QDJ Jana de Wilde. Die zich trouwens ook nog een behoorlijke nonkel mag noemen.
1: 1 vraag, 5 nonkels.
0: Want iedereen is een nonkel. En van Jana weet ik dat hij ook wel houdt van de betere nonkelmoppen. He, want ik lever jou een open goal in de vorm van een duidelijke vraag. En jij trapt hem binnen met je beste nonkelmop, dad joke, zoals ze het zeggen in het Engels. En vandaag gaan we naar de United States of America. Want mijn oog viel deze week op een opmerkelijk verhaal in verband met de buitenlandminister van de VS, Marco Rubio. Die ken je misschien wel, daar hebben ze het heel vaak over in de pers. Marco Rubio, Little Marco, zoals Donald Trump het soms zegt, dat is ook een beetje zijn artiestennaam geworden. En dat komt nu behoorlijk van pas. Want hij klust bij als trouw-DJ. Dus Little Marco zou de DJ-naam kunnen zijn van Marco Rubio. Ja, op een filmpje is te zien dat Rubio tijdens een huwelijk plots achter de draaitafels kruipt. Koptelefoon op, handjes in de lucht, hè, zoals een echte Reggie. En de sfeer meteen lekker hoog. De beelden die gaan razendsnel rond, want ja, zo zie je een topdiplomaat natuurlijk nooit. En online kunnen ze er alvast goed mee lachen. Ja, Rubio zelf mag niet alleen wereldleiders warm houden, maar dus ook de dansvloer.

0: grote plas kunnen, dan hier bij ons toch ook wel zeker.
1: Eén vraag.
0: Wat zijn goede DJ-namen voor onze politici? We hebben er een heleboel. Welke ze? Elio Di Rupo wordt... Elio Di Snoepo, bijvoorbeeld. Ja, allee, maar een suggestie. Maar misschien heb jij er nog een beter. Wat zijn goede DJ-namen voor onze politici? Meedenken mag via de app van Q-Music. Dank u wel. En onderweg, Bon Jovi en DJ Lost Frequencies.
2: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
3: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en je steunt...
2: Sorry, kan dat wat korter?
3: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
2: Nee, korter.
3: Koop lokaal. Voilà.
4: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
5: Ontdek Edenia, de tiende wereld van Paradisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Paradisa. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
6: Wienerberger.
3: Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. Twee lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, wat moet de juiste vorm zijn? Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
5: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
6: Wienerberger.
5: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
6: Krevel.
7: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
6: Krevel. Leef beter.
8: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
9: Zeg Karen hier, hè. Ik zou een nieuw bijzettafeltje willen voor naast de zetel, maar wel van een mooie prijs.
10: Psst, Karen.
9: God, maar eigenlijk heb ik die zetel ook al wel lang.
10: Karen, stapelkorting bij Morris.
9: Maar wat doe ik nu toch heel de tijd?
10: Karen, ik ben het. Huh? Bij Morris krijg je stapelkorting. Hoe meer meubels gekoopt, hoe meer korting.
9: Echt?
10: Ja, 1 meubel is 5%, 2 meubels 10% en bij 3 meubels zelfs 15% korting.
9: Maar dan moet je toch niet fluisteren? Dan moet je roepen.
10: Morris in Hulst. Verrassend veel won- en droomplezier.
11: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: Bon Jovi om mee wakker te worden op vrijdagochtend. Straks ook in het foute uur, wie weet. Living on a prayer.
1: Het dagboek van Maarten en Dorothee tijdens The Voice van Vlaanderen.
0: Want het is showtime vanavond, de tweede live show van The Voice. Met onze eigen stem Maarten en Do als coaches van de comeback stage. Het winnende team, zo staan ze ook wel bekend, heb ik laten vertellen in de wandelgangen. Ze strijden vanavond samen met hun twee finalisten, Timon en Finn, voor een plek in de volgende live show. En op dat ze zich helemaal optimaal kunnen voorbereiden op vanavond, hou ik jouw gezelschap vanochtend. En van die voorbereidingen krijgen we ook af en toe gelukkig wat updates. Zo heeft ons Do vanochtend al een audiobericht gestuurd. Ik neem je even mee in onze WhatsApp-conversatie.
2: Goedemorgen.
0: Hey, hey.
2: Wij zijn helemaal klaar voor de nieuwe dag, voor de tweede liveshow van The Voice van Vlaanderen. Het is heel cool, want onze twee kandidaten, Timon en Finn, die gaan deze keer ook een groepsong samen doen. En dat gaan alle teams doen, dus dat is echt extra veel ambiance. Dat is echt zo één gezellige familie die dat allemaal samen gaat doen. En Maarten. Maar we hebben er keiveel zin in. Het is extra spannend, want ja, het lot van alle kandidaten ligt nu echt wel in de handen van de kijkers. De coaches hebben eigenlijk niks meer te zeggen. Dus ik weet eigenlijk niet zo goed waarom dat wij daar vanavond zijn. Om te supporteren uiteraard voor onze kandidaten. Heel veel plezier nog vanochtend. Voor iedereen een fijne vrijdag gewenst. En een heel fijn weekend. En tot vanavond. En tot maandagochtend bij Q. Love jullie.
0: Oh, blijf toch een schattig mens, Dorothee. Vanavond dus op VTM. In The Voice.

0: drie collega's van de minister van Buitenlandse Zaken van Amerika, Marco Rubio. Swedish House Mafia, want dat zijn DJ's.
1: 1 vraag, 5 nonkels.
0: En Marco Rubio is sinds kort ook een DJ. Hij heeft zich van een heel andere kant laten zien op een trouwfeest. Normaal gezien zit hij aan een onderhandelingstafel met een extreem ernstig gezicht. En nu was het met een koptelefoon op en handen in de lucht en lekker gaan op beelden van een trouwfeest. Die je dus hoe Marco Rubio plots achter de desk, achter de draaitafels belandt. En eerlijk, hij lijkt er ook plezier in te hebben. Meer dan in zijn, in zijn normale job. Maar die man die normaal dus diplomatieke relaties moet warm houden, die stond nu blijkbaar de feesttaal op temperatuur te brengen. Online gingen die beelden meteen rond. Logisch ook, want een topminister die even overschakelt van buitenlandbeleid naar beats per minuut, zie je niet elke dag, hè? En dan denk ik, als dat in Amerika kan, waarom zouden wij hier dan achterblijven? Want België heeft ook politici genoeg. En met een kleine naamswijziging, zo op de affiche van een trouwfeest, ze zouden er zomaar kunnen opstaan.
1: 1 vraag.
0: Wat zijn goede DJ-namen voor onze politici?
1: 5 nonkels. Nonkel 1.
0: Dat is nonkel Victor. Bedankt voor meedenken. Wat zijn goede DJ-namen voor onze politici? Wel ja, je hebt onze minister van Begroting, Vincent van Petegem. Dat wordt Vincent van Bietegem. Of Vinnie from Bietegem. Dat is nog een internationale.
1: Nonkel 2.
0: Nonkel Erika. Wat zijn goede DJ-namen voor onze politici? Ja, hier heb ik het even opgesplitst, want er is ook nog onkel Ben, maar ik zal beginnen met onkel Erika. Je hebt Mark with a K. Dan doen we Zuhal with a Z. Of onkel Ben, Zuhal Demir wordt Zuhal de Pionier.
1: Onkel 3.
0: Ja, dat is voor de kenners, hè. Pionier is een merk van DJ-tafels, van draaitafels. Enfin, als je het moet uitleggen, is het eigenlijk afhankelijk. Nonkel Angelo en nonkel Russell. Wat zijn goede DJ-namen voor onze politici? Bart de Wever wordt Bart de Rever. En dat kan niet goed, natuurlijk, hè.
2: Zit die plot af? In vredesnaam, zit die plot af?
0: Goeie MC ook, hè.
1: Nonkel 4.
0: Dat is nonkel Thomas, wat zijn goede DJ-namen voor onze politici? Maggie de Blok wordt Maggie from the Block.
1: Nonkel 5.
0: En dat is nonkel Ambassador Bill uit Amerika, want die heeft een goede bijnaam, maar ook vooral een goede DJ-naam voor onze politieker Theo Franken. Hij gaat tegenwoordig door het leven als Tiger Theo in Amerika, dus DJ Tiger Theo, yes. Bedankt allemaal voor het meedenken. Maandag ben ik terug 's avonds en dan nieuwe vraag voor nieuwe nonkels. Dus dan nodig ik je uit om maandagavond te luisteren.

0: Magic With You van DJ-licious. Hij heeft trouwens ook gloednieuwe muziek uit samen met Milo. Die staat trouwens al in de Q top 40. Hè? Just saying. Zometeen na 7 uur moeten we het even hebben. Het is eentje voor promojagers. Want de 1 plus 1, hè, of de 1 plus 2 of de 1 plus 3 bij een Albert Heijn soms, daar zijn ze goed in. Hè. Binnenkort niet enkel in de supermarkt, maar ook op een plek waarvan je denkt: kan dit nog? Want het leven is nu toch al wel heel duur. En hoe kunnen ze daar nog geld op verdienen? En jij kan ervan meesmullen. Zometeen, na 7 uur.
1: Zometeen, bij Joren Linssen.
0: Ik heb hier ook nog 1000 euro shoppingbudget van B-Charge in de schuif liggen. Hoe kunnen ze er bij Q-Music nog aan uit, jongens? Nou, wel ja, kijk, het ligt hier. En het mag naar buiten van mij. Als jij en ik 4 dezelfde woordassociaties hebben. We spelen zometeen na 7 uur. Dus als je wil meedoen, stuur 4 op een rij in de Q-app.
1: Better with you.
2: De B-Charge giftcard. Al uw favoriete merken in één kaart. Afspraak op bcharge.be.
0: 1 over 7. Nieuws krijg je van Céline.
3: Goedemorgen. We geven een steeds groter deel van ons inkomen aan woonlasten, zoals de huur, een lening of energiefacturen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Bouwfederatie Enbeeld. Een alleenstaande huurder van een appartement bijvoorbeeld geeft gemiddeld zelfs 55% van zijn inkomen aan wonen. HLN vastgoedexpert Bjorn Kokuit.
4: Eerst en vooral door de hogere energiekosten. Aardgas, elektriciteit, die zijn duurder geworden. Huurders die worden dan ook nog eens geconfronteerd met hogere huurprijzen. Vorig jaar betaalde je voor het eerst gemiddeld meer dan 900 euro voor een appartement. Heeft te maken met de krapte op de markt. En alleenstaanden die moeten dan ook vaak nog eens appartementen huren die groter zijn dan ze nodig hebben.
3: Kopers zien dan weer de huizenprijzen en de rente op leningen sneller omhoog gaan. Het volledige gesprek met Bjorn hoor je trouwens in de actual podcast HLM Vandaag. Bij de verschillende ongevallen op de E34 gisteren zijn uiteindelijk 12 gewonden en 1 dode gevallen. Het dodelijk slachtoffer is een motorrijder van 28. Het kwam allemaal door een extreme hagelbui, zegt de burgemeester van Lille, Marleen Peters.
5: Dus heel lokaal moet het bijzonder hevig gehageld hebben. Een gordijn van hagelstenen, van ijs dat uit de lucht is komen gevallen. En waardoor dus ja, dat die 3 ongevallen eigenlijk zijn kunnen gebeuren, vermoedt men.
3: De snelweg was daardoor ook een tijd lang afgesloten. China roept op tot een staakt het vuren in het Midden-Oosten en de heropening van de straat van Hormuz. Die is al weken geblokkeerd, waardoor heel wat olie vastzit, wat de prijzen van diesel en benzine omhoog duwt. Vandaag beginnen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping trouwens aan de laatste dag van het Amerikaanse staatsbezoek in China. En we kennen de finalisten van het Eurovisie Songfestival. Tijdens de tweede halve finale gisteren konden onder meer topfavoriet Denemarken zich plaatsen en ook Oekraïne en Australië stoten door. Onze eigen inzending Sila kon zich dinsdag al plaatsen. De finale vindt zaterdag plaats in Wenen. Onze collega Wim de Handschutter schat in wie er mogelijk gaat winnen.
6: Finland is de grote favoriet bij de bookmakers. Die gaan het ongetwijfeld goed doen, maar ik denk dat het echt te moeilijk gaat zijn voor het grote publiek. Griekenland wordt ook genoemd. Daar hou ik serieus rekening mee. Het is een komische act die toch diepgang heeft. Maar als je nu vraagt wie er gaat winnen, ik zou zelfs Israël durven zeggen. Zoals de voorbije jaren gaan ze ongetwijfeld weer de televoting domineren.
3: Ons land is trouwens als 4e aan de beurt zaterdag na Israël en voor Albanië. We krijgen eerst opklaringen, daarna meer wolken en buien, frisse maxima rond 13 graden. Ook morgen eerst nog zon, daarna opnieuw kans op buien bij 14 graden.
0: Nee, maar de zon schijnt op de Vlaamse snelwegen, want je verliest nergens meer dan 5 minuten.
1: Q loves Suzanne en Freek. Vanavond staan ze in de Gelre Dome in Arnhem. Luister de hele dag naar Q voor extra veel Suzanne en Freek.
7: Q Music.
1: Joren Linssen.
0: Ciao, goedemorgen. Je hoort ze inderdaad extra veel. En terecht, want dat is genieten. Suzanne en Freek, dit is halve week.

0: pam pam pam param. Joel Corey, M&EK, Head and Heart. Goedemorgen.
1: Het is vrijdag 15 mei.
0: Ah, wel, schijnt. En voor het eerst zijn er bloedtesten die met grote nauwkeurigheid kunnen aantonen of er iemand Alzheimer heeft. Ja, Europa heeft die bloedtesten goedgekeurd, wat een goedkoper en sneller alternatief vormt voor PET-scans. Ooit al een PET-scan gedaan? Ik heb ooit al een PET-scan gedaan. Zo gedoe. Dus goed dat er nu ja, bloedtesten komen in de plek, want daarvoor is er heel vaak een lange wachtrij voor die PET-scans. En dan, ja, die tijd is er ook niet altijd. Maar vanaf nu kan dus zo'n bloedtest weerspiegelen wat er in de hersenen gebeurt. Waardoor er snellere diagnoses gesteld kunnen worden bij patiënten met geheugenproblemen. Als dat geen goed nieuws is. En een rechtbank in Duitsland heeft Milka dan weer veroordeeld voor te kleine chocoladerepen. Ook dat staat vandaag in het nieuws. Het is geen komkommertijd, maar chocoladetijd, vrienden. Mondelez, het moederbedrijf van Milka, bracht onlangs het gewicht van veel Milka-varianten terug van 100 naar 90 gram. Ik weet niet of je de paaseitjes gezien hebt. De paaseitjes, ook zo heel veel ruimte in. Er was lucht in de paaseieren. Niet te vreten. Het mag eigenlijk ook helemaal niet, hè, want die hebben de verpakking weinig tot niet aangepast. En repen van 90 gram mogen niet in dezelfde verpakking verkocht worden. Als er in de voorgaande 4 maanden versies van 100 gram in de rijken lagen, met zo goed als dezelfde verpakking. Dus de uitspraak is wel nog niet definitief en Mondelez kan nog in beroep gaan. Maar goed, of dat het gaat gebeuren, dat weten we niet. Misschien moeten ze gewoon een keer terug van 100 gram maken. Dan zijn we allemaal met z'n allen content. En nu dat we toch over de supermarkten bezig zijn, hè, vaak is dat 1 plus 1 gratis. Maar nu bestaat dat ook voor reizen naar de zon. 1 plus 1 gratis, beste vrienden, jawel. Het conflict in het Midden-Oosten heeft toerisme in Turkije en Egypte een serieuze deuk gegeven. Toerisme to koers eigenlijk. En daarom stunten hotels in de Turkse en Egyptische badplaatsen met zotte deals om hun seizoen toch nog te redden. Je moet weten, de marges, net zoals bij supermarkten, bij toerisme, zijn bijzonder klein. Dus dat ze dit doen is wel even, dat vind ik wel best een big deal. Om even een voorbeeld te geven. Je hebt dus 1 plus 1 deals. Dus je kan bijvoorbeeld met je partner of met je vriendin of met je moeder of je, weet ik veel wie, kan je naar Egypte en naar Turkije. Ik heb al gezien in juni, laatste week van juni bijvoorbeeld, een all-in 5-sterren hotel. Dat betekent eten, 's ochtends, 's middags, 's avonds, drinken à volonté, 5 sterren. Dus alle faciliteiten zijn aanwezig. Valt het op dat ik ooit toerisme gedaan heb? Ja, ik kan het nog altijd goed verkopen, toch? Het is raar om van mezelf te zeggen, maar ik vind van wel. Zou je het kopen van mij? Zo 1 plus 1 gratis. In mijn redactie zitten ze nee te knikken. Sukkels. Maar voor minder dan 1000 euro een hele week lang, samen met iemand anders. Ik bedoel, dat is toch geen geld, jongens. 1000 euro, al in 5-sterren hotel. Ik ga terug in en ben een tour-operator werken. Ik vind het veel te leuk, lang geleden. Nee, is niet waar. Ik blijf hier. Als flexijob misschien. Ik kan het nog doen. Zeg, jij vanavond de tweede liveshow van The Voice van Vlaanderen. Maarten en Dorothee zijn bezig, as we speak, met hun team klaar te stomen. Ja, het wordt een zeer lange dag voor hen, want ze zijn er al van 's ochtends vroeg mee bezig. We hebben zojuist Dorothee gehoord in het dagboek. Jij kan daar vanavond bij zijn. Straks rond 7:40 spelen we The Noise van Vlaanderen. Dan hoor jij een geluid van de backstage van The Voice. Als jij mij kan vertellen wat dat geluid is, dan regel ik misschien wel jouw ticket. Ga je vanavond gaan kijken om het team van Maarten en Dorothee. Het moet wel je favoriete team zijn, dan wil ik je extra hard horen in het publiek. Dat is een deal. What?

0: voor alle polyglotjes, want daar staat Drive Safe op dit moment van Miles Smith en Niall Horan in de Q Top 40. Zeg, we zaten hier vanochtend met een situatie op de redactie van Q-Music waarover ik jou nog niet heb ingelicht. Want er is vanochtend iemand niet komen opdagen. En je hebt het waarschijnlijk niet gemerkt. Maar als er dan iemand niet komt opdagen op het werk, dan denk je heel vaak, ah, oh, die zal zich wel overslapen hebben. Nu, het ding is, het kan ook anders zijn, want die persoon kan ook iets tegengekomen zijn onderweg. Dus daarom dat we er nog niks over verteld hebben. Maar nu is er teken van leven van die ene persoon. Maar ik ga geen namen noemen. Allee, nog niet. Zometeen ik er goed op het slijk sleuren.
1: Ja, vier op een rij.
0: Ik zie ze zichzelf al uitrekken in de redactie van Q-Music. Het is Stien, het woordmachine. Die heeft zometeen vier woorden mee voor jou en voor mij. Eerst krijg jij ze, dan associeer je en daarna associeer ik. Als we vier dezelfde woordassociaties hebben, dan win je 1000 euro om te gaan shoppen. Anders win je een kussen en een Maarten en Dorothee kussensloop. Dus altijd prijs, altijd gewonnen. Als je wil meespelen, als je wil meespelen, vier op een rij. Of je kan van de grond gaan binnenkort. Ja, dat kan ook.
1: Ga van de grond met de Q-luchtballon. Voor dat ene aanzoek dat niemand anders mag horen. Om eens lekker in de wind te zijn. Zonder de kater.

0: We vliegen binnenkort. Dus wees er snel bij. Better
1: with you. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Stemmen vanavond bij VTM in de tweede liveshow van The Voice van Vlaanderen. En bij VTM 2 ligt het lot van de Amerikaanse president in handen van één man in White House Down. Vanavond bij VTM en VTM 2.
0: Q Music. Joren Linssen.

0: als hier geen autotune aan te pas gekomen is, dan vind ik echt Adam Levine van Maroon 5 een topzanger.
1: Ja.
0: Maar hier is autotune aan te pas gekomen. Ja, maar ja.
2: Vier op een rij.
0: Stien, het woordmachine, we moeten daar eerlijk in zijn, dat is zo. Mensen die nu kijken op de livestream en ze zien dat ik twee hoofdtelefoons aan heb. Nee, dat is geen nieuwe hype. Ik ben een trendsetter, ik weet het, maar het is geen nieuwe hype. Het is gewoon zometeen luister ik naar Q-Fout Radio. Terwijl Stien de woorden zegt tegen Demi uit Lebbeke. Demi, goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Demi, ik wil even. Is het Demi of Demi? Want dat is belangrijk.
3: Het is Demi.
0: Demi, dan heb ik het juist gezegd. Oké, goed. Jij bent een van de weinige Belgen die blij is met het slechte weer van de afgelopen dagen. Vertel.
3: Ja, dat ik minder goed kon studeren als het goed weer was, omdat ik dan sneller dingen wou gaan doen.
0: Ah ja.
3: Maar nu gaat dat iets makkelijker.
0: Amai. En waar heb je dat geregeld? Hoe heb je dat gefixt?
3: Ja, dat weet ik niet.
0: Wat staat er vandaag op de studeerplanning?
3: Ik heb woensdag al een examen, dus studeren voor dat ik al.
0: Oké, en wat studeer je eigenlijk?
3: Orthopedagogie.
0: Ah, zo. Oké.
3: Okay. Ja.
0: En welk vak?
3: Het is emotionele ontwikkeling.
0: Emotionele ontwikkeling, oh. Ja.
3: Ja.
0: Ja, dat vak heb ik nooit gehad. Klaart heel veel. Stien die staat helemaal klaar met vier woorden. Ik ga Q-Fout Radio opzetten, dus ik hoor jullie niet. En daarna is het aan mij. Ja. Maar eerst is het aan jullie. Oké, Demi, daar ga je.
3: Dank je wel.
1: Oké, goedemorgen, Demi.
3: Goedemorgen.
1: Jouw eerste woord. Nieuws.
3: Pauline.
1: Oké. Tweede woord. Horoscoop.
3: Sterrenbeeld.
1: Ja. Bitter. Bitter.
3: Zoet.
1: Ja. En het laatste woord. Timer.
3: Tijd.
1: Wat blieft?
3: Tijd.
1: Oké. Okay. Ja. Horen?
0: Ja. Demi, volgens mij heb je iets ongelooflijk grappig gezegd, want iedereen zit hier te lachen.
1: Ja, ik had iets niet verwacht.
0: Je had iets niet verwacht?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Goed.
1: Een associatie.
0: Wel. Het schijnt. Oké, okay, we gaan... Hup, meteen. Het is goed voor de emotionele ontwikkeling om er meteen voor te gaan.
1: Oké. Okay. Het eerste woord. Nieuws.
0: Krant?
1: Nee. Ja.
0: Journaal? Ik weet het niet.
1: Nee. Ik wil Demi zelf laten zeggen. Want...
0: Ja, wat zei je, Demi?
3: Ik had Pauline getekend.
0: Pauline van het nieuws. Ja, eigenlijk, dat zou de eerste associatie moeten zijn die je opkomt. Bij Vincent Live Hoor is het natuurlijk tussen 4 en 7 elke dag. Oh, heerlijk. Ja. Oh, hier gaat ze blij mee zijn, dat denk ik wel. Dat zij, de nieuwsreferentie is in jouw hoofd. Heerlijk. Ja, top man. Ja, dat vind ik wel grappig. Oké, wacht. En de volgende? Want misschien scoren we daar wel hetzelfde op.
1: Horoscoop.
0: Sterrenbeeld?
1: Ja.
0: Dat is juist.
1: Dat is juist.
0: Oké. Okay.
1: Bitter?
0: Oh, maar ja, Demi is zo...
1: Onvoorspelbaar.
0: Ja. Een losgeleid projectiel eigenlijk. Wacht, wat ga ik gezegd hebben? Dus, bal? Ik weet het niet.
1: Nee.
0: Zoet.
1: Ja
0: zoet? Oké, okay, ja goed. En dan?
1: Timer.
0: Timer. Tijd?
1: Ja, dat is ook juist.
0: Oh man, Demi, gekke vrouw. Heerlijk wel. Top. Het is geen 1000 euro, maar wel een Maarten en Dorothee kussensloop en een kussen. Dus dat gaan we helemaal regelen. En volgens mij ook een dikke merci van Pauline van het nieuws. Dat sowieso, dat gaan we nog regelen. Zeg, maak er een fijne dag van. Succes met studeren. Salut.
3: Dank je wel.
0: Bye bye.
2: Better with you. Beter slapen begint met een lichaamscan bij Beterbed. Beter slapen, beter leven, beter...

0: flikt het toch elke keer. Alleen staat er één te veel als het gaat over zijn notering in de Q-top 40. Daar staat hij op 11 en het zou 1 mogen zijn voor Terry Swims en Mr. Know-it-all. Nog voor 8 uur fix jij misschien wel jouw ticket voor vanavond The Voice van Vlaanderen, de live show voor het team van Maarten en Dorothee. Want daar moet je wel voor supporten als je hier tickets wint, toch?
1: Wel ja.
0: En nu is het 7:30. Opvallend veel werklozen volgen een opleiding tot een knelpuntberoep, hè, Céline?
2: Ja, inderdaad. Maar liefst 24.000 werklozen schreven zich in. En dat is een verdubbeling tegenover het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers die N-VA opvroeg bij minister van Werk David Clarenval. Die stijging klinkt als goed nieuws, maar N-VA denkt dat werklozen die opleiding eigenlijk gebruiken als achterpoortje. Want wie zo'n opleiding volgt, mag zijn uitkering, zolang die lessen duren, dan toch behouden. De N-VA beschuldigt de vakbond er nu van om werklozen richting die opleiding te sturen. De vakbond reageert dan weer geschokt, want zij zeggen net dat het hun taak is om werklozen aan het werk te krijgen. En dat gaat het snelst via zo'n knelpuntberoep. En we geven een steeds groter deel van ons inkomen uit aan woonlasten, zoals huur, een lening of energiefacturen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Bouwfederatie Enbeeld. Een alleenstaande huurder van een appartement bijvoorbeeld geeft gemiddeld zelfs 55% van zijn inkomen aan woning. En dat komt onder meer door de te hoge energieprijzen.
0: Ja, we zaten hier vanochtend met de situatie op de redactie van Q-Music. Ik had er nog niet te veel over verteld, want er is iemand niet komen opdagen vanochtend. Die persoon is nu wel wakker geworden. Gaat het misschien over Jonas de Weerman? Stuurt Sabine in de Q-app. Nee, Jonas, jij bent er wel gewoon elke ochtend. Hè? Je bent er ook nu. Hè? Je bent gewoon niet, je hebt hier niet overslapen. Hè?
3: Goedemorgen, Joren. Nee, ik heb me zeker niet overslapen. Ik ben al een tijdje bezig, druk bezig met al de weerkaarten te analyseren. Ik ben gewoon op post vandaag. Ja.
0: Hoe moet ik dat dan voor mij zien? Is dat een gigantische keukentafel met dan allemaal weerkaarten die daar liggen en jij dan met een potloodje en een vergrootglas en ik weet het niet, hè?
3: Dat is aan mijn bureau met 2 grote schermen waar ik de weerkaarten kan
0: proberen. Lekker 2026, ja. Zoals het hoort, absoluut. Ja, en wat zeggen die weerkaarten over vandaag?
3: Heel wisselvallig opnieuw. Hè. Dus nu al vooral in het westen van het land toch een aantal stevige buien. En in de loop van gaan die buien alleen maar talrijker worden en ook wat intenser. Dus ook vandaag toch opnieuw kansen op wat gedonder, links of rechts. En hier en daar kunnen die buien ook opnieuw wat feller zijn. Dus heel wisselvallig weer vandaag. Vooral opnieuw zo rond en kort na de middag de meest felle buien. Dan vanavond, late namiddag, dan gaat het vanaf het westen opnieuw wat droger worden met daar al wat opklaringen. Maar over het centrum en het oosten van het land gaat het toch tot vanavond laat heel wisselvallig blijven. En de temperaturen zijn fris. Hè. Nu is het zo 2, 3 graden zelfs op veel plekken. En vandaag komen daar niet al te veel graden bij. We gaan fris weer krijgen. Hooguit 12 graden wordt het.
0: Ja, ik vraag het mij af, Jonas, want is dat elk jaar in mei? Is dat vreemd dat het nu zo koud is? Want normaal gezien denken we toch, mei, dat is lente. Normaal gezien kunnen we terrasjes doen. Dit is toch uitzonderlijk, of ben ik verkeerd?
3: Het is nu toch wel vrij fris. Hè. Dus normaal gesproken hebben we recht op temperaturen rond 17, 18 graden deze tijd van het jaar. Daar zitten we dus ver onder. En het is vooral opmerkelijk dat die wisselvallige periode nu toch al een tijdje duurt. We hebben in april lange tijd mooi warm weer gekregen. En dan eigenlijk begin mei is het helemaal veranderd. En in die wisselvallige periode blijven we maar zitten. Hè. Dus ook de komende dagen. Het is veel te fris voor de tijd van het jaar. Dat gebeurt af en toe wel eens. Maar het is toch natuurlijk niet zo aangenaam. En ook morgen, hè, fris weer, temperatuur dan 14 graden, misschien net iets zachter. En in de loop van de dag trekken er dan opnieuw buien over het land. En ook zondag is er een volgende storing aan opwachting aan het maken. Dus dan gaat het zelfs een tijdje, een langere tijd regenen, bij temperaturen ook 14, 15 graden. En ook begin volgende week, maandag en dinsdag, nog wisselvallig. Maar nadien staat het dan eindelijk weer verbetering op de weerkaarten. Dus vanaf woensdag dan komt er een hoge drukgebied naar ons toe, wordt het zonniger en droger. Dan gaan we naar temperaturen al van rond de 20 graden. En dan volgende week, donderdag, vrijdag, dat zijn zelfs zomerse dagen.
0: Hoppa.
3: Temperaturen rond 25 graden en heel veel zon. Dus we kijken er met z'n allen natuurlijk allemaal heel hard naar uit.
0: En kunnen we dan met z'n allen ook afspreken, zeker met alle weergoden, dat we het dan daarop houden en dat we die 25 graden zo en dan zo elke week zo'n graadje extra. En dan zo tegen het einde van de zomer 40 graden. Stel ik. Dat is dan ook weer de typische Vlaming. Het is weer veel te warm. Ja, typisch. Ja, heerlijk.
3: Dat zal altijd zagen.
0: Jonas, tot over een uur, vriend.
3: Tot straks.
0: Bye-bye. Even checken. Staat er al een file? Nee hoor, je verliest nog steeds nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelweg.
1: Zorgeloos zomeren met Keukens Daapdij. Nu -30% op kasten en -15% op toestellen. Gratis afbraak van je oude keuken. Keukens Daapdij.
4: Joren Linssen.

0: I Go Back Your Music samen met Khalid en Griffin. Save My Love. Vanavond kan je bij VTM kijken naar de tweede liveshow van The Voice van Vlaanderen. Een van de best bekeken programma's in de Vlaamse muziek, of tv-geschiedenis vooral ook. Maarten en Dorothee die stomen zich momenteel klaar met hun twee finalisten voor die tweede liveshow. In hun team zit onder andere nog Timon. Dit was hij in de eerste liveshow. En ook Finn zit nog in het team van Maarten en Dor. Zij zingen vanavond ook samen een groepssong en je kan het dus allemaal volgen via VTM of bij VTM Go natuurlijk. Maar je kan het ook live meemaken. Wat zeg je, Joren? Kan je het live meemaken? Je kan het ook live meemaken.
1: De Noise van Vlaanderen.
0: Maarten en Do, die hebben mij een noise, een geluid bezorgd van achter de schermen bij The Voice. Als jij dat geluid herkent, dan maak je kans op ticket voor de liveshow van vanavond. Het geluid van vandaag, het heeft even wat kadering nodig. Want het programma heet natuurlijk The Voice, maar geen The Voice zonder The Music natuurlijk. En de muzikale mastermind achter het The Voice circus is Hans Franke. Hij heeft voor de gelegenheid op zijn orgel een stukje muziek ingespeeld dat jij moet zien te herkennen als je tickets wil bemachtigen. Het is een ongelooflijke Q-hit. Heeft ook op nummer 1 gestaan in de Q-top 40. Maar de vraag is, welke Q-hit staat op het orgel van Hans Franke? Oké, hou je klaar. Daar gaan we.
1: Dit is The Noise van Vlaanderen.

Heeft iemand een tip nodig? Want toen ik het voor de eerste keer hoorde, dacht ik, het zou dit nummer kunnen zijn, maar het zou ook dat nummer kunnen zijn, of dat nummer. Het is zeer duidelijk, maar ook niet. Welke Q-hit heb je herkend, gespeeld op het orgel door Hans Frank?

0: de musical director, music director, noem het hoe dat je het wilt, van The Voice van Vlaanderen. Allee, voor de mensen die een tip nodig hebben. Dat is wel echt een heel goede tip. Sorry. Stuur jouw antwoord door in de Q-app als je vanavond naar de live show wilt. Ik zou graag de titel hebben en als je de artiest hebt, nog beter. Nog voor 8 uur deel ik de tickets uit.
1: Ricci, citroen met framboos, bekend.

0: frisse hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Klaar voor die ultieme boost? Laat je inspireren door vrolijke prints en kleuren waar je instant gelukkig van wordt. Van 13 tot 17 mei shop je tijdens de Lola Lisa Days de nieuwe collectie met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. En je krijgt een herbruikbare tas cadeau. Kom langs in een van onze winkels of shop online op lolalisa.com.
0: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico, Brico City
2: en Brico Planet
0: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
2: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
0: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
0: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
3: Morgen is het gekke zaterdag. En dat vier je met pizza van Domino's Pizza. Elke dinsdag en zaterdag haal je pizza's af vanaf 6 euro. Bestel op domino's.be. Honor the craving. Domino's Pizza.
4: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: Welk lid van deze ochtendshow heeft zich vanochtend overslapen en wie kunnen we zo meteen eens goed op de rooster leggen? Lees door het slijk halen. Je hoort het nog voor 8 uur. En eerst...
1: Van Vlaanderen.
0: Vanavond bij VTM de eerste liveshow van The Voice van Vlaanderen met Maarten en Dorothee. Ze hebben de voorbije weken talent opgepikt dat afgeschreven werd door andere teams. In de comeback stage kregen ze dan een tweede kans. En twee van hen die zijn nog steeds in de running. Timon en Finn. In de tweede liveshow vanavond nemen ze het op tegen de coaches. Of vooral tegen de kandidaten van de coaches. Van Mathieu Terrein, Joost Klein, Laura Tesoro en Koen Wouters. En vanaf vanavond, nieuw. Elke beslissing ligt bij het stemmend publiek, dus de coaches hebben zelf niks meer te zeggen over wie doorgaat en wie niet. Ze zijn er gelukkig wel nog voor de tips en tricks en de mental support en zo van die dingen. En om de chaos op zo'n liveshow, dag, hè, want het is een hele dag, Maarten en Doos zijn nu al bezig om die in goede banen te leiden. En jij kan er vanavond live bij zijn. En jij, dat is Joppe uit Mazeik. Misschien. Joppe, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jore.
0: Waarom ben jij al wakker vanochtend?
2: Ik moet gaan werken, helaas.
0: Wat doe je van job?
2: Ik werk bij Lecot. Ik ben de assistent teamleider.
0: Oh, Lecot is van de bouwmaterialen, toch? Hè?
2: Yes.
0: Yes, yes, oké. Okay. Ja, ook een timmerman aan muziek is Hans Franke. Die heeft een Q-hit op het orgel gespeeld. Zullen we er nog even naar luisteren?
2: Dat mag.
1: Dit is The Noise van Vlaanderen.

0: Dit kwam er binnen als antwoord door verschillende luisteraars en ik begrijp volledig waarom. Waka Waka van Shakira. This time for Africa. Maar dat is niet juist, Joppe, denk ik.
1: Nee, het is wel van Shakira, meen ik te gaan herkennen.
0: Ja? Oké, okay, wat denk jij? Wat denk je? Welk nummer, welk nummer zou het zijn?
1: Zoe van Shakira.
0: Haar nieuwste? Allee, ja.
1: Yes.
0: Ze heeft vandaag nu wel weer een net nieuwe nummer uitgebracht voor het WK, maar goed, haar bekendste hit van dit moment.
1: Ja.
0: Oké, okay, we luisteren even naar het goede antwoord. Ik schakel live over naar de backstage van The Voice van Vlaanderen. Want Maarten en Dorothee die hebben het juiste antwoord bij zich. Maarten en Do, goedemorgen.
2: Hallo, dag Joren. Ja, we staan hier bij Hans Franke, de MD, Musical Director van The Voice van Vlaanderen. En ja, zeg het zelf maar Hans, wat heb je juist gespeeld?
3: Dat was Zoe van Shakira op een orgel.
4: Op een orgel, wel een belangrijk detail natuurlijk. Hoeveel liedjes zijn er gerepeteerd met de band voor vanavond?
3: Voor vanavond zal dat een 15 à 16-tal zijn.
4: Maar dat is ook elke week opnieuw, hè? Hoe onthouden jullie al die dingen op zo'n korte tijd en jagen jullie dat erdoor in één liveshow allemaal? Hoe marcheert dat?
3: Dat is wel een serieus tempo, maar vrijdagavond maken wij onze round-up van wie is er door, wie is er niet door. Wordt alles bij elkaar gesprokkeld in zo'n online sheet en dan drop ik daar eigenlijk alles al een beetje van info. Welk tempo, welke toonaarde en dan wordt een Dropbox allemaal bij elkaar gezet dat iedereen al kan luisteren. En dan worden maandag, dinsdag de arrangementen gemaakt en vaak nog dinsdagavond aangepast omdat iedereen nog workshop heeft op maandag.
2: Dat zijn dan alle notenbalken en zo eigenlijk, alles wat op de iPad staat.
3: Dat wordt dan ook nog gemaakt, ja. Dat wordt op sheets gemaakt en dan kunnen wij dat hier woensdag weer repeteren. En dan heeft iedereen hopelijk zijn huiswerk gemaakt en dan komt dat allemaal weer tezamen.
4: Want ik zie heel weinig papieren.
3: Dat was ooit zo. Dorit, dat was ooit zo. En had ik echt waar een printer bij, totdat die printer... En ik heb echt een haat-liefde verhouding met printers. En dan, ik heb die een keer door het raam gesmeten. Omdat die zo vaak moest... Ik stel je voor, we hebben hier op de repetitie, we hebben dan een kandidaat. Dus ja, we gaan dat toch een half keer hoger doen. En nu zijn een druk op de knop en zit dat digitaal in ons systeem. Maar toen was dat... Toen was het nog met strijkers blazen. Voor iedereen terug opnieuw. Want ja, op zich lezen Sava ook wel. Maar op den duur heb je zoveel info te verwerken dat je graag hebt dat dat wel aangepast is.
4: Nee. Allee, heel veel zin in de tweede liveshow vanavond, hè?
2: Ja, absoluut. Dus als je hem ziet zitten achter de piano. Dat was hij, dus Hans Franke, de legend. De MD van The Voice van Vlaanderen. Merci, Hans.
3: Merci en succes vanavond.
0: Ook het beste van Hans Franke vind ik als hij een printer nadoet. Heerlijk. Zeg Joppen uit Mazeik, is het doorgedrongen?
1: Ja, ik heb gewonnen, denk ik.
0: Ja, zeker wel! Hoppa! Jij gaat naar de liveshow, de tweede van The Voice van Vlaanderen. Wie ga je meenemen?
1: Mijn vriendin sowieso.
0: Ja, daar ga je mee scoren, waarschijnlijk.
1: Waarschijnlijk wel, zij volgt het zeker. Ja. Zeg een beetje, zij heel fel.
0: Ja, het is bij ons thuis ook zo. Ik zou die van mij er ook een heel groot plezier mee doen. Maar och, kan niet binnen. Jammer toch, doen we toch. Zeg, had jij al plannen gemaakt?
1: Ik heb nog geen plannen.
0: Oké, okay, goed. Zeg, een belangrijke vraag. Voor welk team supporter je?
1: Voor team Maarten en Dorothee.
0: Hoppa, zo moet ik het horen. Zeg, en nog een belangrijke vraag. Wat is jouw favoriete instrument? En zeg alsjeblieft piano.
1: Piano. Echt een mooi instrument.
0: Ja, voilà, kijk. Daar ga ik je hier heel blij mee maken. Dat is ongelooflijk. Oh, wat een topdag is dit voor jou. Dat draai ik. Tom O'Dell, bovenop de ticket die je krijgt voor vanavond voor de live show van The Voice van Vlaanderen. Geniet ervan en de groeten thuis aan de vriendin. Salut, Joppe.
1: Dank u wel.
0: Bye bye.
1: Ciao, kiss.
0: En nu genieten.

0: Zeg, voor iedereen die de vroege doet, vandaag of anders of weet ik veel, en je werkt ook in team, dan ga je dit herkennen. Want als je in team werkt, 's ochtends, hè, en er komt dan iemand van de collega's niet opdagen, dan denk je, ah, de Rudy heeft zich weer overslapen, maar jongens, toch weer al. Of je denkt, er zal misschien toch wel niks gebeurd zijn met de Rudy, zeker. Ja, wij zaten vanochtend ook zo, ik noem de persoon even bij schuilnaam. Wat is er aan de hand met de Rudy op dit moment? Zou hij zich overslapen hebben? Of is er echt iets gebeurd? Wel, ik kan zeggen, de Rudy in kwestie heeft zich overslapen. En misschien moeten we nu zo'n beetje Masked Singer gewijs. Rudy, wie ben jij echt?
1: Het is Thomas de nieuwslezer.
0: Ja, dus ik neem jullie even mee, lieve vrienden. Normaal gezien hoorde je Thomas vanochtend al nieuws lezen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, maar nu is hij lekker uitgeslapen. Wat is er gebeurd, man? Wat is er gebeurd?
1: Geen idee. Ik keek er nogthans zo naar uit om terug met jou die ochtendshow op te starten, Jordi.
0: Ja, waarschijnlijk, ja.
1: 3, 4 wekkers, gewoon los doorgeslapen. Ik begrijp het niet.
0: Maar je moet je zo ambetant voelen op dit moment.
1: Maar ja, sowieso. En het punt is, want je maakte daar net nog vlak voor het nieuws. En vlak voor dit momentje hadden nog het mopje van... Toch uitgeslapen? Nee, want als je zo overslapen bent, dan word je echt met een verschrikkelijk rotgevoel wakker. En dan is het haast de douche in kleren aan. Oké, ik stond hier gelukkig op 20 minuten, maar dat is... Uw dag is om zeep, hè.
0: En ben je tanden gepoetst, ja, Thomas?
1: Ja, maar nog niet gegeten. Maar wel tanden gepoetst.
0: Zeker, want ik ruik het precies tot hier. Allee, ja. Ja. Maar lees eens waar het nieuws van. Het is 8 uur. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen. Opvallend veel werklozen kiezen voor een opleiding tot knelpuntberoep. Het zijn er 24.000, een verdubbeling tegenover het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers die N-VA opvroeg bij minister van Werk David Clarenval. Dat is de juiste uitspraak. Volgens N-VA is het een achterpoortje om langer een uitkering te krijgen. Dat zegt politiek journaliste Fleur Mees.
3: Vanaf 1 januari verlies je je uitkering nadat je langer dan 2 jaar werkloos bent. Maar als zij zich voor 1 januari 2026 hadden ingeschreven, dan mochten zij hun uitkering behouden zolang hun lessen duren. Die maatregel kwam er omdat de regering wilde vermijden dat mensen die een opleiding tot een knelpuntberoep volgden, daar plots mee zouden moeten stoppen omdat het financieel te moeilijk wordt.
1: We geven een steeds groter deel van ons inkomen aan woonlasten. Het gaat dan bijvoorbeeld om onze huur, een lening of de energiefacturen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van bouwfederatie Embuild. Een alleenstaande huurder van een appartement bijvoorbeeld geeft gemiddeld zelfs 55% van zijn inkomen aan wonen. Je hoort HLN vastgoedexpert Björn Kokuit.
4: Eerst en vooral door de hogere energiekosten. Aardgas, elektriciteit, die zijn duurder geworden. Huurders die worden dan ook nog eens geconfronteerd met hogere huurprijzen. Vorig jaar betaalde je voor het eerst gemiddeld meer dan €900 voor een appartement. Heeft te maken met de krapte op de markt. En alleenstaanden die moeten dan ook vaak nog eens appartementen huren die groter zijn dan ze nodig hebben.
1: Kopers zien dan weer de huizenprijzen en de rente op leningen sneller omhoog gaan. De Chinese president Xi Jinping roept op tot een staakt het vuren in het Midden-Oosten en de heropening van de straat van Hormuz. Die is intussen al maanden geblokkeerd. Daardoor zit heel wat olie vast en pieken de prijzen van diesel en benzine. Het is vandaag de laatste dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China. En we kennen de finalisten van het Eurovisie Songfestival. Tijdens de tweede halve finale gisteren kon onder meer topfavoriet Denemarken zich plaatsen en ook Oekraïne en Australië stoten door. Onze eigen inzending Escila kon zich dinsdag al plaatsen. Die finale vindt zaterdag plaats in Wenen. En onze collega Wim de Handschutter die schat in wie er mogelijk kan winnen.
5: Finland is een grote favoriet bij de bookmakers. Die gaan het ongetwijfeld goed doen, maar ik denk dat ze echt te moeilijk gaat zijn voor het grote publiek. Griekenland wordt ook genoemd. Daar hou ik serieus rekening mee. Het is een komische act die toch diep heeft. Maar als je nu vraagt wie er gaat winnen, ik zou zelfs Israël durven zeggen. Zoals de voorbije jaren gaan ze ongetwijfeld weer die televoting domineren.
1: Ons land is als vierde aan de beurt. We krijgen eerst opklaringen, daarna wolken en buien, frisse maxima rond 13 graden. En ook morgen eerst nog zon en daarna opnieuw kans op buien en 14 graden.
0: Hey, maar Thomas, we zijn zo blij dat je uitgeslapen bent. Je hoort het ook.
1: De minister van Werk, David Clarenval. Allee.
0: Kom niet laten liggen.
1: Man,
0: zeg,
1: man.
0: En nu powernap.
1: Helemaal niet. Nu.
0: We horen hem terug over een half uur, hoor. Absoluut. Er staat één file op dit moment. Je verliest de 5 minuten Brusselse bindering tussen Wezenbeek, Oppum en Tervuren, Vierarmen. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je niet meer dan 5 minuten.
2: Q loves Suzanne en Freek. Vanavond staan ze in de Gelre Dome in Arnhem. Luister de hele dag naar Q voor extra veel Suzanne en Freek.
6: Music.
2: Joren Linssen.
0: En als je er vanavond of een van de komende dagen bij bent in de Gelre Dome, dan kan je nu al de

0: Q-Music en de Bauza Magnetic. Onderweg in de playlist Anouk en Girl.
1: Het is vrijdag 15 mei.
0: Eerst even terug naar gisteren, want de heizel kleurde paars-wit, maar vooral ook blauw-geel. Want Union won de finale van de Crocky Cup met 3-1 van Anderlecht. Ja, it is what it is. Rudy Garcia, de bondscoach van de Rode Duivels, die heeft de match daar ook gisteren goed gevolgd. Misschien om nog een paar laatste beslissingen te maken, want hij maakt vandaag bekend welke 26 Rode Duivels België zullen vertegenwoordigen op het WK-voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Wordt al uitgegaan van 22 zekerheden. De Bruyne, Lukaku, Courtois en zo, ja, die zijn zeker. Dat lijkt ons vrij logisch. Maar er komen nog vier felbegeerde, of er zijn nog vier felbegeerde plekken over en daar moeten, die moeten nog ingevuld worden. Dus we gaan het straks samen ontdekken wie de koffers mag pakken richting de VS, Mexico en Canada. En de Franse politie waarschuwt voor dieren die dronken worden van gefermenteerd fruit. Ja, rond deze tijd van het jaar eten sommige wilde dieren rottende plantenmateriaal of gefermenteerd fruit. En dat is fruit dat eigenlijk overrijp is of rottend. En de suikers van dat fruit, ja, die worden dan omgezet door gist in alcohol. Waardoor je dus af en toe een hertje of een eland dronken ziet rondwaggelen, los van het padje. Met wat minder coördinatie dan anders. Maar het kan wel gevaarlijk zijn als ze dus de baan willen oversteken. Dus let zeer goed op. Ik ben nu net aan het denken, er liggen echt zo nog van die, maar echt zwarte bananen in mijn fruitmand. Zou ik het daarop kunnen steken straks als ik even een natje heb genuttigd? Nee?
1: Harry Styles.
0: Ja, hier gaat ook veel genuttigd worden, denk ik. Want het hemelvaartweekend brengt dat wel geen zon, maar brengt wel Harry Styles bij de Noorderburen. Hij staat vanaf morgen 10 keer in de Johan Cruijff Arena. En daar zijn nog tickets voor. Het is, nieuws ook heel vaak, de Blue Dot Fever. Er zijn nog heel wat plekken vrij, dus mocht je last minute zin hebben om te gaan naar Harry, kan hè. Kan je gewoon doen. Morgen, een van de komende 9 concerten. En bij Liam Dert maak je morgen tussen 4 en 7 in de namiddag ook kans op een zot Harry Styles prijzenpakket. Een pakket met allemaal albums van Harry Styles op vinyl. Zijn self-titled album Harry Styles, Fine Line, Harry's House en ook, jawel, zijn nieuwste Kiss All The Time, Disco Occasionally. Maar pas morgen, we love Harry Styles met z'n allen, want vandaag...
1: Q loves Suzanne en Freek.
0: Die spelen vanavond, vanaf vanavond, want het zijn ook echte pakconcerten. 10 avonden lang in een wel uitverkochte show in de Gelredoom in Amsterdam. En daarom doen we vandaag een hele dag Q loves Suzanne en Freek. Dus je hoort ze extra vaak voorbij komen vandaag. Daarnet nog met Goud. Is ook al gedraaid met Halverwege, denk ik. Is ook al gepasseerd. Maar goed, als je de grens oversteekt om naar een concert te gaan, laat dan zeker van je horen in de Q-app. Lieselot uit Zwijndrecht die stuurt al een foto vanuit de auto. Zij is onderweg voor een weekendje Arnhem met de vriendinnen. Geniet ervan daar. Want het zijn toch onze favoriete Nederlanders.
2: Hey, dit is Anouk en je luistert naar mijn lievelingsradio Q-Music.
0: Ja, jij bent ook wel heel leuk, Anouk, absoluut.

0: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
4: Laat het los, laat het gaan.
3: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
5: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
6: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
7: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
6: Met een wel heel bijzondere bagage.
7: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
6: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
7: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
6: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
7: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
8: Goesting in mijn wereldreis.
9: Elke maand.
8: Lekker chillen in paradijs.
9: Elke maand.
10: Win for life.
9: Win for life.
10: Win tot €5.000 elke maand.
9: Elke maand.
10: Je leven lang.
11: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
12: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
11: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
13: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
14: Oh my god, mama, dank u!
15: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie.
16: JBC!
15: Voorwaarden op jbc.be.
17: Q Music.
18: Joren Linssen.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love bij Q-Music. Berichtje van Gregory uit Oostende. Good morning, de tweede dag op rij thuis en het is nog altijd geen weekend. Is Gregory een leerkracht? Zeker wel.
1: Ja of nee?
0: Bijna 8:30 op deze brugdag. Maar jij bent er al bij en dat is zeer goed, vind ik leuk. Want je mag je stem nog eens gebruiken, hè, in een debat. We zeggen rond dit uur massaal, liefst, ja of nee tegen een stelling. En die stelling komt van Steam, het stellingmachine. Ga je er aan mee lachen, dat we dat altijd zeggen?
2: Ik kan daarmee lachen, ja, zeker. Ja,
0: wordt tenslotte goed voor betaald ook. Ja, ja, goed, oké. Okay. Nee, wat is de stelling van vandaag?
2: Je eten terugsturen op restaurant.
0: Oh.
2: Yes.
0: Ja, dat is vervelend, hè. Ik schets even de situatie. Je krijgt dus eten op restaurant en ze brengen het gewoon... Ze brengen het verkeerde gerecht bijvoorbeeld.
2: Ja,
0: dat is, ja dan mag je terugsturen. Ja, sommige mensen zouden zeggen, ik durf dat niet. Anderen die zeggen van ja. Of als bijvoorbeeld een steak niet goed gebakken is. Of zo net iets te ver. Of net, ja, als het net te ver is, zou ik hem niet terugbrengen. Want dan denk je, ah, eet ik wel op. Er zijn sommige mensen die dan echt denken van, ja, maar ja, ik ga hier wel voor betalen.
2: Ja, het was niet bleu, het was niet signaal, zoals ik had gevraagd.
0: Ja, voilà, exact. Dus je eten terugsturen op restaurant. Doe je dat, ja of nee? Ik wil je mening. Dus wees maar zeer expliciet in de Q-app. Merci. Neutral, big lady.

0: won het in 21. Nee, hij vond het veel vroeger volgens mij, 2019, denk ik. Want daardoor zijn we met z'n allen naar Rotterdam gegaan voor het Eurovisie Songfestival. Duncan Lawrence bij Q-Music. Was blijkbaar een van de best georganiseerde songfestivals in jaren. Thomas van den Nieuws, heb jij gisteren gekeken?
1: Ah, nee.
0: Nee?
1: Het was wel 2019 trouwens.
0: Het was wel 2019, ja, oké. Okay.
1: Nee,
0: ja.
1: Nee, ik heb niet gekeken, nee.
0: Ja, dat zou kunnen verklaren waarom dat je dan vanochtend uitgeslapen hebt. Dat heb ik weer niet, ja, maar... Bom, over een zure nasmaak gesproken. Ja, de bekermatch gisteren, hè. Ja, ja. Union Anderlecht.
1: Oh. Ja, wel, een niet sportief of zo zure nasmaak, maar de inboedel van het Koning Boudewijn Stadion is kort en klein geslagen. In totaal zijn er 300 stoeltjes vernield en de Brusselse schepen van sport die laat weten ja, dat geen enkele sportieve prestatie deze vernielingen kan rechtvaardigen. Terecht trouwens ook, vind ik. Ze zijn nu aan het berekenen hoeveel dat allemaal gaat kosten en dat zal dan doorgestuurd worden naar Anderlecht, want het is vooral in dat vak ja, dat het er echt miserabel uitziet. En dan nog meer nieuws, wat meer dan 24.000 werklozen die hebben zich ingeschreven voor een opleiding tot knelpuntberoep. Dat blijkt uit cijfers van de federale werkminister Clarijn Val. Toch is dat ja, geen goede zaak, klinkt het bij de N-VA waar ze die cijfers opvroegen. Zij zien dat als een achterpoortje om te ontsnappen aan die nieuwe regels rond ziekteuitkeringen. Die vallen voor heel wat mensen begin volgend jaar weg.
0: En van Thomas naar Jonas van het weer. Goedemorgen, vriend.
2: Goedemorgen, Joren.
0: Ja, ik zie de zon hier schijnen, maar ja, goed, dat is, het gaat niet blijven duren volgens mij.
2: Nee, en dat is ook niet overal. Hè. Dus in het westen van het land daar al een paar stevige buien en die komen ook naar het centrum van het land toe. Hè. Dus ook daar gaat het de komende uur wat gaan regenen. Heel wisselvallig weer vandaag en vanmiddag kunnen die buien ook wat feller worden met opnieuw kans op een donderslag. Een beetje hagel kan er opnieuw bij zitten. Dus ja, tussendoor ook wel eens een streepje zon. Maar goed, we zullen de paraplu toch echt wel bij de hand moeten houden, want het gaat vandaag vaak regenen. Ja, en de temperaturen zijn nog altijd veel te fris voor de tijd van het jaar. We halen maximaal 12 of 13 graden. Dus dat kan toch wel beter.
0: Is het opnieuw met onweer?
2: Heel lokaal wel, ja. Dus lokaal zal er opnieuw gedonder weer klinken, dat denk ik wel, ja.
0: Ja, het ding is, de voorbije dagen, het was wel heel intens, dat onweer. Die donder, man, ik voelde het daveren in huis.
2: Ja, ja, heel koude bovenluchten. En het contrast dan met de temperatuur aan de grond is vrij groot. En dat kan inderdaad voor die felle buien zorgen met onweer. En lokaal ook veel hagel. Hè. Gisteren op sommige plaatsen zag het helemaal wit van de hagel. Dus het was wel spectaculair en ook gevaarlijk trouwens. Hè. Dus ook vanmiddag tijdens zo'n felle bui zeker op de weg toch best te opletten.
0: En morgen?
2: Morgen ook nog een paar buien, maar dan zijn die buien wel veel, veel minder fel en talrijk. Dus morgen geen onweer meer, maar in de loop van de dag wel opnieuw een paar buien die van west naar oost over het land trekken. Temperaturen rond 14 graden dan. En zondag dan komt er een storing opnieuw naar ons land met doodgewone regen. Dus ik vrees dat zondag een grijze dag zal zijn met zo af en toe wat lichte regen, motregen. De meeste regen is voor het westen van het land. In het oosten is het waarschijnlijk wat droger, met een graad of 15. En dan maandag en dinsdag toch ook nog wisselvallige dagen met periodes van regen. Het wordt wel al wat zachter, met temperaturen van 15 of 16 graden. Maar dan vanaf woensdag komt er toch echt een weersverbetering aan. Hè. Dus woensdag halen we al temperaturen rond de 20 graden. En dan zeker donderdag en vrijdag worden topdagen met veel zonneschijn. Temperaturen rond 25 graden. En in het Pinksterweekend dan komen we waarschijnlijk zelfs uit bij temperaturen tussen de 25 en de 30 graden. Met ook dan nog altijd heel veel zon. Dus het verschil met dit weekend kan bijna niet groter zijn.
0: We mogen niet jinxen eigenlijk. Hè, maar het lijkt wel te mooi om waar te zijn. Zeker omdat het vanochtend dan 3 graden was bij mij. Ja. Vreselijk, echt waar. Zeg, zo meteen in ja of nee, Jonas. Je eten terugsturen op restaurant, doe jij dat?
2: Ik heb het al eens gedaan, ja. Dus,
0: ja? Jij ziet er mij totaal zo niet uit, om heel eerlijk te zeggen. Volgens mij is het zoiets van, laat maar komen, jongens. Het is goed allemaal. Maar nee, heb je een hoge standaard op dat gebied?
2: Maar goed, het is vooral als je iets bestelt, dat je hebt iets besteld bijvoorbeeld zonder kaas, en dan komen ze het brengen en is het uiteindelijk toch met kaas, dan sturen we dat wel eens terug. Dat kan wel eens gebeuren. Zoals er een verkeerde bestelling geleverd is, dan wel. Maar natuurlijk, als ik het niet lekker vind, dan ga ik het wel gewoon opeten, ook al heb ik het, als ik het bestel. Heb en ik heb het gekregen wat ik besteld heb, dan ga ik het gewoon houden. Maar ja, in andere gevallen durf ik het wel eens terugsturen, ja.
0: Je moet de kaas niet tussen je boterham laten vandaan eten, toch? Hè? Sorry, kon niks beter komen. Kon het zoeken. Iets met kaas. Jonas, fijn weekend, man.
2: Fijn weekend.
0: Bye bye. Op dit moment staat er geen file op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer verliest.
3: Zorgeloos zomeren met Keukens Daapdij. Nu -30% op kasten en -15% op toestellen. Gratis afbraak van je oude keuken. Keukens
4: Daapdij. Dorothee's Doordenker.
5: Je verspilt veel dagen met wachten op het weekend.

0: zwaait al een week met de bronzen plak. Somber op 3 in de Q-top 40. Waar staat hij vandaag? Dat hoor je vanaf 1 uur bij Q-DJ Jana de Wilde.
1: Ja of nee?
0: Tegen de Q-top 40 zeggen we ja. Andere stelling vandaag is Stien het stellingmachine, zeg maar.
2: Je eten terugsturen op restaurant.
0: Ja, je zou denken, wij Vlamingen, hè, wij zijn daar toch te braaf voor. Wij zijn niet direct genoeg. In Nederland zouden ze direct doen, maar wij, ja, nee. Wij zouden dat nooit doen. Maar het tegendeel is waar, blijkbaar, als ik de luisteraars zie in de queue heb. Bart uit Balen, allitereer, mooi, top. Ja, geen probleem mee, juist. Iedereen kan alles een fout maken. Ellen uit Kampenhout zegt, ja, je betaalt ervoor en als het niet juist is, moet je terugsturen. Hannelore uit Aalst zegt, ik stuur geen eten terug omdat ik niet de ambetante klant wil uithangen. Heeft iemand ooit, heeft me iemand uit een restaurant wel eens gezegd dat ik dat net wel moet doen, anders ga ik ontevreden weg en dan is dat ook geen goede reclame. Ah, van het restaurant zelf zeggen ze dat. Op zich ook wel goed natuurlijk. Robbie uit Wevelgem zegt, ja, ooit een verkeerde saus gekregen. En Kiana uit Zottegem zegt, eten terugsturen, een dikke ja, mijn steak moet bien cuit zijn. Oké, okay. Zo niet, mogen ze een beter bakken. Ja, maar wat doen ze dan? Dat vind ik ook al een belangrijke. Wat doe je dan als de steek te ver is? Moeten ze dan een...
2: zeker, ja.
0: Ja, dat vind ik... Sorry, maar... Zo, allez, ja. Bien cuit van de een is bleu van de ander en omgekeerd. Ja, allez, ik bedoel, dat is moeilijk. Ik vind het heel moeilijk. Ik ben natuurlijk ook geen kok. Dit is Lien uit Tiene.
3: Hey Joren. Ja, als het niet het juiste gerecht is, dan zou ik het eventueel wel terugsturen. Maar bij de cuisson van het vlees, zolang het geen bien cuit is, kan ik er wel mee leven.
0: Daar gaan we. Ja, ik vind een goed stuk vlees moet ook rood zijn. Want anders, is het, anders vind ik het jammer voor het dier sowieso al. Maar goed. Dit is Pascal uit Halle-Zoersel.
4: Ik zeg absoluut ja tegen eten terugsturen. Mijn vrouw is niet intolerant, maar allergisch aan lactose.
0: Ah, ja, ja.
4: Dus heel vaak komt er dan toch lactose op een bord. En dan geven wij haar gerecht terug. Meer zelfs, ik geef mijn gerecht dan ook mee terug. Want ik ben het kotsbeu om altijd alleen moeten eten.
0: Ja, maar ik
4: dus vandaar beide gerechten terug. Dat vinden ze meestal niet leuk, maar toch is het zo.
0: Ja, dat begrijp ik, want moeten ze iemand met een pinda-allergie gehoord, die dan toch iets met pindas had gekregen, is volledig beginnen opzwellen. De kinderen zaten er ook bij op dat moment, dus die hebben een trauma voor hun leven meegemaakt. Allee, ik vertel het nu alsof het heel grappig is, maar dat is helemaal niet. Hè. Dus, en ze doen dat ook niet expres in de keuken, dat besef ik ook wel, zeker als het een drukke servies is. Maar goed, dan vind ik het helemaal correct dat je terugstuurt. Maar je weet het natuurlijk niet, staat nergens op van hier zit lactose in. Hoe sta jij er tegenover? Doe jij dat eten terugsturen op een restaurant en hoe verliep dat dan? Of zeg jij, nee jong, ik ben een echte Vlaming. Ik ga me er allemaal niet te veel druk in maken. Ik eet wel gewoon wat er op het bord komt. Laat het even weten in de Q-app. Onderweg, Ola, nieuwe muziek van Aaron Blommaert naar David Guetta en Sia. Leuk.
5: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
6: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerke. Haal je tickets op vtmtickets.be.
7: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
8: Morgen is het gekke zaterdag. En dat vier je met pizza van Domino's Pizza. Elke dinsdag en zaterdag haal je pizza's af vanaf 6 euro. Bestel op domino's.be. Honor the craving. Domino's Pizza.
9: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
10: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
9: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
11: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
9: Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja.

Carrefour. Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: Q-Music met David Guetta, Sia en Beautiful People. Tranen van Goud van Aaron Blommaert en Zoe Levi. Dat is het nieuwe nummer van Aaron. En ook het laatste nummer dat toegevoegd werd aan Oorsprong, het debuutalbum. Album. Ja, het is wel een bommetje, absoluut. Het album van Aaron. Hij vertelde dat exact een week geleden hier bij mij in de show.
1: Ja, eigenlijk het nummer waar dat ik vandaag heb uitgebracht met Zoe Levi is eigenlijk een nummer dat meer dan een jaar geleden is geschreven vooral. En dan bleef dat heel lang liggen, omdat ik een album wou schrijven. Zoe Levi ondertussen een hit had te pakken in Nederland. Dus die had helemaal geen tijd meer voor mij.
0: Ja, je moet je plek kennen, hè. Dat is hij.
1: Voilà. En dan zijn wij terug samengekomen en hebben wij beslist van oké, we gaan dat doen. En dat wordt ook ineens de focus track van mijn album.
0: Kijk, en de puzzel is klaargeraakt. Een album is af. Je kan het volledig streamen sinds afgelopen nacht. En Aaron is daar zeer, zeer trots op en terecht op Oorsprong.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Met dus ook deze daarop, samen met Zoe Levi. Er is Tranen van Goud bij Q.

0: en Diamonds. Jasmine uit Halle stuurt, mijn zoontje Arthur van 4 jaar ziet jou op tv en zegt dat jij een boef bent. Joren, Jasmin. Stien, het stellingmasje, ik ben niet mee.
1: Met die streepjes die je aan hebt, denk ik.
0: Ah, mo.
1: Ja.
0: Een echte Dalton ben ik. Pas maar op, hoor.
2: Ja of nee?
0: Ja, maar ja. Zeg, even debat overlopen. Ik moet even uit mijn rol komen, als boef natuurlijk. Overlopen in de Q-app. Stien, het stellingmachine, waar hebben we het vandaag over?
1: Je eten terugsturen op restaurant.
0: Stefania Dessel stuurt, ooit kreeg ik een stoofpotje in Durbuy, terwijl ik carbonara had besteld. Ja, ik begrijp de verwarring wel. Not. Ik verwachtte een pasta, ik lust helemaal geen stoofpot. Maar ik heb het wel opgegeten, omdat ik niks durfde te zeggen. Dat is Stefania Dessel. Ina uit Pelt zegt, ja... Terugsturen, zeker wel. Want als je zwanger bent, moet het ook in orde zijn. Dan wil je niet zomaar eender wat opeten. Jeske uit Brasschaat zegt, nee, veel te braaf hier. En als ze achteraf komen vragen of het gesmaakt heeft, zeg ik dan ook nog, ja, heel lekker. En Annelore uit Herental zegt, ik had eens tomatensoep met ballen besteld. En met balletjes besteld. Klinkt altijd iets sympathieker. Maar ik heb het gekregen zonder balletjes. Heb ik wel even teruggestuurd. Want iedereen had balletjes en ik niet. Dat begrijp ik. Dat begrijp nu, zegt ze. Melissa uit Tollenbeek, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Oké, we overlopen nog heel even de stelling.
1: Je eten terugsturen op restaurant.
0: Wacht. We moeten aftellen. Ja, maar nee, juist. Oké, klaar, Melissa?
3: Ja.
0: Oké, goed. Ja, ik nog niet, maar nu wel.
2: 3, 2, 1...
0: Nee.
3: Ik wel, ja.
0: Ah, oké. Zie, je was toch nog niet klaar, hè, Melissa? Toch nog niet, hè? Nee, maar goed, jij durft, want ik heb zoiets van... Oh, maar bij sommige restaurants doen zo hard hun best en het is niet allemaal, maar dat is in het leven altijd zo. We maken allemaal wel eens fouten. Maar als ik zie van, oké, de service is goed, we worden goed ontvangen, alles is op en top en dan is mijn steak net niet goed, dan denk ik, ja, zal ik wel opeten of zo. Maar bij jou zit dat net iets anders, want jij hebt het... Jij bent geswitcht van kamp, heb ik me laten vertellen.
3: Ja, ik heb niet durven weigeren, ik zal het zo vertellen. We hadden een verjaardagsfeestje voor mij en ik had mijn kip besteld, de kiprochet, en mijn zoon ook. En mijn zoon zegt, mama, die kiprochet ziet er niet goed gebakken uit. En ik dacht, ik ga niet onnozel doen, want ik heb smetvrees en ik ben met al die dingen zo bezig. En ik dacht, we eten maar. Maar uiteindelijk... Ja, is gebleken dat ik 2 weken nadien beginnen echt ziek worden ben. En dat bleek omdat wij kip rauw gegeten hebben.
0: Wacht, je bent 2 weken nadat je die kip gegeten hebt, ben je ziek geworden?
3: Ja, juist. Dat blijkbaar is dat een bacterie van de kip die begint te broeien. En dat maar pas 2 weken nadien echt uitkomt.
0: En wie heeft jou dat verteld?
3: De dokter.
0: Ah, de dokter zelf, oké.
3: Zwaar behandeld geweest. Ik ben echt zwaar ziek geweest en dan nog eens ernstig behandeld geweest. Dus het was geen lachertje.
0: Dus vanaf dat je nu ziet van er is iets rauw of zo, zeg je meteen van no pasaran, terugsturen die handel.
3: Ja, maar ook thuis als ik het aan het koken ben, dan zie ik heel mijn gezin hard kouwen.
0: Jij kookt hier volledig. Jij bent stukken karton aan het maken. Vroeger was dat Maalse kip en nu is dat stukken karton.
3: Ja, toch wel. En dan nog 3 keer opensnijden om te zien, is het wel goed doorkookt of bakken? Want ik heb mega veel schrik gemaakt.
0: Oh, ik woon thuis ook zo met iemand hè, die aan alles, maar echt waar, mijn toekomstige vrouw vraagt bij alles vraagt aan mij, is dit nog goed? Is dit niet erg? Zo bijvoorbeeld van de week heb je tiramisu gemaakt, daar zitten rauwe eieren in. Ja, no shit, Sherlock, tuurlijk zitten daar rauwe eieren. Die heeft daar schrik van. Die heeft ook zoiets van, ik wil niet ziek worden, maar jij begrijpt daar dus.
3: Ik begrijp haar helemaal, echt waar. En ik ga dus niet meer op restaurant kip vragen. Nooit niet meer. Ik heb daar zoveel schrik van.
0: Ja, maar dat begrijp ik. Als je eenmaal de schrik gepakt hebt, dan raak je er niet zo meer van af. Ik hoop wel dat die van ons niet aan het luisteren is op dit moment. Want dan is het eigenlijk helemaal van de dam. Maar Melissa, toch bedankt om het te delen. En ik wens jou een gezonde vrijdag toe. Salukes.
3: Dank je wel, dag. Bye.

0: Hola, daar zijn we. Ja hoor. Ja, ik was even te laat. Ik was al bezig met Foute Uur. Er komt heel goede muziek aan zometeen. Zeker wel. Ja, was even niet mee, hè. Dus had door de mand gevallen toch. Spijtig. Zometeen spelen we... Verdubbel je loon. Hier. En ze mogen aan het lachen, hè. Komt hem heel de ochtend te laat en nu lacht hij mij uit. Zo ongelooflijk. 1-1. Ja. Wacht maar. De achterstand komt eraan. Zo meteen spelen we Verdubbel je loon. Pieter uit Wellen, die glijdt als brandweerman normaal gezien vlotjes van de brandweerpaal. Hopelijk staat hij zo meteen niet voor paal als hij zijn loon probeert te verdubbelen. En ook Thomas is aangekomen en je hoort hem zo meteen met nieuws om 9 uur.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
3: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
2: Ja, of twee abonnementen, of...
3: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Code Yellow!
0: 9 uur, goedemorgen. Nieuws krijg je van Thomas.
5: Goedemorgen. Opvallend veel werklozen kiezen voor een opleiding tot knelpuntberoep. Zijn er 24.000, een verdubbeling tegenover het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers die N-VA opvroeg bij minister van Werk David Clarinval. Wie zo'n opleiding volgt, behoudt zijn uitkering zolang de lessen duren. En dus denkt N-VA dat werklozen het gebruiken als achterpoortje. Je hoort politiek journaliste Fleur Mees.
6: N-VA denkt inderdaad dat niet iedereen met de juiste bedoelingen aan die opleiding gestart is. En ze wijzen eigenlijk ook met een beschuldigende vinger naar de vakbond. Zij organiseerde workshops om werklozen te begeleiden die een uitkering zouden verliezen door de maatregel. En tijdens die workshops zouden ze gezegd hebben dat ze langer financiële steun zouden krijgen als ze die opleiding zouden starten.
5: De vakbond reageert furieus. Ze benadrukken daar dat het hun job is om werklozen aan het werk te krijgen en dat dat het snelste gaat via zo'n knelpuntberoepopleiding. Betaalbaar wonen ging er vorig jaar opnieuw op achteruit. Alleenstaande huurders in Vlaams-Brabant en Antwerpen bijvoorbeeld besteden zelfs 2/3 van hun inkomen aan woonkosten. Het gaat dan bijvoorbeeld over huur, leningen of energiefacturen. Je hoort HLN vastgoedexpert Bjorn Kok uit.
7: Eerst en vooral door de hogere energiekosten. Aardgas, elektriciteit, die zijn duurder geworden. Huurders die worden dan ook nog eens geconfronteerd met hogere huurprijzen. Vorig jaar betaalde je voor het eerst gemiddeld meer dan €900 voor een appartement. Heeft te maken met de krapte op de markt. En alleenstaanden die moeten dan ook vaak nog eens appartementen huren die groter zijn dan ze nodig hebben.
5: En voor kopers stijgen dan weer de huurprijzen en de rente op leningen. In het Koning Boudewijnstadion zijn gisteren 300 stoeltjes vernield na de bekermatch tussen Union en Anderlecht. Dat laten Brusselse schepen van sport weten. Vooral de Anderlecht-tribune is kort en klein geslagen. Onaanvaardbaar klinkt het bij de stad. Anderlecht kan zich aan een stevige rekening verwachten. De stad Brussel is op dit moment de kosten aan het berekenen. Na de bekerfinale vorig jaar tussen Anderlecht en Club Brugge liep de schade op tot €70.000. En België is als vierde aanzet op de finale van het Eurovisie Songfestival nu zaterdag, net na Israël en voor Albanië. Onze inzending Essila stootte dinsdag door naar de finale met haar nummer Dancing on the Ice. Gisteren plaatsten ook Denemarken, Oekraïne en Australië zich. Collega Wim de Hanschutter schat in wie er mogelijk wint.
8: Finland is de grote favoriet bij de bookmakers. Die gaan het ongetwijfeld goed doen, maar ik denk dat de act te moeilijk gaat zijn voor het grote publiek. Griekenland wordt ook genoemd, daar hou ik serieus rekening mee. Het is een komische act die toch diepgang heeft, maar als je nu vraagt wie er gaat winnen, ik zou zelfs Israël durven zeggen. Zoals de voorbije jaren gaan ze ongetwijfeld weer die televoting domineren.
5: Dat Israël mag deelnemen aan het Eurovisie Songfestival zorgde al voor heel wat ophef. We krijgen eerst opklaringen, nadien wolken en buien en maxima rond 13 graden. En ook morgen start zonnig, nadien kans op buien en 14 graden.
0: En goed nieuws, je verliest nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. Zouden de laatste passagiers richting Ibiza willen inschuiven? Alsjeblieft, last call for last passengers. We're taking off.

je het laatste seizoen van Stranger Things gezien hebt, dan hoorde je ook Tiffany. Die ook nog eens goed wat royalties heeft binnengeharkt, want het nummer is bijna in elke aflevering gebruikt. I think we're alone now. Momenteel ligt de spanning elders, namelijk in Wenen, tijdens het Eurovisie Songfestival, morgen de grote finale. En het is niet omdat je dat niet wint, dat het succes je sowieso niet toelacht. Integendeel. Zo had je in 2010 een man die 12e eindigde, maar wel de zomerhit van het jaar te pakken had. Zijn naam was Jesse Matador en dit was die zomerhit Allez

0: met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
2: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
1: Nee, Marieke wel.
0: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
3: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
5: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
4: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
6: Nerdland Festival gaat intergalactisch.
7: Met echte astronauten en shows van onder andere
8: Maarten en Dorothee, Timon Verbeek, Alain Remy, Martin Peters.
6: En ook met Lieve Schij
7: en Hetty Helsmortel.
6: 4 dagen lang de strafste science van het moment. Van 22 tot 25 mei in Wachtebeke.
7: Tickets via nerdlandfestival.be. Samen met HLN, Q Music en VDM.
9: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
10: Koop lokaal, voilà.
9: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
11: 9:30, goedemorgen. Goed nieuws, je verliest nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. Dan kunnen wij vlug een loon gaan verdubbelen.
12: 10 vragen, 60 seconden. Verdubbel je loon.
11: Allee, dat is toch... Dat is toch wat je wilt doen met Pieter uit Welle. Pieter, goedemorgen.
13: Hallo, goedemorgen.
11: Pieter, wat doe je van job?
13: Ik ben brandweerman.
11: Oké. Is het dan echt zo het stereotype beeld dat ik heb van een brandweerman dat hij ook effectief nog langs een brandweerpaal naar beneden glijdt?
13: Bij ons toevallig niet.
11: Ah, jullie hebben ze?
13: Toch wel, denk ik.
11: Maar nee, jullie hebben geen brandweerpaal? Oké.
13: Nee, klopt. We hebben dat niet meer.
11: Wat staat er vandaag op de planning op deze brugdag?
13: Weinig. Ik moet niet werken, dus ik heb een dagje vrij.
11: Je gaat wel even hangen thuis gewoon. Niet aan de paal, maar dan thuis hangen.
13: Ja, thuis een beetje hangen, ja.
11: Lekker. Wat vind je het leukste aan jouw beroep als brandweerman?
13: Het helpen van de mensen die in noodsituaties terechtkomen. Dat vind ik wel het leukste eraan.
11: Ja, maar doe je dat? Is dat jouw... Dat is wel, ja, uiteraard, je verdient er geld mee, maar dan is er ook zo nog de vrijwillige brandweer.
13: Ja, klopt.
11: Ja, is dat dan met een vrijwilligersvergoeding die je dan krijgt? Of hoe zit dat dan juist?
13: Ja, die zit er ook bij. Ja. Dus eigenlijk alles wat je doet als vrijwillige brandweer wordt ook vergoed.
11: Ja, en hoe zit het juist met het aantal personen? Hebben jullie genoeg brandweermannen?
13: Er kunnen er altijd bij komen. Omdat dat bij de vrijwilligers ook op beschikbaarheid werkt. Dus meer volk is altijd beter voor de mensen in nood.
11: Ja, soms denk ik, misschien moet ik dat ook gaan doen. Lijkt me zo'n coole job.
13: Ja, dat is wel cool, ja.
11: Ja. En nu kan ik ook vragen hoeveel je ermee verdient, want dat is ook niet onbelangrijk.
13: Nee, dat is niet onbelangrijk. Mijn netto-loon is 2413,88 euro.
11: En vind je dat in verhouding met je werk? Want het is niet zonder risico.
13: Ja, meer mag altijd. Maar het netto-loon, dat is eigenlijk een groot verschil, want we hebben ook nog premies. Dus ons netto-loon is ons netto-loon wat we elke maand verdienen. Maar per gepresteerd werkuur krijgen we eigenlijk nog een premie.
11: Oké, goed. Oh, oké, goed, ja. Je bent me wel aan het warm maken, snap je? Als brandweerman.
13: Ja, ja, maar...
11: Als jij 10 vragen juist beantwoordt, dan verdubbel ik dat maandloon van jou. Je mag 1 keer passen per vraag. Die krijg je op het einde en een tweede en een laatste keer. En als je een fout antwoord geeft, is het afgelopen.
13: Oké.
11: Goed. Even diep in- en uitademen. 3, 2, 1. Daar gaan we. Hoeveel dagen telt de maand november?
13: 30.
11: Welk Nederlands duo begint vanavond aan hun concertreeks in de Gelredome in Arnhem?
13: Suzanne en Freek.
11: Met welk groen kruid wordt traditionele pesto gemaakt?
13: Basilicum.
11: Wat is de gaststad van de eerste volgende Olympische Zomerspelen in 2028?
13: Pas.
11: Welk festival vindt eerst plaats, Rockwerchter of Pukkelpop?
13: Rockwerchter.
11: In welke kinderserie zijn vampier Vladimir en wolf Wilco vaste personages?
13: Pas.
11: Van welke Vlaamse stad was Daniel Termont meer dan 10 jaar burgemeester?
13: Pas.
11: In welke filmreeks speelden Vanessa Hudgens en Zac Efron het koppel Gabriella en Troy?
13: High School Musical.
11: Wat is de voornaam van de vader van Doreen, Billy, Olga en Ella Leijers?
13: Jan.
11: Van welk chemisch element is O het symbool?
13: Zuurstof.
11: Wat is de gaststad van de, eerste Olympische...
13: Los Angeles.
11: Ja. In welke kinderserie zijn vampieren Vladimir en Wolf Wilco vaste personages? Oh my god, ja, die ga ik wel nog juist rekenen. Die gaan...
10: Oh my god,
13: Gent ook nog. Story.
11: Ja, Gent, doe me toch. Oh. Ja, ik wou snel doordoen, waardoor ik ook over mijn woorden ging struikelen. Dus het was ook van mijn kant niet op en top, maar wee joh, je hebt dat goed gedaan, Wil.
13: Net niet, hè. Net niet.
11: Oh, net niet. Pot, doe me toch. Oh ja, Gent, hè. Die Daniel Termont. Ja, ja, was 10 jaar burgemeester van Gent. Ja, had je moeten weten, maar je hebt het echt supergoed gedaan. Er zijn weinig mensen die zo ver geraken. Dus,
13: ja.
11: 9 juiste. Wie zat er daar bij jou? Want het waren ook veel vragen.
13: Mijn vrouw zat bij
11: mij. Ah ja, je vrouw ook wel goed, ja. Maar zo, misschien vragen, hebben jullie kleine pagaders rondlopen?
13: Nee, dus we kennen Nachtwacht niet.
11: Ah, wel, ja,
13: dus,
11: voilà.
13: Dat hadden we moeten opzoeken. Als we dat... Daniel hadden moeten opzoeken, dan hadden we het gehaald.
11: Ah, wel, ja, kijk, dus dat is dat absoluut. Hey, maar wel 9 juiste antwoorden, dat is €90. En dat gaan we doorstorten naar jullie. Hey, fijne vrijdag. Salut, man.
13: Voor u ook, dag.
12: Het Foute Uur met Joren Linssen.

0: DJ Bobo, al dan niet uit Tremelo. Je hoorde There's a Party in het Foute Uur. Zometeen Marco Borsato. En er is veel over gezegd en geschreven de afgelopen jaren, maar het is en het blijft wel gewoon een hitmachine. Al ben ik er onlangs wel achtergekomen dat hij minder magisch is dan gedacht. Want op een bepaald moment hoorde ik dit. En ik dacht, tja, dat komt mij bekend voor. Wacht. Welk nummer is dit nu ook alweer? Allee, help even. Hoe heet het weer al? Ah ja, juist, dat is dit nummer. Marco heeft het gewoon gepikt.
1: Je hoeft niet te proberen.
0: Van Riccardo Cocciante.
1: Te blijven staan.
0: En niet enkel in het Italiaans doet hij het, hè? Bijvoorbeeld

juist. Als de meeste dromen zijn bedrogen van Marco Borsato. Maar ja, kijk, Italianen die delen altijd met elkaar, dus het mocht volgens mij. Allee, kijk, heel ons leven voorgelogen. Door Marco, wie had dat gedacht? Hey, geniet ervan. Want het blijft wel gewoon een hitmachine uit Nederland. En ook een beetje uit Italië. Dit is Marco Borsato.

0: Krijg je maar niet genoeg van het Foute Uur? Luister naar Q Foute Radio op DAB+, Qmusic.be en in de Q-app. Proud to be fout. Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo. Check, check, check. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
2: Je hebt deals... En je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
3: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
4: Als venten, zijn bendidioten.
5: Wie zegt dat je nog een vrouw wil?
6: De geschiedenis van je Google Chrome.
7: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
4: Respect wil ik nog wel proberen.
8: Mamma mia!
9: Wat was dat?
10: De nieuwe comedy-reeks
11: Strijk!
10: Nu exclusief op streams.
12: Zeg Karen hier, ik zou een nieuw bijzettafeltje willen voor naast de zetel, maar wel van een mooie prijs.
10: Psst, Karen.
12: God, maar eigenlijk heb ik die zetel ook al wel lang.
10: Karen, stapelkorting bij Morris.
12: Maar wat doe ik nu toch heel de tijd?
10: Karen, ik ben het. Huh? Bij Morris krijg je stapelkorting. Hoe meer meubels je koopt, hoe meer korting.
12: Echt?
10: Ja, 1 meubel is 5%, 2 meubels 10% en bij 3 meubels zelfs 15% korting.
12: Maar dan moet je toch niet fluisteren? Dan moet je roepen.
10: Morris in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
13: Goedemorgen, nieuws van 10 uur krijg je van Thomas.
14: Goedemorgen. Nog nooit waren de rentes op woonleningen zo hoog als de laatste 12 jaar. Voor een vaste rente op een lening van 25 jaar betaal je meer dan 4%. Dat blijkt uit de rentebarometer van Imotheker Finotheker. HLN beursexpert Pascal Papen legt uit hoe dat komt.
15: De inflatie die is gestegen. Begin dit jaar was de inflatie amper 1,7%. Maar momenteel bedraagt de inflatie al meer dan 3% en later dit jaar zal dat zelfs 4% kunnen worden. Dat ligt natuurlijk aan een stijging van de olieprijs.
13: Ik moet u de oorzaak niet uitleggen. Het conflict in het Midden-Oosten. In het Koning Boudewijnstadion zijn gisteren 300 stoeltjes vernield na de bekermatch tussen Union en Anderlecht. Dat laat de Brusselse schepen van sport weten. Vooral de Anderlecht-tribune is kort en klein geslagen. Anderlecht verloor die match trouwens. Onaanvaardbaar klinkt bij de stad. Daar zijn ze op dit moment de kosten aan het bereiken. Na de bekerfinale vorig jaar tussen Anderlecht en Club Brugge liep de schade op tot €70.000. En het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is bijna afgelopen. Hij nam vanochtend afscheid van de Chinese president Xi Jinping en stapte dan op het vliegtuig richting de VS. Officieel afgelopen. Dus volgens Trump is er een fantastisch handelsakkoord gesloten. En zou China beloofd hebben geen militair materiaal meer te leveren aan Iran. We krijgen een bewolkte dag met buien en frisse maxima rond 13 graden. Morgen eerst nog brede opklaringen, nadien opnieuw kans op buien en 14 graden.
16: En er staan geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
0: Q loves Suzanne en Freek. Vanavond staan ze in de Gelre Dome in Arnhem. Luister de hele dag naar Q voor extra veel Suzanne en Freek.
17: Q. Music.
0: Matthias van den Bulke.
16: Vrijdag 15 mei en het wordt een mooie vrijdag, want Suus en Freek beginnen aan de reeks van hun leven.
0: Q.

0: 130 miles om precies te zijn. Dat is de afstand tussen de Gerle Dome in Arnhem en de studio van Q-Music. Q-Loves.
1: Suzanne en Freek.
0: 130 miles, dat is ongeveer 208 kilometer. Dat is een serieus afstandje, maar het gaat het sowieso waard zijn om te overbruggen straks. Ik ga dus vanavond voor alle duidelijkheid ook naar Suzanne en Freek. Ik heb er heel veel zin in. Ik ben sowieso niet de enige die zal gaan. Als jij ook naar Suzanne en Freek gaat vanavond in Arnhem, laat het even weten via de Q-app. En weet vooral, we gaan ze vandaag extra veel draaien. Om jou voor te bereiden op een eerste van 10 concerten vanavond. En ik heb ook andere toppers voorzien, hoor.

0: Massa zit in Team Laura. En zij is terecht door naar de tweede liveshow. En die zie je dus vanavond bij VTM.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Hoogstraten aardbeien. 2 bakjes kopen, eentje gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: Geen goede beurt gisteren voor Maroon 5. Ze werden geniet in Repeat of Niet. Heroin viel blijkbaar niet in de smaak bij onze Q-luisteraars. Dat betekent nieuwe song, nieuwe kansen.
1: Repeat of niet.
0: En het is er vandaag eentje van een frisse dertiger. Martin Garrix is sinds gisteren 30. Hij zit dus sinds gisteren op tram 3. En Sharon die zat al een tijdje op tram 3. Nu zitten ze er dus samen op. En ze hebben ook samen een nieuw nummer gemaakt. De fans die zitten er al jaren op te wachten. En het is daar eindelijk. Repeat It, zo heet het nummer. Dat is de titel ervan. En dat is eigenlijk heel gemakkelijk voor ons. Want ja, dit is Repeat of Niet. Dus ja, Repeat It. Of is dat een niet? Of een, of, ik dacht dat het gemakkelijk ging zijn, maar het is blijkbaar toch niet zo gemakkelijk. Maar you know the drill. Stuur een repeat of een niet via de app.

0: Repeat It, Martin Garrix en Ed Sheeran.
1: Repeat of niet?
0: Maar mogen wij het ook repeaten? Dat is de vraag natuurlijk. Een berichtje van Rebecca uit Antwerpen, die heeft een repeat gestuurd. Ze vindt het een zalig nummer. Niels uit Menen, die zegt Ed Sheeran, die is altijd goed. Pascal uit Wustwezel heeft het niet gestuurd, hij vindt het maar saai. Mickey heeft een repeat gestuurd, hij vindt het een prachtig nummer. Het is grote fan duidelijk. Cathy uit Roeselare laat ook van zich horen.
2: Ja, repeat graag. Dat is nog altijd een powerstemmy, Ed Sheeran en... Mark Garrix mag er zeker bij.
0: Martin Garrix.
2: Goed duo, dus ja, zeker een repeat.
0: Oké, dank je, Cathy. Maar het is dus Martin Garrix en niet Mark. maar we zullen het hem niet zeggen. Iris uit Hamme, die heeft ook een repeat gestuurd. Vanaf de eerste noot was ik mee, sowieso een instant hit. En Nancy uit Wichelen zegt ook repeat, repeat, repeat, Matthias. En wel, dan gaan we gewoon door, door, door naar de volgende song. Want het is duidelijk een repeat voor Martin Garrix en Ed Sheeran.

Ik hoop dat jouw plannen op deze vrijdag even uitdagend mogen zijn als de plannen van Katy Perry vorige vrijdag. Ondertussen is het bijna 22:30 en er is één file van langer dan 5 minuten op onze Vlaamse snelwegen. Die staat op de Brusselse binnenring tussen Wezenbeek, Oppum en Ter Vierenvier-Armen moet je op dit moment 6 minuten bijtellen. Maar voor de rest is het mega rustig op deze

0: Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
1: Check de promo.
0: Aldi, altijd vers, altijd slim.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
3: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
2: Ja, of twee abonnementen, of...
3: Twee! Dan kan ik mezelf volgen!
4: Of is dat vals spelen?
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
5: Code Yellow!
6: Ontdek Edenia, de tiende wereld van Peridaisa. Bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Peridaisa. Daar waar schoonheid liefde opwekt.
7: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
9: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
8: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
10: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico, Brico City
11: en Brico Planet
10: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
11: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
10: Want zelfgemaakt
11: is slim bespaard.
10: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
12: Krevel.
13: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
12: Krevel. Leef beter.

0: Hallo iedereen, ik ben Auke, de zus van Fiebe. En ik wil graag dat Zo van Shakira op nummer 1 staat van de Q-top 40.
1: Ja, liefste Auke, dat hoor je straks. Om 1 uur begint Jana de Wilde eraan aan een nieuwe Q-top 40. En wie weet staat Shakira tegen vanavond weer op nummer 1. Dit is Eagle Eye Cherry. Goedemorgen.

nieuwe single van Milk Inc. Ik vind hem beter dan Unstoppable. Wat zeg ik? Nog beter. Morgen is het Pride in Brussel. Het gaat slecht weer zijn, dat is niet zo tof. Maar dat zal de sfeer niet onderuit halen, ik ben er zeker van. Want Pride, dat is protesteren, maar ook feesten en vooral ook jezelf kunnen zijn.

Voor Bart uit Assen gaat het morgen echt een hoogdag worden. S'avonds de finale van het Eurovisie Songfestival kijken met de vrienden en overdag naar The Pride in Brussel. Kan je geen plaatje draaien, Matthias, om al een beetje in de sfeer te komen? We kunnen dat zeker, Bart, we kunnen dat zeker. Wat dacht je van deze gay icon toch wel? Mogen we zeggen. Want she loves the gays. And the gays love her. Het is 9 voor 11. Dit is Kylie Minogue bij Q Music.

0: optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
1: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
2: Laat het los, laat het gaan.
1: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
3: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
4: Tijd voor het nieuws van 11, dat krijg je van Thomas.
5: Goedemorgen. Al maar meer verpleegkundigen in onze woonzorgcentra werken als zelfstandigen. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Katrien Schrijvers heeft opgevraagd. Dat aantal is in 2 jaar tijd vervijfvoudigd, maar dat is geen goede zaak, zegt Schrijvers.
6: Het kost voor eerst veel meer en dus het dreigt onze zorg ook duurder te maken. En natuurlijk is het ook voor de bewoners zelf gewoon geen goede zaak. Niks is beter dan dat vertrouwde gezicht.
5: De rente op woonleningen zit op het hoogste pijl in 12 jaar. Wie een vaste rente neemt voor een lening op 25 jaar betaalt meer dan 4%. Dat blijkt uit de rentebarometer van Imotheker Finotheker. HLN-beursexpert Pascal Papen legt uit hoe dat komt.
7: De inflatie die is gestegen. Begin dit jaar was de inflatie amper 1,7%. Maar momenteel bedraagt de inflatie al meer dan 3%. En later dit jaar zou dat zelfs 4% kunnen worden. Dat ligt natuurlijk aan de stijging van de olieprijs.
5: En dat komt natuurlijk door het conflict in het Midden-Oosten. En het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China zit erop. En dan vanochtend afscheid van de Chinese president Xi Jinping en stapte meteen daarna op het vliegtuig richting de VS. Volgens Trump is er een fantastisch handelsakkoord gesloten en zou China beloofd hebben om geen militair materiaal meer te leveren aan Iran. We krijgen een bewolkte dag met buien en frisse maxima rond 13 graden. Morgen eerst nog opklaringen, nadien opnieuw buien bij 14 graden.
4: Op dit moment staan er 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En we beginnen bij de langste file. Die staat richting kust op de E40. 13 minuten extra rekenen tussen Beernem en Oostkamp. Ook op de Antwerpse ring vertraag je richting Nederland. 6 minuten vanaf Sint-Annelieker-Oever tot Antwerpen-West. Richting Gent dan 5 minuten file rijden tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En op de Brusselse buitenring ook 5 minuten bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Op andere plaatsen gaat het sowieso vlotter, daar verlies je minder dan 5 minuten.
8: Music. Matthias van den Bulke.
4: Oei, die komt verkeerd. We gaan die gewoon nog even opnieuw doen. Want het is eerst aan Suzanne en Freek, het zal wel zijn.
8: Q loves Suzanne en Freek. Vanavond staan ze in de Gelre Dome in Arnhem. Luister de hele dag naar Q voor extra veel Suzanne en Freek.
4: Voilà, hè.
8: Q Music. Matthias van den Bulke.
4: Maarten en Dorothee zitten vanavond weer in hun grote rode stoel. En wij supporteren vanavond ook voor deze twee natuurlijk.

0: Your Time, 11 over 11. Vanavond de tweede liveshow van The Voice van Vlaanderen met onze Maarten en Dorothee natuurlijk, die terug op de grote rode stoel mogen zetelen. En zij gaan 10 overblijvers mogen keuren. Dat is ook het enige dat ze gaan mogen doen, want vanavond ligt alles in jouw handen, in de handen van de kijker. Jij beslist wie er doorgaat naar de volgende liveshow en wie niet. Ja, en maandag zijn Maarten en Dorothee dan gewoon terug op de radio en gaan ze weer dit spelen.
1: Op een rij.
0: Dus elke werkdag tussen 7 en 8, om 20 over 7 om precies te zijn, spelen ze 4 op een rij. Tof spelletje dat jou 1000 euro shoppingbudget kan opleveren. Tenminste als Dorothee de Vier zelf de woordassociaties kan maken als jij. Als dat niet lukt, is er gelukkig ook een troostprijs. Geen paniek. Namelijk de Maarten en Dorothee kussensloop. En je krijgt ook een hoofdkussen van Beter Bed, zodat je lekker goed kan slapen. Maar dat is dus voor maandag. Eerst moet je vooral genieten van je weekend. Come on.

0: These beautiful things that I've got.
1: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
2: Oh my god, mama, dank u!
3: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
4: Jij hebt de power met de Eneco-app. Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
5: Hoe weet jij dat, papa?
4: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
5: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
4: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
5: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
4: Nee, maar ik wel. Kom.
6: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco. Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
7: Morgen is het gekke zaterdag. En dat vier je met pizza van Domino's Pizza. Elke dinsdag en zaterdag haal je pizza's af vanaf 6 euro. Bestel op domino's.be. Honor the craving. Domino's Pizza.
8: Profel.
6: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
9: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
6: Absoluut, met de pro van Profel, dat beloven wij.
8: Ah. Profel.
6: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
10: Zeg Karen hier, hè. Ik zou een nieuw bijzettafeltje willen voor naast de zetel, maar wel van een mooie prijs.
11: Psst, Karen.
10: God, maar eigenlijk heb ik die zetel ook al wel lang.
11: Karen, stapelkorting bij Moris.
10: Maar wat doe ik nu toch heel de tijd?
11: Ja, Karen, ik ben het. Huh? Bij Moris krijg je stapelkorting. Hoe meer meubels gekoopt, hoe meer korting.
10: Echt?
11: Ja, 1 meubel is 5%, 2 meubels 10% en bij 3 meubels zelfs 15% korting.
10: Maar dat moet je toch niet fluisteren? Dat moet je roepen.
11: Moris in Hulst. Verrassend veel won- en droomplezier.
12: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
13: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
12: Met een wel heel bijzondere bagage.
13: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
12: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
13: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
12: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
13: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
14: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
15: Koop lokaal. Voilà.
14: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
6: Dit is Q.

Sandra uit Gent heeft toffe plannen morgenavond. Ze gaat gaan kijken naar Milk Inc. in Dok Noord in Gent. En ze stuurt, kom je niet af, Matthias? Wel graag, Sandra. Maar ik heb andere plannen morgenavond. Ja. Ik moet kijken naar het Eurovisie Songfestival. Ja, het is bij mij echt jaar na jaar traditie. Al sinds 98, sinds de winst van Dana International. Kijk ik, ja, succes was. We zijn morgenavond als vierde aan de beurt. Sila is de act na Israël. En dat kan goed en slecht zijn voor ons. Ofwel gaat iedereen mega aandachtig aan het kijken zijn, wat dus goed is voor ons. Ofwel gaat iedereen na de act van Israël willen discussiëren. En zo was het WhatsAppen in WhatsApp-groepen, waardoor ze België gaan vergeten en misschien niet zien. We gaan het moeten meemaken morgenavond, ja.

0: Lauren, Natalie Imbruglia. Een hit uit 1998, het jaar dat Israël het Eurovisie Songfestival ook won. Dana International. Want toen met Diva en 98 is het jaar dat ik dus ben beginnen kijken. Ik vond deze dame zeer fascinerend. En mijn papa ook, want het is door hem dat ik ook naar het Songfestival ben beginnen kijken. Morgenavond, dus weer van dat. Ondertussen is het bijna 11:30 en er zijn 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat richting de kust. Je verliest een kwartier op de E40 tussen Beernem en Oostkamp. Ook op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je 6 minuten vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Maar als je nog ergens anders in de file staat, dan verlies je daar sowieso minder dan 5 minuten.
1: Matthias van den Bulke.

ga van de grond met de Q-luchtballon. Voor dat ene aanzoek dat niemand anders mag horen. Voor je moeder die eindelijk eens boven alles uit wil stijgen. Of om iemand te verrassen met een hemels cadeau. De Q-luchtballon. Boek nu je plek in de wolken via Q-luchtballon.be. We vliegen binnenkort.

0: tacos maken in Mexico.
1: Green for Life.
2: Green for Life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Nerdland Festival gaat intergalactisch.
5: Met echte astronauten en shows van onder andere
6: Maarten en Dorothee, Simon Verbeek, Alain Remy, Martijn Peters.
4: En ook met Lieve Schij
5: en Hetty Helsmoortel.
4: 4 dagen lang de strafste science van het moment. Van 22 tot 25 mei in Wachtenbeken.
5: Tickets via nerdlandfestival.be. Samen met HLN, Q-Music en VDM.
7: Hoor ik daar het barbecue-alarm?
8: Ja,
7: bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.

Topic en Nico Santos met Buddy. Eline uit Harelbeke die kan morgenavond niet naar het Eurovisie Songfestival kijken, maar ze heeft daar een zeer goede reden voor. Ja, ik ga ze zo meteen eens bellen, Eline. Dan kan ze het zelf expliceren aan jou. Eerst krijg je nog muziek van Alok en Khalid na deze Dotan. Dit is Home Back You.

0: in de Q-top 40 sinds vorige week. Alok. Samen met Khalid, Dive Into Me. Q-loves. Suzanne en Freek. Eline uit Haarlembeke kan niet naar het Eurovisie Songfestival kijken morgenavond, want Eline, jij gaat morgenavond naar...
1: Suzanne en Freek.
0: Hoe ziet de planning eruit morgen? Wanneer vertrekken jullie? Wanneer hopen jullie daar toe te komen in Arnhem?
1: Ik denk dat we zo vroeg mogelijk wel in Vilvoorde zijn. We moeten om 4 uur stip daar zijn en dan om 4:30 vertrekken. En dan komen we daar, hoop ik, vroeg genoeg toe dat we nog iets kunnen eten en drinken. En dan gaan we feesten. Hè.
0: Het zal wel zijn. Jullie vertrekken met de Q-bus, een bus vol vurige Q-luisteraars. Wie is jouw plus one die meegaat?
1: Dat is mijn zus, Céline.
0: En wie van de twee is nu de grootste Suzanne en Freek fan? Je moet kiezen, één van de twee, jij of je zus?
1: Ik.
0: Oké, goed. Waarom ben je zo'n grote fan? Waarom kijk je zo hard uit naar het concert?
1: Oh ja, het is toch ook wel een klein beetje een afscheidstour natuurlijk. Het zal ook wel emotioneel zijn. Ja, gewoon nog een keer zien, een laatste tour.
0: Ja, oké, okay, want ja, gezien de gezondheid natuurlijk van Freek, hangt dat allemaal aan een zijden draadje. Wat dat de toekomst brengt. Maar nu wordt het echt nog eens 10 concerten echt genieten. Wat is zo je lievelingsnummer van Suzanne en Freek? Welk nummer moeten ze zeker spelen?
1: Als het avond is.
0: En dat is eigenlijk echt hun debuutsingle, hè?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, gaan ze sowieso ook zingen. En we draaien ze extra veel Suzanne en Freek vandaag, omdat ze vandaag eraan beginnen natuurlijk daar in Arnhem.
1: Ja, super. Dankjewel.
0: Eline, veel plezier morgenavond. Salutje.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
1: Zo simpel kan het zijn.
2: Goedemiddag, bijna 12 uur. Thomas is er met nieuws.
3: Goedemiddag. Natuurorganisaties maken zich zorgen over het water in de grote Kemmelbeek in de Westhoek. Daar werden extreem hoge waarden oxamil gemeten. Dat is een pesticide die gebruikt wordt om insecten weg te houden van gewassen.
4: Die kleine, hele kwetsbare fauna in het water wordt dus ook gedood door die stof. Dus het is eigenlijk de basis van het waterleven die echt aangetast wordt. 3 jaar geleden is het definitief verboden om dat nog te gebruiken in de professionele landbouw. Het is echt een biocide, een levensdoder, en het is ook gevaarlijk voor de mens.
3: Volgens de watergroep is er geen gevaar voor het drinkwater daar. Wie op dit moment een reis naar pakweg Egypte of Turkije wil boeken, kan uitzonderlijk grote kortingen pakken. Heel wat hotels bieden zelfs 1 nacht boeken, 1 nacht gratis aan. Dat komt allemaal door de oorlog in het Midden-Oosten. Je hoort Pieter Meijeren van de reisorganisatie TUI.
5: Wij hebben eigenlijk de hele maand maart 65% minder boekingen gehad dan het jaar daarvoor. En ja, dan weten de hoteliers hoe laat het is. Dus dan komen ze meteen met heel spectaculaire kortingen om toch zoveel mogelijk bezetting te halen.
3: Europese bestemmingen zoals Spanje, Portugal en Kaapverdië zagen dan weer net meer toeristen. En voor de kust van Denemarken is een dode walvis aangespoeld. De vraag is of het om bultrugwalvis Timmy gaat of niet. Onderzoekers gaan in de loop van de dag proberen een staal te nemen van het kadaver. Timmy, dat is de walvis die meerdere keren aanspoelde voor de kust van Duitsland. Na een gigantische reddingsoperatie werd hij uiteindelijk weer naar de Noordzee gebracht. Experts vrezen al langer dat Timmy dood is. Deze namiddag buien, lokaal stevige buien, onweerachtig zelfs, fries met maxima tot 13 graden. Morgen eerst opklaringen, later opnieuw buien en 14 graden.
2: En ondertussen staan er 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En we beginnen bij de langste file. Die staat richting kust E40. Een 16-tal minuten moet je aanschuiven tussen Beernem en Oostkamp. Ook op de Antwerpse ring vertraag je richting Nederland. Tussen Legallelaan en Borgerhout 10 minuten erbij. Vanaf Sint-Annelieke-Oever tot Antwerpen-West 7. En ook op de Brusselse binnenring 6 minuten aanschuiven tussen Wezenbeek-Oppum en Tervuren 4 Armen. Sta je nog ergens anders in de file, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
6: Q loves Suzanne en Freek. Vanavond staan ze in de Gelre Dome in Arnhem. Luister de hele dag naar Q voor extra veel Suzanne en Freek.
7: Q Music.
6: Matthias van den Bulke.
2: Het wordt sowieso een onvergetelijke vrijdag, wat je ook doet. Maar zeker als je naar deze twee gaat kijken.

In My World, Afrojack en Allo Black bij Q-Music. We moeten het hebben over de wereld van 007. De jacht op de nieuwe James Bond is blijkbaar officieel geopend. Zo staat het toch te lezen op HLN. Dus dan geloof ik het meestal. De audities zijn blijkbaar officieel gestart. Ja, ze hebben daarvoor Nina Gold ingeschakeld. Dat is een bekende Britse casting director. Nu, zij gaat moeten beslissen blijkbaar wie de opvolger wordt van Daniel Craig. De voorbije maanden zijn er al heel veel namen de revue gepasseerd. Wat zeg ik, de voorbije jaren al. Heel veel speculaties wie het zou kunnen worden. Want ja, 007 word je niet zomaar. Louis Partridge, die wordt vaak genoemd, maar die is misschien nog veel te jong. 22? Dat is jong, hè? Dan Callum Turner wordt ook vaak genoemd. Die kan je kennen uit Masters of the Air. Die is 36. Maar misschien is dat dan net iets te oud als die verschillende Bondfilms wil meespelen. En dan heb je de grote favoriet, dat is Jacob Elordi. Ja, Jacob Elordi uit Frankenstein onder andere. Wuthering Heights, Euphoria heeft ook meegespeeld. Of speelt hij ook mee. Hij is grote favoriet, hij is 28. Dat is de perfecte leeftijd voor James Bond. En hij is ook perfect om naar te kijken. Een hele mooie man. Nu, wanneer gaan we het weten? Als de tijd rijp is, zeggen ze. Dus lekker mysterieus, maar dat past wel bij leven van 007. Dit is Avril Lavigne.

0: Dendermonde. Tickets en info, qmusic.be en in de Q-app. With you.
1: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
2: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
3: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Morgen is het gekke zaterdag. En dat vier je met pizza van Domino's Pizza. Elke dinsdag en zaterdag haal je pizza's af vanaf 6 euro. Bestel op domino's.be. Anne de Craving. Domino's Pizza.
7: Ricci, citroen met framboos.
8: Ricci, Belgische limonade.

ben sinds kort gefascineerd door straatnamen. Ja, sinds kort probeer ik naar elk bordje te kijken op het huis op het einde van de straat om te zien wat de naam is van de straat. Toch in mijn eigen stad, in Gent, omdat ik het anders een beetje belachelijk vind als ik zo niet elke straat weet zijn in mijn eigen stad. En ook zodanig als er iemand zegt van ja, we spreken daar af, Matthias, dat ik dan direct weet van ah, ja, dat is daar aan die brug bijvoorbeeld. Of er is iemand verhuisd en die zegt waar het is, dat ik kan zeggen van ah, ja, maar ik weet het zijn. Kom, het is goed. En ik ben deze week gaan lopen in de Bloemekeswijk in Gent. En toen zag ik de Mimosastraat. De Mimosastraat. Ik dacht, ja, we hebben een favoriete straat gevonden. Dit zijn Alesso en Sasha.

0: Oasis en Wonderwall. Mijn favoriete straat is vanaf nu de Mimosa-straat in Gent. Gregory het Oostende die stuurt... Geen enkele straatnaam klopt de Nauwe Zak in Brugge. Dat is blijkbaar een straat. Okay. Dat wist ik niet. Misschien moet ik eens op zoek gaan naar de Nauwe Zak in Brugge. Ondertussen is het 00:30, of toch bijna 01:30. En er zijn 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file die staat op de Brusselse binnenring. Tussen Wezenbeek Oppem en Tervuren Vier Armen moet je 20 minuten bijtellen. Op de E40 richting kust een kwartier extra tussen Beernem en Oostkamp. Ook op de Antwerpse ring vertraag je richting Nederland. Tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout 13 minuten extra, maar op andere plaatsen verlies je minder dan 5 minuten. En trek nu maar je boots aan of spring op je paard, want hier is Dasha.
1: Matthias van den Bulker.

0: Weeken staat zondag in de AFAS-Dome samen met Nio. Dat wordt sowieso een nostalgisch avondje. En ik ga ze zo meteen draaien. Het is te zeggen, Eiken komt eraan.
1: Guess the song.
0: Eerst gaan we spelen zoals elke middag, ook op deze vrijdag 15 mei, die een beetje raar voelt. Het is zo voor veel mensen een vrije dag, omdat ze een lang weekend hebben. Sommigen moeten terug gaan werken, dus denken, meh, ik had misschien beter een lang weekend gepakt. Maar enfin goed, Guess the Song blijven we spelen, ook vandaag. Je moet proberen het liedje te herkennen, zo meteen, dat is de opdracht. Je krijgt een kort stukje te horen. Het is dan aan jou om te raden welke song we zoeken en van wie die komt, heel simpel eigenlijk hoor. Maar wel heel tof. Vandaag blijven we sowieso in eigen land. Ze zijn met drie. Ik zoek een band. En een van de drie zie je sowieso vanavond op televisie. Meer zeg ik niet. Hier komt de opgave.
2: Ik leef in een filmscenario.
0: Voilà. Het is niet zo moeilijk, denk ik. Maar goed, welke band en met welk liedje? Je mag het inzingen in een berichtje via de Q-app of inspreken als je niet durft te zingen.
3: Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Profiteer nu van min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Inclusief gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct.

0: Jasper.
1: En ook met Lieve Scheire.
2: En Hetty Helsmoortel.
1: 4 dagen lang de strafste science van het moment. Van 22 tot 25 mei in Wachtenbeke.
2: Tickets via nerdlandfestival.be. Samen met HLN, Q-Music en VDM.
3: Profel.
4: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
3: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
4: Op en top, professioneel. Met de pro van Profel. Dat beloven wij.
3: Ah, Profel.
4: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
5: Jij hebt de power met de Eneco-app.
6: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
7: Hoe weet jij dat, papa?
6: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
7: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
6: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
7: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
6: Nee, maar ik wel.
5: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
8: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
5: joehoe!
8: Met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
9: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
10: Carrefour.
11: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 6.

0: Ik heb het even gecheckt voor jou, moest je zondagavond nog geen plannen hebben. Er zijn nog tickets voor Eiken in de Avondsdoop. Guess the song. En nu, welk liedje zochten we daarnet? Welke Q-hit herkende je hier?
1: Ik leef in een filmscenario.
0: We gaan luisteren naar Kilian uit Handsame.
2: Het is Bazaar met het liedje Opnieuw.
0: Het is niet helemaal juist.
3: Nee.
0: Het is niet helemaal juist. Jij moet streng zijn, hè. Amber uit Berthem.
4: Bazaar met begin. Opnieuw. Nog een keer. Nog een keer.
0: Ja, en dan het dochtertje van Tine uit de Schiplaken. Die heeft ook prachtig gezongen. Je moet even goed luisteren.
5: Misschien droom ik nog als ik wakker word. Ik leef in een filmscenario. Begin opnieuw. Oh. Nog een keer. Nog een keer. Begin opnieuw van Baza.
0: Ja, juist. Schattig. We zochten inderdaad Bazaar met Mathieu Terrein, die je dus vanavond ziet in de tweede liveshow van The Voice van Vlaanderen. En dit is hem nog eens volledig. Begin opnieuw, Bazaar.

Ben uit Deurne stuurt: hey Matthias, en hoe kan ik precies tickets winnen voor Aiken? Niet. Nee, sorry Ben, dat was misschien een misverstandje. Maar ik zei daarnet dat hij nog tickets kan kopen voor Aiken. Het is blijkbaar nog niet uitverkocht, zijn concert van zondag. Straks bij Vincent Live extra veel Suzanne en Freek. Eerst Jana en de 40 beste popsongs van dit moment. Goed weekend. You sound better with you. I don't know.

0: sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar 1,50 euro per kilo. Check, check, check. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Het is 1 uur. Goedemiddag. Het nieuws krijg je van Thomas.
2: Goedemiddag. De Franse politie heeft 2 Belgen opgepakt voor de illegale smokkel van curryworsten en Mexicanos, jawel. De 2 maakten deel uit van een crimineel netwerk dat bereide frituursnacks naar ons land smokkelt. Bij een inval vond de politie honderden kilo's vlees en tienduizenden euro's cash. De Nederlandse vliegmaatschappij Transavia gaat stevig besparen omdat de kerosine zo duur is. Het gaat om een besparing van 10 miljoen euro. Mogelijk gaan daardoor ook banen sneuvelen. Eerder kondigde Transavia ook al een toeslag van 5 euro aan op een aantal vluchten om diezelfde reden. Voor de kust van Denemarken is een dode walvis aangespoeld en de vraag is of het nu om bulterig walvis Timmy gaat of niet. Onderzoekers die gaan in de loop van de dag proberen een staal te nemen van het kadaver. Timmy is de walvis die meerdere keren aanspoelde voor de kust van Duitsland en na een enorme reddingsoperatie werd hij uiteindelijk naar de Noordzee gebracht. Experts vrezen al langer dat Timmy dood is. En zwemster Florine Gaspard heeft haar eigen Belgisch record verbroken op de 50 meter schoolslag. Dat deed ze op het Belgisch kampioenschap lange baan zwemmen in Antwerpen. Ze deed 30 seconden en 37 honderdste over 1 baantje. En dat is 700ste sneller dan haar vorige record. Deze namiddag buien lokaal stevig en onweerachtig. Maximaal met rond 13 graden. Morgen eerst opklaringen, later opnieuw regen en 14 graden.
1: En er staan 6 files op onze snelwegen waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest. Ik ga beginnen met de langste file. Die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Je moet een kwartier bijtellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En ook nog eens een kwartier extra en dat tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Antwerpen op de E313 12 minuten tussen Randst en Antwerpen-Oost. Op de E429 12 minuten en dat tussen de Bergense Steenweg en de Welkomstlaan. Op de Brusselse ring op de Binnenring 12 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren-Vierarmen. En richting de kust op de E40 ook 8 minuten en dat tussen Beernem en Oostkamp. Op andere plekken gaat het vlotter, daar verlieg je minder dan 5 minuten. Een zeer goede middag. Jore Linssen die is richting een powernap vertrokken na zijn ochtendshow deze morgen. Maar gelukkig zijn de 40 beste hits van dit moment zo wakker als ze maar kunnen zijn. Dit is de Q-top 40. De lijst op basis van Airplay, streaming, trends op social media en natuurlijk al jouw hartjes in de Q-app.
3: Dit is het begin van je weekend. Q-top 40. Jana de Wilde.
1: Yes, goedemiddag. Jana hier op de plek van Joren met de Q-top 40, editie 289 van vrijdag 15 mei. Daar ben je van aan het genieten op dit moment in je verlengde weekend. En als je dat niet had, dan komt dat gewone weekend nu ook lekker dichtbij. Tot 4 uur vanmiddag tellen we af naar de nummer 1 uit de lijst. Dat is vandaag een lijst met 13 stijgers, 20 dalers, 3 nieuwkomers en 4 staanblijvers. En dat is voor een lijst die in een verlengd weekend zit toch een best bewogen lijst. Helemaal bovenaan gaat er ook van alles gebeuren, dat is alvast een kleine tip. Maar voor we eraan beginnen, eerst de top 3 van vorige week overlopen.
3: Dit was vorige week de nummer 3 in de Q-top 40.
1: En dat was Somber.

0: Ze stond vorige week op nummer 2 en ze zit al bijna 2 maanden in de top 3 van deze Q-top 40. Zal de eerste plek dus nog gebeuren of niet? Het zou vandaag wel eens heel spannend kunnen worden.
1: Dit was vorige week de nummer 1 in de Q-top 40.
0: Alex Warren die deed het dan weer voor de derde week op rij op nummer 1. Dit is Fever Dream.

0: praten over een tot een grote hit. Het is ongelooflijk dat we Alex Warren op deze wereld mogen hebben. Je hoorde Fever Dream zo net vorige week op nummer 1 in de Q Top 40. Ik ben het een beetje spannend aan het maken over die top 3. I know, voor Shana uit Aarschot is die spanning nu al te veel. Ja, ik beloof dat het ook wel echt de moeite waard is en dat het niet een soort van drogreden is om je langer naar de Q Top 40 te laten luisteren. Er gaat echt heel veel gebeuren. Bovenaan. Het achteruitkijken is bij deze officieel afgelopen. We gaan voorwaarts nu naar die nummer 1. Daar wil ik dus iets over vertellen, maar dat mag nog niet. Maar ik vind het wel heel tof dat je erbij bent en dat je het samen met mij gaat ontdekken deze namiddag. Ik kan zeggen dat ik het heel tof vind dat jij erbij bent. Dat kan ik iets minder zeggen over de volgende 3 nummers. Alok en Khalid met Dive Into Me mag na 4 weken al niet meer meespelen met de Q Top 40. Zij liggen er vandaag uit. En dat is ook hetzelfde verhaal met Afrojack en Ello Black. In My World na 28 weken niet meer in de lijst. En nog meer slecht nieuws voor de dancemuziek. Ook Alesso en Sasha Destiny doet na 24 weken niet meer mee.
1: De Q Top 40.
0: En ik ben er eigenlijk niet goed van dat Alok maar 4 weken heeft meegedraaid. En ergens dat deze plaat ook kan overkomen, want na amper 6 weken in de Q Top 40 staat Niall Horan al terug onderaan. We starten op nummer 40, lieve vrienden. Dit is Dinner Party bij Q.

0: Ga van de grond met de Q-luchtballon. Voor een luchtig gesprek onder collega's. Voor een ernstig gesprek op hoog niveau. Of om iemand te verrassen met een hemels cadeau. De Q-luchtballon. Boek nu je plek in de wolken via Q-luchtballon.be. We vliegen binnenkort. Dus wees er snel bij. Better
1: with you. Ontdek Edemia, de tiende wereld van Paradise, de bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edemia, de nieuwe wereld van Paradise, daar waar schoonheid liefde opwekt.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
4: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
5: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekend staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsendragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot €50 korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
7: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
8: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en juist.
7: Sorry, kan dat wat korter?
8: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is supervers.
7: Nee, korter.
8: Koop lokaal. Voilà.
9: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.

Ze staat al 31 weken in de Q-top 40 en nu toch 5 plekken gedaald voor Taylor Swift naar nummer 39 met The Fate of Ophelia. Ik denk niet dat ze er wakker van ligt, want ze staat in totaal 3 keer in deze Q-top 40. En als mijn wiskunde nog een beetje klopt, is dat 7,5% van de volledige lijst die wordt gedomineerd door Taylor Swift. Dat is nu ook eens de enige artiest die dat kan. Je hoort ze nog 2 keer, maar dat is pas voor later. Nieuw.

We zitten aan de eerste nieuwkomer in deze Q-top 40. Een Belgisch-Nederlandse samenwerking tussen Aaron Blommaert, want die ken je natuurlijk sowieso al, en Zoe Levi. Dat is een Nederlandse zangeres waar je misschien nog niet van gehoord had. Maar in Nederland is ze ondertussen echt al heel populair geworden. Onder andere door een samenwerking die ze gedaan heeft met rapper Snelle. En nu is Zoe Levi ook klaar om ons land te veroveren. Tranen van Goud, de eerste nieuwkomer in de Q-top 40. En die staat op nummer 38.

0: deze week extra veel hartjes in de pocket van Kevin uit Mechelen, Melanie uit Brugge en Patrick uit Aalst. Het waren er helaas net te weinig om Kamerad te laten doorstijgen. Eén plekje verlies. En zo staat Be Mine op 37 deze week. Zometeen de nieuwe van Judith. Eerste files. Het is 2 minuten voor 2:30. 6 files staan er op onze snelwegen van langer dan 5 minuten. Ik ga beginnen met de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E313. Je moet daar 35 minuten bij tellen. En dat is Rans en Antwerpen-Oost. Op de E34 10 minuten. En dat is Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 17 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En ook nog eens achterbij. En dat is Antwerpen-Centrum en Borgerhout. Op de E429 moet je een kwartier bijtellen tussen de Bergense Steenweg en de Welkomstlaan. Richting de grens van Frankrijk op de E40 7 minuten en dat tussen Jabbeke en Middelkerken. En als je toch nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment wel minder dan 5 minuten.
1: Jana de Wilde.
0: Ik zei het daarnet, Judith heeft een nieuwe song uit sinds vandaag. Misschien wel net op tijd, want haar self-made woman die daalt 4 plekken in de Q Top 40. Je hoort ze nu.
1: Nummer 36.

0: Forever Young.
1: DJ-licious met Milo en Forever Young. Sinds vorige week nieuw in deze Q-top 40. En ik denk dat Milo daar heel blij mee is, want het is nu toch wel al even geleden dat hij nog gescoord heeft in de Q-top 40 met een hit. In 2006 begon het natuurlijk allemaal met You Don't Know. Toen heeft hij zelfs 42 weken in de hitlijsten gestaan. En dan ook nog eens 2 Mia's mee naar huis mogen nemen in 2008. En nu, ja, ondertussen 20 jaar na die release, is hij terug op goede weg. En dat dankzij de samenwerking met DJ-licious. Ze stijgen 3 plekken naar nummer 35 in de Q-top 40. Zometeen mijn absolute favoriet uit de lijst, maar het zijn er wel 2 die ook wat extra hartjes kunnen gebruiken.
2: Wiener Berger.
3: Oh, mijn lief is zo attent. Als ik 's avonds thuis kom, dan staat er al een glas rode wijn klaar. Hè? En dan kletsen wij eerst gezellig bij voor wij aan tafel gaan. En die rode wijn, die heeft dus net dezelfde kleur als onze dakpannen. Hoe attent is dat?
4: Weet jij perfect welke kleur van dakpan je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
2: Wienerberger.
4: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Maar eerst een 4 uurtje, hè?
5: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
7: Dat is een kiwinner.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
8: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
9: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
10: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
9: Met een wel heel bijzondere bagage.
10: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
9: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
10: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
9: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
10: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
11: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
12: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
11: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
14: Deze week alle rozeewijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja. Van Jumbo, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
15: Een stralende huid, dat kan met de musthuif van Kruidvat die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Profel.
18: Profel staat al meer dan 75 jaar voor Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere beloften. Meer info op profel.be.
19: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor 1 keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
20: Kia. Movement that inspires.

0: taco's maken in Mexico.
1: Win for Life. Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand.
1: Een leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.

met The Thing I Love. Ze staan op nummer 32 deze week in de Q-top 40. De Q-top 40! En ik had daar net gezegd dat Within Temptation mijn favoriete hit uit de Q-top 40 was, maar ik heb mij ondertussen al bedacht. En dat komt door deze nieuwkomer. Nieuw! Olivia Rodrigo die scoort opnieuw bij ons. Na Good For You en Driver's License is er nu Drop Dead uit haar nieuwe album dat over een kleine maand uitkomt. Het nummer met de videoclip die opgenomen werd in het kasteel van Versailles staat nu op 31. Dit is Drop Dead. I

0: single van Olivia Rodrigo, Drop Dead, op nummer 31 in de Q-top 40. Het is een nieuwkomer, wat wil zeggen dat hij extra veel hartjes van jou zal kunnen gebruiken om zichzelf ook de komende weken te bewijzen. We hebben de eerste 10 platen gehad in deze lijst. Het is tijd voor een overzicht.
1: De Q-top 40, overzicht, nummer 40.
0: Dinner Party van Niall Horan. Wat voor Taylor Swift en The Fate of Ophelia?

to You op nummer 30 in deze lijst. De Q Top 40 die gaat verder zometeen met al jouw grootste hits van dit moment. En als we over de allergrootste spreken, dan moet Thomas Gray er ook bij met Rumors.

Phantom with Grey die wordt bijgestaan in de lijst door veel Taylor Swift. Onder andere deze Open Light. En dan is er ook nog ruimte voor Kygo en Khalid. Ze kennen een mooi plekje in de lijst met Save My Love zometeen.

0: Q-top 40.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
2: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
1: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
5: Als vente, zijn bendidioten.
6: Wie zegt dat je nog een vrouw wil?
7: De geschiedenis van uw Google Chrome.
8: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe eens goed gepijpt worden.
5: Respect wil ik nog wel proberen.
9: Mamma mia!
10: Wat was dat?
11: De nieuwe comedy-reeks
12: Strike!
11: Nu exclusief op streams.
13: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
14: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
13: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
14: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
13: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
14: Ah, dat is duidelijk.
13: Ja.
15: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be.
13: Peugeot.
16: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
17: en Brico Planet
16: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
17: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
16: Want zelfgemaakt
17: is slim bespaard.
16: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
18: Code yellow!
19: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
7: Echt? Een heel jaar?
19: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
8: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldieprijs van maar 5 euro.
5: Check de promo.
8: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
9: Krevel.
4: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
9: Krevel. Leef beter.
0: Je hebt deals. En je hebt TUI deals.
6: Deze week alle TUI Blue hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
17: Het is 2 uur, goedemiddag. Het nieuws met Pauline.
11: Een goedemiddag.
3: We weten welke rode duivels naar het WK mogen.
14: On a Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, notre kapitein Yuri Tielemans. Romelu Lukaku.
3: Bondscoach Rudy Garcia heeft zo net bekendgemaakt wie er meegaat naar het WK voetbal deze zomer. In totaal zijn dat 26 spelers. Naast degene die al hoorden, mogen ook Axel Witsel, Hans Van Aken, Zeno De Bast en Charlotte Ketelaere mee. Doelman Mats Zels, Lois Openda, Romeo Lavia en Nathan De Kat die blijven thuis. Toch wel een paar verrassingen, zegt voetbalanalist Gilles De Bilde.
1: Het is een vaststaand feit dat ik de indruk krijg dat de bondscoach toch wel een aantal spelers voor gegeven heeft uit de Liga. Kijk naar Moraire bijvoorbeeld, kijk naar Penders. Daar is ook geen Mats Zels bijvoorbeeld. En dus ook Matthias Fernandez Pardo. Dus het zijn allemaal jongens die uitkomen in die Liga. En op die manier toch een plaats hebben afgedwongen.
3: Het WK voetbal gaat dit jaar door in Mexico, Canada en de VS. En het gaat op 11 juni van start. De Nederlandse vliegmaatschappij Transavia gaat stevig besparen omdat de kerosine te duur is. Het gaat om een besparing van 10 miljoen euro. Mogelijk worden daar ook banen doorgeschrapt. Eerder kondigde Transavia ook al een extra toeslag aan van 5 euro op een aantal vluchten door de gestegen brandstofprijzen. En de Franse politie heeft 2 Belgen opgepakt voor illegale smokkel van curryworsten en Mexicano's. De 2 maakten deel uit van een crimineel netwerk dat bereide frituursnacks naar ons land smokkelt. Bij een inval vond de politie honderden kilo's vlees en tienduizenden euro's cash.
12: Je bent toch ook echt te veel naar FC De Kampioene gekeken en zo rot vlees gaan verkopen. Sorry, dat is wel te zaak.
11: Oh, echt, dat ik dit ooit ging lezen ook.
12: Bijna weekend.
11: Deze namiddag buien, lokaal stevig en onweerachtig. Fris ook met maxima tot 13 graden. Morgen krijgen we eerst opklaringen, later opnieuw buien en 14 graden.
12: Alright, top, dankjewel. Er staan 4 files op onze snelwegen van langer dan 5 minuten. Ik ga beginnen met de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E313. Je moet daar 17 minuten bij tellen en dat tussen Massenhoven en Wommelgem. Op de E34 10 minuten en dat tussen Melcelen en Sint-Annalinkeroever. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West. En ook nog eens 11 minuten en dat tussen Antwerpen Centrum en Deurne. Op andere plekken gaat dat vlotter. Je verliest er minder dan 5 minuten.
0: Jana de Wilde.
12: Een zeer goedemiddag en welkom. Met nu op nummer 29 Olivia Dean. Dit is Man I Need.
0: Q-top 40. Q-music.
18: nummer 29.

0: Kyle Smith en Niall Horan met Drive Safe. Het staat op nummer 28 in de Q-top 40 van deze week. Een zeer goedemiddag. Daar luister je naar de lijst met de 40 beste hits. En dat op basis van Airplay, streaming, trends op social media. En vooral ook al de hartjes die je uitdeelt in de Q-app. Als je een nummer op de radio hoort dat je echt heel tof vindt, dan geef je er gewoon een hartje aan. En dan stijgt het de week nadien gegarandeerd door in de Q-top 40. Als veel mensen dat gedaan hebben. Het is een bijzondere lijst, want we hebben vandaag drie nieuwkomers. En één daarvan, die heb je nog te goed.
1: Nieuw.

Laatste nieuwkomer van vandaag is de Q-topschijf van vorige week. En dat was uiteraard de nieuwe single van Milk Inc. Sinds zijn comeback is een beetje alles wat ze al gemaakt hebben meteen een instant hit geworden. En Madison is daar geen uitzondering op. Je hebt de klassieke geneeskunde, je hebt de alternatieve geneeskunde en sinds kort heb je ook de muzikale geneeskunde. Want als Reggie last heeft van zijn darmen, dan zet hij gewoon een tof plaatje opgelost. Dan is het ook opgelost. Nieuw op nummer 27 in de Q-top 40. Music is my medicine. Dit is Milk Inc.

Talking met Madison op nummer 27. Het is de hoogste nieuwkomer in de Q-top 40 van deze week. En de favoriet van Carolien uit Aalter, Quinten uit Gistel. Ook Carolien uit Zeelen en Charlotte uit Bonheide hebben er allemaal haartjes aan gegeven. Ga dat zeker verder doen, zodat die volgende week ook doorstijgt in de Q-top 40. En zometeen de eerste van de vier staanblijvers van deze week. Dat wordt Thomas Gray op nummer 25. Eerst Bella Kay. Dit is I Love It, I Love It, I Love It.

0: Zometeen een nieuw nationaal erfgoed van de Verenigde Staten. Want de Nationale Bibliotheek van de VS heeft opnieuw 26 nieuwe fragmenten toegevoegd aan de lijst van audiofragmenten die vanaf nu cultureel erfgoed zijn. En ook 1989, dat is het album van Taylor Swift, staat vanaf nu op die lijst. En dat is terecht, want zometeen hoor je al de tweede van de drie noteringen van Taylor Swift in de Q Top 40. Ze komt eraan met Elizabeth Taylor.
1: De Q Party barst weer los. En komt morgen naar Dendermonde. Shake it off op een mega vette party. De Q Party. Morgen in Dendermonde. Tickets en info qmusic.be en in de Q app. Q Music. Q sounds better with you.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
1: Top 40. Nummer 24.

Offenbach met Miles Away op nummer 23. Top 40. Vorig weekend stond helemaal in het teken van Bazaar. Ze hadden hun uitverkochte concert in de Lotto Arena. En dat heeft ontzettend veel hartjes opgeleverd in de Q-app. Want de nacht in Amsterdam is de sterkste stijger deze week. 13 plekken winst en zo op nummer 22 in de Q-top 40.

0: 13 plekken winst. Je hoort de Bazaar, Nacht in Amsterdam.
1: Nacht in Amsterdam.
0: Op nummer 22 in de lijst. Het is 2:30 en er staan 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Ik ga beginnen met de langste file. Die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Je moet daar 20 minuten bij tellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West ook nog eens 11 minuten extra. Richting Gent een kwartier en dat tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen op de E34 11 minuten tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever. Op de E313 daar 10 minuten en dat tussen Randst en Antwerpen-Oost. Op de Brusselse ring op de buitenring 8 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. En tussen Diegem en Machelen ook nog eens 6 minuten extra. Als je toch nog op een andere plek in de file staat, dan verlieg je er minder dan 5 minuten.
2: Jana de Wilde.
0: En omdat er niet genoeg Taylor Swift kan zijn, nog een Taylor Swift. Jawel, het is de laatste vandaag in de Q Top 40. Dit is Open Light.
2: Nummer 21.

0: Taylor Swift met Off the Light blijft staan op nummer 21 in de Q-top 40. Dit was de laatste Taylor Swift in deze lijst.
1: De Q-top 40. Overzicht. Nummer 30.
0: Talk to You van Another en 54 Ultra. Olivia Dean met Man I Need daalt ook één plek in de lijst.

0: net nog gehoord. Open Light van Taylor Swift.
1: De Q Top 40.
0: Dan gaan we nu samen opwarmen voor de concerten van Suzanne en Freek in de Gelderdome. Dit is halverwege in het midden van de lijst.
2: Ik

0: Suzanne en Freek met de Halverwege. Vanavond start een concertreeks van 10 shows in de Gelredroom in Nederland. Daarom ga je vandaag extra veel Suzanne en Freek horen bij Q-Music. Dat was al de hele ochtend zo. En zometeen bij Vincent Live gaan we daar gewoon lekker mee door. Ze stonden pal in het midden van de Q-top 40 met Halverwege. Of dat toeval is of niet, dat weet ik niet. Maar ik vind het een leuke extra. En we gaan zometeen verder met nummer 19. En daar staat Cameron Whitcomb.
1: Serieus, is die mail nu Waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
2: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden of zandworden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
5: Krevel. Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
6: Krevel. Leef beter.
7: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: De Q-top 40. Nummer 19.

Luisteraar Shanna die is in shock. Shanna Spyro is de diepste daler deze week. 11 plekken achteruit en zo staat ze op nummer 18 in de Q-top 40. Ze verlaat dus de top 10 van de lijst. Dat zal ze zelf niet zo heel erg vinden. Ze haalde 10 op 10 in de Repeat of Niet deze week met haar soundtrack Material Lover uit de film The Devil Wears Prada 2. Dus die hoor je dan waarschijnlijk binnenkort ook wel op de radio. En dat is trouwens een topfilm, wil ik even erbij zeggen. Perfect om te bekijken, ook als je de eerste nog niet gezien hebt. Want ik heb ze zelf in de omgekeerde volgorde bekeken. Dus eerst 2 en dan 1. En zelfs dan komen ze eigenlijk volledig tot hun recht. Zometeen het vrolijkste nummer uit deze Q-top 40 op de radio. Dat is Jelly Roll. Al moet de Bauza ook niet onderdoen.

Dit is echt zo'n nummer waarvan de zon zou moeten gaan schijnen. Al is dat in Vilvoorde toch alvast niet het geval. Het waait hier echt ontzettend hard. Ja, de sfeer zit wel goed dankzij Jellywell met I'm Good op nummer 16. Er komt binnenkort nieuwe muziek aan van Kygo. En als je dit hoort... en je hebt het gevoel van dat doet me een beetje denken aan dit nummer van Avicii... dan is dat helemaal niet zo gek, want het is dezelfde zanger die het inzingt. Kygo die was altijd al grote fan van Avicii, dus er zullen wel nog meer invloeden terug te vinden zijn in zijn muziek. Kygo, Khalid & Griffin staat op nummer 15 met Save My Love.

0: Kygo, Khalid en Griffin met Save My Love op nummer 15 in de Q-top 40. We gaan richting de finale zometeen met Last Frequencies. So much beauty around us, zometeen. En ook Juste en Jan die mogen erbij met Turn the Lights Off. En ook in de finale van de lijst, de remake van Faithless, New Religion, zometeen.
1: De Q-top 40. Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens. Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
2: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
0: 3 uur, goedemiddag. Het nieuws krijg je van Paulien.
3: Een goedemiddag. Er zitten enkele verrassingen in de WK-selectie van de Rode Duivels. Zo kiest bondscoach Garcia voor Mike Penders als derde doelman. In de verdediging zijn onder meer Koni de Winter en Nathan Ngoy erbij, net als middenvelder Axel Witsel. Daardoor geen Nathan de Kat. Jurrie Tielemans die is aangeduid als aanvoerder en vooraan zijn Matthias Fernandez Pardo en Diego Moreira erbij. Je hoort analist Gilles De Bilde.
4: Het is vaststaand fijn dat ik de indruk krijg dat de bondscoach toch wel een aantal spelers voorrang gegeven heeft uit de Liga. Kijk naar Moreira bijvoorbeeld, Penders en dus ook Matthias Fernandez Pardo. En op die manier toch een plaats hebben afgedwongen ten koste van onder andere Openda of Marcels ook.
3: De Duivels oefenen begin juni nog tegen Kroatië en Tunesië. Daarna vliegen ze naar Seattle in de VS. Op 15 juni openen de Duivels hun WK tegen Egypte. Bij de zware Russische bombardementen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev in de nacht van woensdag op donderdag zijn al zeker 24 doden geteld, onder hen ook 3 kinderen. Er vielen ook 47 gewonden, dat melden de hulpdiensten. Oekraïns president Zelensky spreekt van meer dan 1500 Russische drones op amper 24 uur tijd. In Kiev geldt vandaag een dag van rouw. En de Deense koningin Margarethe is geopereerd aan haar hart. Ze belandde in het ziekenhuis met pijn op de borst, maar stelt het volgens het Deense Hof wel goed. Ze moet wel nog enkele dagen in het ziekenhuis blijven om te herstellen. Margarethe is 86. 2 jaar geleden droeg ze na 52 jaar de troon over aan haar zoon Frederik. Eerst nog kans op buien vandaag bij 13 graden, maar het klaart geleidelijk op en het wordt ook droog. Morgen begint zonnig, later meer wolken en kans op enkele buien bij 13 graden. Zondag opklaringen, maar ook pittige buien en 14 graden.
0: En er staan 8 files op onze snelwegen van langer dan 5 minuten. Ik ga beginnen met de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E34. Je moet daar 23 minuten bij tellen en dat tussen Melzele en Sint-Annalink-Roever. Op de E313 daar 9 minuten en dat tussen Randst en Antwerpen-Oost. Op de E19 ook nog eens 5 en dat tussen Kleine Bareel en Antwerpen-Noord. Op de Brusselse ring op de buitenring 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Op de binnenring 5 minuten en dat tussen Sint-Wezenbeek-Ophemliever en Tervuren-Vierarmen. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier extra tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Nederland ook een kwartier tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En tussen Sint-Annalink-Roever en Antwerpen-West moet je ook een kwartier bijtellen. Als je toch nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je er minder dan 5 minuten.
1: Jana de Wilde.
0: Yes, goedemiddag en welkom. Dit is de finale van de lijst met nu Harry Styles.
1: Nummer 14.

Fleming met Meteor en Niet Nodig op nummer 13 in de Q-top 40. Ik heb leuk concertnieuws voor de fans van Fleming en Meteor. Want Fleming die komt speciaal voor zijn Belgische fans naar de Trix in Antwerpen op 21 november is dat. Je kan daar nu al tickets voor kopen. En Meteor die komt dan weer op 5 mei 2027 naar de AFAS-Dome voor 10 jaar Meteor. En ook daar zijn er nog tickets voor beschikbaar. Goedemiddag lieve vrienden, je luistert naar de Q-top 40. Dit is de finale, het laatste uur voor we weten wie er vandaag op nummer 1 staat. We hebben nog twee staanblijvers. En wie oh wie wordt de Q-topschijf van deze week? Het belooft nog een hele plezante finale te worden. Dat staat vast, want jij bent erbij.

0: Maxime en Babette met de hoe dan ook op nummer 11. We gaan nog eens terugblikken.
1: De Q-top 40. Overzicht. Nummer 20.
0: Halverwege van Suzanne en Freek.

Cameron Whitcomb met zijn Kingdom of Fear. Sienna Spyro en Die on this Hill is de diepste daler.

0: barst de voetbalgekte weer los als we met z'n allen weer gaan supporteren voor het WK voetbal. Dat wordt dit jaar gehouden in de VS, Canada en Mexico. En natuurlijk geen voetbal zonder een voetbal-anthem. Het bekendste is denk ik wel van 2010. Toen heeft Shakira Waka Waka gezongen en dat werd toen zo'n grote hit dat ze deze keer van FIFA opnieuw mag doen. Die die betekent kom aan. Het is een soort van aanmoedigingskreet. En wij moedigen het even hard aan, want Shakira met Burna Boy is deze week onze Q-topschijf.
1: Dit is deze

0: Shakira en Burna Boy met Die Die, het WK-anthem van dit jaar. Een week lang wordt het meest gespeelde nummer op Q-Music. Kelly stuurt, dankjewel Jana, Jolien gaat zo blij zijn. En Diederik stuurt, repeat. Ja, het is sowieso al repeat, want het is de Q-topschijf, dus we horen hem sowieso een week lang het allervaakst. Ik stel mezelf spontaan de vraag, waar komt die Shakira opeens terug vandaan? Want je gaat ze zometeen ook nog eens horen met Zoo in de hoogste regionen van de Q-top 40. Maar eerst duiken we de top 10 in met Juste en Jan.
1: Ga van de grond met de Q-luchtballon voor dat ene aanzoek dat niemand anders mag horen. Om eens lekker in de wind te zijn, zonder de kater. Of gewoon om eens te gluren bij de buren. De Q-luchtballon. Boek nu je plek in de wolken via Q-luchtballon.be. We vliegen binnenkort. Dus wees er snel bij.
2: Better with you. Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Profiteer nu van min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Inclusief gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. Keukens de Abdij.
3: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
4: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
3: Absoluut, met de Pro van Profel. Dat beloven wij.
4: Ah, Profel.
3: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
5: Ontdek Edenia, de tiende wereld van Peridaisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Peridaisa, daar waar schoonheid liefde opwekt.

zei ik al dat With Temptation en Olivia Rodrigo mijn favorieten waren uit de Q-top 40. Dan ga ik misschien toch nog willen switchen naar deze. Risk It All van Bruno Mars, plus 9 en opdant op een 9e plek. En dat maakt mijn hoofdje wel blij. Het is tijd voor de favoriet van Marika uit Wevelgem en Gert uit Antwerpen, David Guetta.

0: David Guetta en J-Lo met Save Me Tonight. 4:02. Er staan 6 files van langer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten erbij. En dat tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West ook nog eens 7 minuten. Richting Gent 9 extra. En dat tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Antwerpen op de E19 een kwartier tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord. Op de E313 5 minuten tussen Randst en Antwerpen-Oost. En richting Brugge op de E34 ook nog eens 6 minuten tussen Vraassenen en Kemzeke. Op andere plekken in de file verlies je minder dan 5 minuten.
1: Jana de Wilde.
0: Met de voorlaatste staanblijver op komst. Dat is voor na Teddy Swims die er nog eens 4 mag bijdoen. Dit is Mr. Know-It-All bij Q.

0: Stevie Rexa en Faithless New Religion blijft mooi staan op 6.
1: De Q-top 40.
0: Alright, dan zijn we aan de top 5 van de Q-top 40 van vrijdag 15 mei 2026. 5 kanshebbers zijn er nog op de positie van de nummer 1 uit de lijst. En ik heb het lang genoeg voor mezelf gehouden. En misschien kon je tussen de lijnen door ook wel al een beetje lezen. Er is deze week een nieuwe nummer 1. Het is niet langer Alex Warren die bovenaan staat, maar wel iemand anders. En wie dat is, dat ontdek je in de komende 20 minuten bij Q.
2: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
3: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
3: Ah, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be.
5: Peugeot.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
7: Mijn haren omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
7: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
8: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
9: Koop lokaal, voilà.
8: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
10: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat

0: vaste zetel, maar wel van een mooie prijs.
1: Pst, Karen.
0: God, maar eigenlijk heb ik die zetel ook al wel lang.
1: Karen, stapelkorting bij Morris.
0: Maar wat doe ik nu toch heel de tijd?
1: Ja, Karen, ik ben het. Huh? Bij Morris krijg je stapelkorting. Hoe meer meubels gekoopt, hoe meer korting.
0: Echt?
1: Ja, 1 meubel is 5%, 2 meubels 10% en bij 3 meubels zelfs 15% korting.
0: Maar dat moet je toch niet fluisteren? Dat moet je roepen.
1: Morris in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier. Nummer 5.
2: Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed.

0: Bruno Mars met I Just Might. Wordt het Alex Warren? Wordt het somber? Of wordt het toch Olivia Dean die deze week de kroon van de Q-top 40 krijgt? Het is niet Alex Warren, dat heb ik daar net al verklapt, dus dan blijft somber en Olivia Dean over. Maar hoe zit het? Met welke tussenstand gaan wij vandaag samen het weekend in? We gaan het nu ontdekken, want dit is jouw...
1: Nummer 3.
0: Het is somber, die blijft staan op een derde plek. Dat wil dus zeggen dat Olivia Dean stijgt naar nummer 1 in de Q-top 40. En we hebben een gloednieuwe top 3 in deze lijst. Je hoort ze zometeen. Nu eerst jouw nummer 3, Somber, Homewrecker.

0: een korte duur bovenaan de lijst. Na 3 weken teruggedaald naar een 2e plek, Alex Warren met Fever Dream. Zometeen jouw gloednieuwe nummer 1 na een laatste overzicht.
1: De Q Top 40, overzicht. Nummer 10.
0: Juste en Jan met Turn the Lights Off. Bruno Mars met Risk It All, die stijgt er 9.

Mr. Know-it-all van Teddy Swims. 4 plekken winst deze week. Bibi Rexha en Fateless met New Religion. Blijft staan. En Zoo van Shakira, die daalt 1 plek en staat zo deze keer op nummer 5. Baby, keep the music playing.

0: moeten besparen op uw dinnerparty. Dat kan tellen.
1: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik me wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel 4000 euro directe korting.
3: Het is Toyota.
2: Info en voorwaarden op toyota.be.
4: Zes uur, vier uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het nieuws.
5: Goedemiddag. Er komt een versneld onderzoek naar de dader van de pesticidenlozing in een beek in de buurt van Poperingen, die ook dient voor drinkwater. Vlaams minister van Omgeving Joop Roens wil dat de dader gestraft wordt. In de beek werd een veel te hoge concentratie pesticiden gemeten, wel 2000 keer wat toegelaten is. Je hoort Miguel Gijsens, zelf akkerbouwer en schepen in Ieper.
6: Oftewel is dit een ongeval, iemand die een bidonnetje laten vallen heeft, oftewel is dit het trainen van een spuittoestel ter plaatse. Het is onmogelijk van een toepassing op open veld deze concentratie in de oppervlaktewater terecht te komen. Dat kan niet. Dit is een stof die toch al vanaf 2023 niet meer herkend is. Dat dit nog op vandaag gebruikt wordt, dit kan dus wel niet.
5: De watergroep laat wel weten dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Er dreigt een staking van 10 dagen in het Franstalig onderwijs tegen de besparingsplannen van de Waalse regering. De vakbonden roepen de leerkrachten op om te staken van maandag 18 mei tot en met woensdag 27 mei. Die dag wordt er in het parlement gestemd over de plannen. Zo zouden leerkrachten in het middelbaar meer uren moeten doen voor hetzelfde loon en komen er strengere regels als iemand ziek afwezig is. Het Israëlische leger heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon, naar eigen zeggen als reactie op aanvallen door de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Er geldt nochtans al minstens een maand een staakt het vuren, maar het geweld is eigenlijk nooit echt gestopt. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 4 graden. Morgen begint zonnig, later stijgt de kans op buien bij 13 graden. Zondag opklaringen, maar ook pittige buien en 14 graden.
7: Er is dan toch een verschil tussen een feestdag en een brugdag. Gisteren waren er geen files, nu zijn er toch 4 waar je 5 minuutjes verliest. 5 minuten of meer, zo moet ik het zeggen. Want bijvoorbeeld op de E19 richting Antwerpen moet je een kwartier bijtellen van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Gent 13 minuten erbij, van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. En richting Nederland op de Antwerpse ring 11 minuten extra van Antwerpen-Centrum tot Borgerhout. Rond Brussel ook een file, 8 minuten extra op de Brusselse binnenring tussen Wezenbeek-Op en Wintervuren 4 armen. Is daar ergens anders aan te schuiven en verlies je daar minder dan 5 minuten.
8: Q loves Suzanne en Freek. Vanavond staan ze in de Gelre Dome in Arnhem. Luister de hele dag naar Q voor extra veel Suzanne en Freek.
7: Ja. Zometeen gaan we wat uitgebreider stilstaan bij de selectie van onze Rudy Garcia. William Boeva die komt langs in de show vandaag. Quiz, hier hebben we toch ook eens kunnen lachen. En we spelen de jaarlijkse brugdagquiz. En we moeten een nieuwe rubriek testen vandaag. Juist. We doen iets nieuws. Het heet Friday. Ik ga het zo meteen uitleggen.
8: Music. Vincent Live.
7: Eerst zoals beloofd die single van Suzanne Freek. We gaan voor 2023. Dit is Slapeloosheid.

0: aftellen naar het WK voetbal is vandaag echt begonnen. Want onze bondscoach Rudy Garcia heeft zijn selectie bekendgemaakt.
1: We hebben het gevolgd tijdens de lunch met Vincent Live op het grote scherm. Bijvoorbeeld het hele bedrijfsrestaurant. Het Frans van Rudy Garcia opgezet. Ja. Niet iedereen was daar even mee gediend, maar goed. In die selectie zaten een paar gekende namen, zoals Thibaut Courtois, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne. En ook een paar verrassingen. En dan denken de mensen, Rudy, wat doe je? Doe je? Verdorie toch? En er zijn vier mensen in het bijzonder die dat gedacht hebben deze middag rond 2:30, denk ik. Mats Cels, de doelman die toen Thibaut Courtois niet meer wou meedoen en Mignolet al gestopt was, door de duivels heeft rechtgehouden, die mag niet mee. Ja, dat is topsport, dat is Beenhard, Mike Penders, een jonge doelman. Hij heeft gekozen voor de...
2: En carnavalist, heb ik gelezen, dus ik ben wel al fan.
1: Ah ja, goed. Luis Openda, die mag ook niet mee. Die heeft heel veel wedstrijden voor de Rode Duivels al bij de selectie gezeten. En vaak invalbeurt gekregen, maar heeft het nooit echt kunnen waarmaken. Dus die mag niet meer naar de States. Nathan de Kat van Anderlecht, die is jong, die komt er nog wel, maar die mag dit keer alvast niet mee. En Mika Gods. En dat is opmerkelijk. Want die heeft een fantastisch seizoen bij Ajax erop zitten in Amsterdam. En daar is heel veel om te doen. Ik heb de comments op Instagram bekeken. Dus Rode Duivels maken dan zo'n hippe post waarin de 24 spelers worden voorgesteld. Maar naar goede gewoonte gaat het over wie er niet bij is in plaats van over wie er wel bij. Een greep uit de reacties. Wat moet Mika Gods eigenlijk wel doen om geselecteerd te worden? Dat heeft al zo'n 1000 likes. Mika Gods... Ja, vraagteken. Geeft honderden likes. Luke Bakio, 1 goal en 3 assists. Die is er wel bij. Gods, 17 goals en 12 assists. Niet aanwezig. Waarom? Geen Gods is schandalig. Gods is bestolen. De speler met de beste statistieken laat je thuis dit seizoen. En dan de emoji van een clown.
2: Oei.
1: Wat doe je? Is dan de vraag. Maar... Wij dachten, Mika, lastig. Ik kan me inbeelden, het is een moeilijke dag voor die jongen.
2: Ja.
1: Nu, hetzelfde geldt als voor de kat. Die is jong, die komt er nog wel. Die zal de volgende keer wel bij zijn. Maar het is een rotdag. Dus ik dacht, hoe kunnen wij op de radio Mika een hart onder de riem steken? Wel, er is maar één manier en dat is met meer Mika. Want dat is uiteindelijk waar de mensen om vragen. Ze willen meer Mika. En wat Rudy niet doet, dat doe ik wel. Ik steek Mika in de selectie van Vincent Live. Samen met Tate McRae, Miles Smith en de Jonas Brothers.

0: Greedy van Tate McRae bij Vincent Live. De selectie van Rudy Garcia voor de Rode Duivels. Doet van alles met de mensheid. Iedereen heeft er een mening over. Maar heeft ook gevolgen voor de clichéclash. We zitten een beetje in de shit. Een tijd geleden zijn wij te gast geweest in het trainingsdorp van de Rode Duivels om met een aantal Rode Duivels opnames te maken. En we vonden het wel fijn dat er een aantal Rode Duivels een clichéclash vraag hadden.
1: Ja, leuk.
0: Ze hebben zo bijvoorbeeld al eens een vraag van Thibaut Courtois in de clichéclash gestoken. Maar we hebben dus ook opnames met spelers die er niet bij zijn. Dus ja, we gaan die dan maar vandaag gebruiken, zeker.
1: Want wat ja, dat
0: is,
1: kan niet anders.
0: Wat is anders
1: ja.
0: Het nut van dit?
2: Hallo, ik ben Rode Duivel Mika Gods en ik heb een vraag voor de vrouw.
0: En is er niet bij.
1: Oh, dat is kei erg.
0: Heel droevig. Hetzelfde voor een van onze doelmannen.
3: Hey, Rode Duivel, Maarten van de Voort hier. En ik heb een vraag voor de vrouwen.
0: Mag ook niet mee naar de States, Maarten van de Voort.
1: Oh.
0: Dus we gaan die vandaag in de clichéclash gewoon even wegspelen. En dan kunnen we binnenkort, als het WK er echt is, diegene gebruiken die wel mee op vakantie mogen.
4: Op WK mogen,
5: zeg. Music Match. Friday Edition.
0: Friday Edition, zonder meer van Music Match. Voor de tweede keer deze week. Want eergisteren, op woensdag, toen het verlengd weekend voor velen begon, was het valse Vrijdag Edition. Nu wilt het toeval dat er morgen iemand jarig is. Dimitri Vegas is morgen jarig. En dat gaan we vieren in de Friday Edition van de Music Match. Dus één van de nummers van Dimi wordt zo meteen op de radio gedraaid. Jij mag kiezen welk. Stuur een Music Match via de app.
5: De Q-party barst weer los. En komt morgen naar Dendermonde. Shake it off op een mega vette party. De Q-party. Morgen in Dendermonde. Tickets en info, qmusic.be en in de Q-app. Q-music, Q sounds better with you. Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
6: en Brico Planet
5: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
6: En zelfs 25% korting voor B-plus leden.
5: Want zelfgemaakt
6: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
7: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
8: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
7: Met een wel heel bijzondere bagage.
8: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
7: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
8: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
7: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
8: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
9: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: verder gaan met de show, wil ik even terug naar deze ochtend bij Joren Linssen. Werd er, zoals elke dag in de ochtendshow, vier op een rij gespeeld. Een luisteraar krijgt vier woorden. Moet het eerste woord zeggen dat bij hem of haar opkomt. En dan is het eigenlijk hopen dat hetzelfde woord naar boven komt bij Joren. De luisteraar in kwestie deed het zo.
1: Jouw eerste woord. Nieuws.
2: Pauline.
0: Je was een associatie.
1: Top, hè?
0: Yay, dat is fantastisch. Maar dan was het aan Joren. Zou Joren dezelfde associatie maken?
1: Ja, toch? Nieuws.
3: Krant?
1: Nee. Ja.
3: Journaal? Ik weet het niet.
1: Nee. Ik wil Demi zelf laten zeggen. Want...
3: Ja, wat zei je, Demi?
2: Ik had Pauline getekend.
3: Pauline van het nieuws. Ja, eigenlijk, dat zou de eerste associatie moeten zijn die je opkomt. Bij Vincent Live hoor is het natuurlijk tussen 4 en 7 elke dag. Oh, heerlijk. Ja. Oh, je gaat ze blij mee zijn, dat denk ik wel. Dat zij de nieuwsreferentie is in jouw hoofd.
0: Ben je blij?
1: Ja, heel blij.
0: Ja, ze moeten zien fonkelen, die ogen.
1: Maar dat is toch leuk? Ja. Als mensen aan mij denken. Zo vroeg op de ochtend ook al.
0: En Joren dan weer niet?
1: Nee, ja, dat moet ik wel nog even rechtzetten.
0: Heb ik nu al zin in. Music Match. Vandaag Music Match Friday Edition met een hit van Dimitri Vegas en Like Mike. Want Dimitri Vegas die is morgen jarig. Anne, 29 uit Gillegem aan de lijn. Dag Anne.
4: Hallo, dag Vincent.
0: Jij werkt in de zorg, dus neemt de brug niet. Heb je dit weekend toch vrij af of ook niet?
4: Nee, ook niet.
0: Verdorie toch, hè? Wanneer kan jij eens een dag niet werken?
4: Maandag. Okay. De maandag ben ik standaard thuis.
0: Dan begint iedereen terug en dan kan jij even uitblazen. Heerlijk.
4: Ja,
0: ben je fan van Dimitri en Mike?
4: Ja, toch wel. De muziek kan me wel smaken.
0: Dan ben ik zeer benieuwd welk nummer jij gaat matchen. Je zegt volgende of It's a Match, oké?
4: Oké. Volgende. Volgende. It's a Match.
0: Dan zijn we bij deze beslist dan en je gaat voor Instagram van Dimitri Vegas en Like Mike. Goeie keuze, fijn weekend.
4: Fijn weekend, dankjewel, dag. Just bought a black bear, I really.

Zoals de keuze van Anna bij Vincent Live. Instagram van Dimitri Vegas en Like Mike. Tijd om de muziek weer zelf te bepalen. Met straks Deshai, Black Eyed Peas. Nu de Jonas Brothers. En daarna de Cliché Clash met de Rode Duivels die niet meer naar het WK mogen in een nieuwe rol als Quizmaster.

0: keer natuurlijk. Austin van Desha, stel je voor. Maar eerst val je naar het nieuws met een veel te hoge concentratie die gemeten is. Veel te hoge concentratie pesticiden. In een beek in Poperingen weten we al wat meer.
1: Nee, nog niet precies, maar Vlaams minister van Omgeving Jo Broens die laat dat wel versneld onderzoeken. Hij wil weten wie erachter zit, zodat ze die kunnen straffen. De pesticiden kunnen in die beek beland zijn door een fout of door een boer die zijn machines daar gereinigd heeft, bijvoorbeeld. Het gaat sowieso om een product dat ze al jaren niet meer mogen gebruiken. Die beek is ook belangrijk voor het drinkwater in de Westhoek, maar volgens de watergroep is er geen gevaar voor de volksgezondheid. En er dreigt een staking van 10 dagen in het Franstalig onderwijs tegen de besparingsplannen van de Waalse regering. De vakbonden roepen de leerkrachten op om te staken vanaf komende maandag tot en met woensdag 27 mei. Zo zouden leerkrachten in het middelbaar bijvoorbeeld meer uren moeten doen voor hetzelfde loon. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 4 graden. Morgen krijgen we eerst zon, maar later buien en 13 graden. En zondag kans op pittige buien bij 14 graden.
0: 4 files op de snelwegen waren meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent tel je 12 minuten bij van Antwerpen-Noord tot Deurne. Op de Antwerpse ring richting Nederland 7 minuten bij van de Legrellenlaan tot Antwerpen-Oost. Brusselse binnenring 11 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Tervuur 4 Armen. En op de E19 richting Antwerpen 8 minuten extra van Sint-Job in Goort tot Antwerpen-Noord. Als je ergens anders aan te schuiven verlies je daar minder dan 5 minuten.

0: Zometeen Black Eyed Peas, Where is the Love? In Swedish House Mafia met Wait So Long. Maar eerst is het tijd voor een belangrijke quiz waarbij de hemel volledig is opgeklaard.
1: Cliché Clash.
0: Want het staat 100 voor de mannen en 99 voor de vrouwen.
2: Oh my, zeg.
0: Ja, ik ben even gaan checken hoe lang het geleden is dat de mannen de voorsprong hadden in het klassement.
2: Heel goed, want dat zal wel...
0: 11 weken. Het is geleden van woensdag 25 februari dat de mannen op kop stonden in het algemeen klassement.
2: Maar dat is bijna geleden van carnaval Aalst.
0: Dat is 3 dagen voor de oorlog in de Ram begonnen is.
2: Maar...
0: Het was nog winteruur. De koers moest nog beginnen. Er was nog geen ronde van Vlaanderen, Parijs, Roubaix, geen Twevelgem. Dat was allemaal niet gebeurd.
2: De omloop moest dan ook nog gebeuren.
0: Ja, dat was het weekend dat daarop volgde. Toen Tournee Mineral was ook niet gedaan. Weet het dan nog? Dat we de wereld wilden verbeteren door niet te drinken. Zo lang is het geleden dat de mannen voorstonden in het algemene klassement.
2: Okay.
0: Maar nu worden de dagen langer en over het algemeen zonniger. Komen we dichter bij de finish, bij het einde van de clichéclash voor dit seizoen. En wie grijpt er weer al de leiding? De boys.
2: Ja.
0: Unbelievable.
2: We zullen zien hoe lang jullie het volhouden, hè?
0: Wel, het kan zo meteen al gedaan zijn. Want het is een speciale vandaag in de clichéclash. Je hebt het ongetwijfeld al gezien of gehoord. Rudy Garcia, de bondscoach van de Rode Duivels, heeft zijn selectie bekendgemaakt. Welke spelers mogen mee naar het WK en welke niet? Een tijdje geleden hebben wij opnames gedaan in het trainingscentrum van de Rode Duivels met een aantal spelers, waarin zij wat vragen voor de clichéclash voor ons hebben ingelezen. Zodat ze gastquizmaster kunnen zijn. Twee van die spelers zijn niet opgeroepen. Die zijn er niet bij.
2: Oh.
0: Mika Gods, spits van Ajax, veel doelpunten. Is toch wel een verrassing, die is er niet bij. En ook Maarten van de Voort, een doelman. Al is dat een beetje een uitzondering. Maarten van de Voort gaat wel mee naar het WK-voetbal. Als coach, als keepertrainer. Dus die mag niet spelen.
2: Ja.
0: Maar dat is een speler. Maar die gaat mee om mee te trainen.
2: Speciaal?
0: Ja, dus de trainingsoefening is altijd met 4. Maar je mag maar een beperkt aantal spelers meenemen. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben die uit de poelen gehaald, een trainerdiploma laten halen en hup, mee toevoegen aan de staf.
2: Ook goed.
0: Dat is onbeperkt. Dat werkt, blijkbaar, om het simpel te houden. Hè. Dat is voetbal. Maar dus, alsnog hebben we een vraag van Maarten van de Voort, waarin hij zegt, ik ben een rode duivel, wat... Niet echt het geval is coach bij de Rode Duivels. Wil je meespelen met de Cliché Clash? Stuur dan Cliché Clash via de Q-app.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
4: Deze week Hoogstraten aardbeien. 2 pakjes kopen, 1 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
5: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
6: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
5: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
6: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
5: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
6: Ja, dat is duidelijk.
5: Ja.
7: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
5: Peugeot.
8: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
9: Check, check, check. Check de promo.
8: Aldi. Altijd vers, altijd slim.

0: taco's maken in Mexico.
1: Green for Life. Green for Life. Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Een leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Krevel.
4: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
3: Krevel. Leef beter.
5: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
6: Yeah.

0: Black Eyed Peas en Justin Timberlake, Where is the Love? Het was gisteren hemelvaart, er is een feestdag. Morgen is het weekend, dat is eigenlijk ook een feest. En dus maken veel mensen vandaag de brug. Dat wil zeggen dat het tijd is voor, de eerste keer trouwens, in een hele lange tijd, dit spel.
1: Dit is de grote brugdagquiz.
0: De brugdagquiz. Het concept is simpel. Het is een quiz tussen twee kandidaten en de inzet is een weekendje Brugge. Dus een overnachting in Brugge, de stad. Zometeen gaan de lijnen open en dan maak je kans op dat weekendje. Maar eerst spelen we een spel waarbij er iets veel belangrijker op het spel staat, namelijk de eer.
1: Cliché Clash.
0: Want we spelen elke dag de Cliché Clash, een strijd tussen mannen en vrouwen waarin we proberen een einde te maken aan heel wat clichés die er nog heersen. En de mannen doen dat voorlopig veel beter dan de vrouwen, want het staat 100 tegen 99. Annick uit Hoboken die speelt mee. Dag Annick.
2: Goedemiddag Vincent.
0: Jij wordt op je werk blijkbaar omgeven door mannen, vertel.
2: Ja, toch wel veel. Ik geef les op een technische school. En voor al die technische richtingen zijn toch nog vaak heel veel mannen aanwezig.
0: Snap ik. Wilt dat ook zeggen dat jij jezelf een gekripte kandidaat voor dit spel vindt?
2: Ja, zeker.
0: Oké, dat vind ik zeer interessant. Je bent op tegen Joël uit Antwerpen. Dag Joël.
3: Dag Vincent en Pauline.
0: Hallo, hallo. Joël, waarom wil jij graag deelnemen aan deze quiz?
3: Ja, ik word eigenlijk omringd door veel vrouwen. Hè. Mijn vrouw en twee dokters. En ik ben ook opgegroeid met twee zussen. Dus ik hoop dat dat voldoende is om een puntje binnen te halen voor de mannen.
0: Wij hopen uiteraard met jou mee. Dat spreekt voor zich. We gaan eraan beginnen met drie typische mannenvragen voor Annick. Annick, veel succes.
2: Dankjewel.
0: Je hebt het misschien gehoord, maar Rudy Garcia heeft zijn selectie van de Rode Duivels bekendgemaakt. Hè?
2: Klopt.
0: En er zijn een aantal namen niet bij die er de vorige keren wel bij waren. Dus we hebben opnames van Rode Duivels die vragen inlezen, die we dan konden gebruiken tijdens het WK, maar het zijn nu geen Rode Duivels meer. Dus we gebruiken die vandaag. Dus je krijgt één vraag van mij, één vraag van de spits van Ajax, Mika Gods, en één vraag...

0: van een man die meegaat als keeper-trainer in plaats van als keeper, Maarten van de Voort. Klaar voor?
1: Oh, ja.
0: Met wie wil je beginnen?
1: Oei, oei, met Mikko.
0: Mika, ja.
1: Mika Gots.
0: Sorry. Mika Gots. Nee, dat is niet erg. Toch wel een moeilijke dag voor Mika. Komt-ie.
2: Hallo, ik ben Rode Duivel Mika Gots en ik heb een vraag voor de vrouwen. Wat is de volledige naam van de huidige bondscoach?
0: Wat is de volledige naam van de huidige bondscoach?
1: Volledig. Rudy Garcia. Maar er komt nog iets tussen.
0: Nee. Besef ook net dat ik het net verteld had. Sorry. Had je het anders ook geweten? Ja. Nee.
1: Ja, toch wel.
0: Oké. Okay. Vraag 2. Wil je graag dat dat een vraag is die van mij komt of een vraag van Maarten van de Voort, onze nieuwe keepertrainer?
1: Oh, liever een vraag van u, Vincent.
0: Ja, snap ik. Als mannen een muur verven... tijdens het doe-het-zelf. In de kleur RAL 9010, want kleuren hebben allemaal een code natuurlijk. In welke kleur is dat dan? Tip, die kleur zit ook in de Nederlandse vlag.
1: Gebroken wit, ijsschelpwit.
0: Wit is goed. Wit, 9010, alles met een 9 is wit of zwart. Ja. Derde vraag, je kan er niet meer onder, omheen.
1: Het is
0: een vraag van Maarten van de Voort. Veel succes.
3: Hey, Rode Duivel, Maarten van de Voort hier. En ik heb een vraag voor de vrouwen. Voor het WK wordt er altijd een nieuw voetbal-t-shirt gemaakt. Maar in samenwerking met welk sportmerk, dat officiële FIFA-partner is, worden deze shirts gemaakt?
1: Oh, wacht.
0: Van welk merk is het shirt van de Duivels?
1: Ja, ik ben het vergeten. Adidas? Gokje.
0: Goed gegokt.
1: Is het echt?
0: Alleen 3 op 3.
1: Maar top voor de vrouwen.
0: Was zit daar in het water in Hoboken, buiten PFAS? Fantastisch.
1: Ik ga het niet vermelden waar dat hier in het water zit.
0: Nee. Joël, ook uit Antwerpen, dus waarschijnlijk hetzelfde water. Ja. Je moet wel minstens 3 op 3 halen. Ben je daar klaar voor?
4: Ja, dat wordt wel een moeilijke, hè, Vincent?
0: Dat wordt een uitdaging, maar we gaan proberen. Je hebt 1 voordeel, alle 3 de vragen komen van mij.
4: Oké.
0: Vraag 1 gaat over sterrenbeelden, Joël. Als je vandaag jarig bent, wat is dan jouw sterrenbeeld?
1: Stier.
4: Mij.
0: Aniek, je bent hoorbaar, hè? Dus het was een vraag voor Joël.
4: Ik zal dan maar stier zeggen.
0: Ja, dat is correct. Aniek, wat doe je?
1: Ik zwijg.
0: Ja, nu wel. Dat is klaar. Ja. Oké. Okay. Joël, goed bezig. Vraag 2. Hey. Vraag 2 is een vraag uit de keuken, Joël. Als vrouwen een lekkere pasta klaarmaken, dan kunnen ze verschillende pastasoorten kiezen. Maar zelfs als ze kiezen voor penne, kunnen ze nog 2 soorten penne kiezen ook. Penne lisce of penne rigate. Maar wat is het verschil tussen die 2?
4: De grootte van de pasta.
0: Nee. Penne rigate is geribbeld en penne lisce is gewoon glad. Daar zit geen relief in de penne. Dat wil zeggen, Joël, dat je niet meer even goed kan doen als Aniek.
4: Nee.
0: En we dus een overduidelijke winnares hebben in de quiz. Aniek, proficiat vanwege mezelf, maar ook vanwege Joël, want die was eerst. En moest Mika Gots en Maarten van de Voort aan het luisteren zijn, dan zouden ze jou ook proficiat zeggen.
1: Oh, dankjewel. Nu staan we gelijk, 100-100.
0: Dat klopt, de vorm van de mannen heeft lang geduurd. Aniek, vrij moet het maar eens in. Zeg. Wat een dag. Mijn hemel, wat een dag. Tijd voor de brugdagquiz.
5: Haha, het staat weer gelijk. Wil jij ook meespelen met de Cliché Clash? Ja. Stuur dan Cliché Clash via de Q-app.
0: Volgende week is Vincent live met vakantie, maar dan hoor je Ulrike Douwer. Zij gaat gewoon verder met de Cliché Clash. Of de recente goede resultaten van de mannen daar in veilige handen zijn, dat zullen we nadien even

0: Wait So Long van Swedish House Mafia bij Vincent Live. Gisteren was het Hemelvaart, officiële feestdag. Morgen is het weekend en dus maken veel mensen de brug. En dat zorgt voor de comeback van een toch wel legendarisch spelletje. Dat we al twee keer gespeeld hebben. De vorige keer was ook met Hemelvaart.
1: Vincent Live presenteert de Grote Brugdagquiz.
2: Ik denk dat de vorige keer rond 11 november was.
0: Was er toen ook een brugdag?
2: Ja, want toen was maandag 10 november en 11 november was een dinsdag.
0: Ah ja. Kijk, het is minder lang geleden dan het aanvoelt. Al is 11 november ook wel lang geleden dat ze daarover nadenken.
2: Ja, dat is echt lang geleden.
0: Dat is zo net na Halloween, weet je nog? Oh, lang geleden. In ieder geval, het spel van Brugdagquiz is ongewijzigd. Wij hebben vandaag naar een heleboel winkels, bibliotheken, zwembaden, restaurants en whatever gebeld. Om te checken of ze de brug maken of niet. Nemen zij de telefoon op of zijn zij gesloten? Het is aan jou om te raden of ze de brug maken of niet. Wie dat het best doet, wint een weekendje Brugge. Wil je dat graag winnen? Wil je meespelen? Stuur dan Ik wil de brug maken via de Q-app en dan win jij misschien een weekendje naar Brugge. Ik wil de brug maken, dat is wat je moet sturen, zo simpel kan het leven zijn. En dan ben je zo meteen misschien aan de beurt. Na Imagine Dragons, Back You en nadien Kygo en One Republic. Whatever it takes is dit.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Het is 5 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
2: Goedemiddag. Er komt een versneld onderzoek naar de dader van de pesticidenlozing in een beek in de buurt van Poperingen die ook dient voor drinkwater. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens wil dat de dader gestraft wordt. In de beek werd een veel te hoge concentratie pesticiden gemeten. Wel 2000 keer wat toegelaten is. Je hoort Miguel Gijsens, zelf akkerbouwer en schepen in Ieper.
3: Ofwel is dit een ongeval, iemand die een bidonnetje laten vallen heeft. Ofwel is dit het trainen van een spuittoestel ter plaatse. Het is onmogelijk van een toepassing op open veld deze concentratie in de oppervlaktewater terecht te komen. Dat kan niet. Dit is een stof die toch al vanaf 2023 niet meer herkend is. Dat dit nogal vandaag gebruikt wordt, dit kan dus wel niet.
2: De watergroep laat wel weten dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Er dreigt een staking van 10 dagen in het Franstalig onderwijs tegen de besparingsplannen van de Waalse regering. De vakbonden roepen de leerkrachten op om te staken vanaf komende maandag tot en met woensdag 27 mei. Dan stemt het parlement over de plannen. Zo zouden leerkrachten in het middelbaar meer uren moeten doen voor hetzelfde loon. Voetbalclub Anderlecht veroordeelt de vernielingen in het Koning Boudewijnstadion in Brussel tijdens de bekerfinale van gisteren. De club gaat samen zitten met de Pro League en de voetbalbond om de daders te identificeren en te straffen. De stad Brussel is eigenaar van het stadion en er is veel schade, zegt de schepen van sport.
4: Opnieuw moeten we ernstige vernielingen vaststellen. Brandhaarden in de tribunes, vernielde sietjes, rookbommen en allerlei voorwerpen die werden gegooid. Dit is catastrofaal, beschamend en totaal onaanvaardbaar.
2: Anderlecht wil ook bespreken of de veiligheidsmaatregelen voor de wedstrijd wel volstonden. Bij de zware Russische bombardementen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev in de nacht van woensdag op donderdag zijn al zeker 24 doden geteld, onder hen ook 3 kinderen. Er vielen ook 47 gewonden, dat melden de hulpdiensten. In Kiev geldt vandaag een dag van rouw. Er komen verdeelde reacties binnen op de selectie van onze Rode Duivels voor het WK. Bondscoach Garcia verrast een paar keer, zo is Mike Penders derde doelman. In de verdediging zijn onder meer Koni de Winter en Nathan Ngoy erbij, net als middenvelder Axel Witsel. Daardoor ontbreekt Nathan de Kat. Jurrie Tielemans die is aangeduid als aanvoerder. En vooraan zijn Matthias Fernandez Pardo en Diego Moreira erbij. Analist Gilles de Bilde.
5: Het is vaststaand feit dat ik de indruk krijg dat de bondscoach toch wel een aantal spelers voorrang gegeven heeft uit de liga. Kijk naar Moreira bijvoorbeeld, Penders en dus ook Matthias Fernandez Pardo. En op die manier toch een plaats hebben afgedwongen ten koste van onder andere Openda of Marcel ook.
2: En ook Mika Gods valt af. En vooral dat begrijpen veel fans niet. Gods is sterk bezig bij Ajax. En Tim Merlier heeft de derde rit in de ronde van Hongarije gewonnen. Het is zijn tweede ritzege al. Merlier won de massasprint voor 2 Colombianen, Gaviria en Molano. Merlier is ook opnieuw leider in het klassement. Morgen gaan de renners daar klimmen in Hongarije. Vanavond en vannacht klaart het op. Het koelt ook af tot minima rond 4 graden. Morgen begint zonnig, maar later stijgt de kans op buien bij 13 graden. Zondag opklaringen, maar ook pittige buien en 14 graden.
1: Op de Brusselse bindering moet je 10 minuten bijtellen van Leonard tot Groenendaal. Daar is een ongeval gebeurd. En ook 7 minuten van Wezenbeek op hem tot Tervuren, 4 armen. Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten extra van Antwerpen Noord tot Deurne. Op de B402 moet je 5 minuten bijtellen vanaf de ring tot de N266. Sta je op een andere plek aan te schuiven, verlies je minder dan 5 minuten.
6: Q loves Suzanne en Freek. Ja, vanavond staan ze in de Gelre Dome in Arnhem. Luister de hele dag naar Q voor extra veel Suzanne en Freek. Vincent Live.
1: Ik stel voor dat ik het nummer draai waarmee het eigenlijk allemaal ooit begonnen is. Suzanne en

0: Maroon 5 moet al afblazen in repeat of niet? Ze zijn genadeloos geniet door de Q-luisteraar. En dus krijgen ze meteen een nieuw nummer waarvan het lied niet aanvaardt dat het geniet wordt in repeat of niet. Het lied heet Repeat It. Echt waar, Repeat It. Zo heet
1: dat
0: het.
1: Dat is zo slim eigenlijk.
0: Ja, en het is van Ed Sheeran en Martin Garrix. Dus de kans dat dat repeat wordt is ook echt supergroot.
1: Ja.
0: Dat is voor zometeen.
2: Vincent Live presenteert de Grote Brugdag Quiz.
0: Er staat een weekendje bruggen op het spel. Arne uit Sint-Amans zult meedoen. Dag Arne.
3: Goedenavond Vincent.
0: Heb jij de brug gemaakt vandaag?
3: Zeker, zeker.
0: En hoe heb je die ingevuld?
3: Ik ben met mijn gezin en twee nichtjes naar Sparks geweest. Een indoor speelhal met interactieve games. Dat was heel leuk.
0: Ja, ja, ja. Als ik naar huis rijd, passeer ik nu een hal die sinds kort zo'n Sparks is. Wat valt er allemaal te beleven eigenlijk?
3: Oh, van alles. Dat gaat van basketbal tot met een bootje varen, roeien,
0: ski
3: springen.
0: Wow.
3: Ja, okay. Allemaal digitaal, wel leuk. Wel ja. Leuk.
0: Alright, fijn. We spelen vandaag voor een weekendje Brugge. Ben je er al eens geweest? En zo ja of zo nee, waarom wil je er dan naartoe?
3: Ik ben er ooit geweest en Brugge is een supermooie stad. Dus, maar het was lang geleden, vandaar dat ik mijn kans nog eens wou wagen.
0: Er is niks veranderd, hè, want ze teren natuurlijk op de geschiedenis. Dus alles moet daar blijven zoals het ooit was.
3: Ja.
0: Maar wel, dat is niet erg. Lieselot is jouw uitdager voor vandaag. Dag Lieselot.
4: Dag Vincent.
0: Heb jij de brug gemaakt vandaag?
4: Wij hebben de brug gemaakt, ja.
0: En wat heb je ermee gedaan?
4: Wij hadden een communiefeest en we zijn even snel naar Nederland gereden.
0: Zodat je kon zeggen dat je in het buitenland bent geweest? Of waarom precies?
4: Nee, ja, wij gaan heel vaak aan de Albert Heijn winkelen. En de flessen die kun je in België niet binnen doen, maar daar staat wel statiegeld op. Dus brengen we die dan bij en dan brengen we die naar Nederland terug binnen.
0: Ah ja, en dan zijn de winkels gewoon wel open. Oké.
4: Okay, ja, voilà.
0: We gaan de Brugdagquiz spelen. Het concept is redelijk simpel. Ik heb heel wat winkels en instanties gebeld. Sommige hebben opgenomen, omdat ze de brug niet maken. Bij anderen was het voicemail, omdat ze de brug wel maken natuurlijk. En jullie moeten dat proberen inschatten. Arne, jij hebt als eerste gestuurd, dus jij mag beginnen. Bij een juist antwoord blijf je aan de beurt. Bij een fout antwoord gaat de beurt naar Lieselot. Ik heb in totaal 7 opgaves. En de laatste opgave zal beslissen wie wint. Wie het weekendje naar Brugge scoort. Zijn jullie daar klaar voor?
4: Ja, jawel. Helemaal.
0: Alright. Arne, we beginnen bij jou. Was bakkerij Gillies in Leuven vandaag open of gesloten?
3: Open.
0: Wij hebben gebeld.
5: Uw correspondent is momenteel niet bereikbaar.
0: Nee. Die waren superdicht. Dus de tweede opgave is meteen voor jou, Lieselot. Lieselot, ja. Bloemenwinkel Hof ter Klaveren in Afligem. Waren die vandaag open of gesloten?
4: Open.
0: Even luisteren.
6: Hof ter Klaveren, goedemiddag met Koen.
0: Die waren zeker open. We kregen Koen aan de lijn. Je blijft aan de beurt, Lieselot.
4: Ja.
0: Opgave 3. Was Schoenen Pascal in Oudenburg vandaag open of gesloten?
4: Open.
7: Met Schoenen Pascal, goedemiddag. Wij zijn open tot 6 uur vanavond.
0: Hey, tot 6 uur vanavond kan je schoenen kopen in Oudenburg. Lieselot, goed bezig. Jij blijft aan de beurt. We gaan naar de volgende opgave. Begrafenisondernemer Uitvaartzorg Smeets in Hasselt. Waren die vandaag open of gesloten?
4: Open.
8: Wij zijn nog tot, pak nog tot 4:30 zijn we nog aanwezig op kantoor.
0: Ze zijn nu niet meer aanwezig, maar ze waren wel degelijk open vandaag. Lieselot, you're on a roll. Goed bezig. Volgende vraag. Hondenkapsalon Dog City Barbers in Antwerpen. Waren die vandaag open of gesloten?
4: Gesloten.
9: Hallo, dit is Dog City Barbers. Ik heb een woord naar achter te laten, of je kan altijd ook een commissie sturen en dan contacteren we zo snel mogelijk terug.
0: Die waren inderdaad gesloten. Lieselot, ik heb nog 2 opgaves voor jou. Ben je er klaar voor?
4: Spannend. Ja, ja.
0: Zwembad Park van Merksem in Merksem. Waren die vandaag open of gesloten?
4: Open.
10: Zwembad Merksem, goedemiddag. Ja, wij zijn open. Ik kan binnen tot 4:45 en om 6 uur moet iedereen buiten zijn.
0: Je hebt nog 1,5 minuut als je wil gaan zwemmen in Merksem. Laatste opgave, Lieselot. Als jij deze juist hebt, dan win jij het weekendje Brugge, dan win jij de Brugdag. Heb je deze fout, dan is het voor Arne. Klaar voor?
4: Ja.
0: Heel veel succes.
4: Dank u.
0: Tapijtenwinkel De Tapijtengalerij in Sint-Niklaas. Was die vandaag open of gesloten?
4: Open.
1: Hallo, Tapijtengalerij. Jawel, we zijn open nog tot kwart voor 6 uur.
0: Proficiat! Proficiat! Jij bent een weekendje Brugge, goed gedaan.
4: Dank u.
0: Het is redelijk overtuigend ook. Arne hier viel niet veel aan te doen, hè?
3: Nee, proficiat.
0: Echt,
3: Ronda. Je wacht niet wint.
0: Het is dat. Arne, het mag voor jou niet zijn, maar geniet toch maar van het verlengde weekend. En Lieselot, stuur een fotootje als je in Brugge bent, oké?
4: Okay? Ja, zal ik zeker doen. Vincent,
0: live. Top, dat zit erop. Dat ging vlot. Ideaal voor een brugdag. Zometeen is er Reggie en Laura te horen bij Vincent Live met Bound to Be. Een nieuw nummer in Repeat of Niet. En nu eerst Wiz DMC en Show Me Love.

0: Sheeran heeft nieuwe muziek en die hoor je zo meteen een repeat of niet. Het is samen met Martin Garrix, dus verwacht je aan een akoestische gitaar en aan beats. Heerlijk voor op een vrijdag. En we hebben een nieuwe rubriek, straks in Extra Weekend. En die heet Friday. De uitleg zo meteen.
1: Ga van de grond met de Q-luchtballon. Voor dat ene aanzoek dat niemand anders mag horen. Voor je moeder die eindelijk eens boven alles uit wil stijgen. Of om iemand te verrassen met een hemels cadeau. De Q-luchtballon. Boek nu je plek in de wolken via Q-luchtballon.be. We vliegen binnenkort. Dus wees er snel bij. Q sounds better.
2: Better with you. Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
3: Nerdland Festival gaat intergalactisch.
4: Met echte astronauten en shows van onder andere
5: Maarten en Dorothee, Timon Verbeek, Alain Remu, Martijn Peters.
3: En ook met Lieve Schij
4: en Hetty Helsmoortel.
3: 4 dagen lang de strafste science van het moment. Van 22 tot 25 mei in Wachtenbeke.
4: Tickets via nerdlandfestival.be. Samen met HLN, Q-Music en VDM.
6: Morgen is het gekke zaterdag. En dat vier je met pizza van Domino's Pizza. Elke dinsdag en zaterdag haal je pizza's af vanaf 6 euro. Bestel op domino's.be. Honor the craving. Domino's Pizza.

0: hebben straks tijdens Extra Weekend een nieuw spelletje lopen. En het heet Friday. De bedoeling is dat we met z'n allen vooruitblikken op het weekend. Want het is Friday. Waar heb jij zin in? Wat ga jij komend weekend doen? Waar ben je nu al mee bezig om je weekend in te zetten? Dat is de vraag die we stellen. En dat moet je laten weten via een audiobericht in de Q-app. Maar het is belangrijk dat dat audiobericht eindigt met... Yay! Van Fra. Yay! Mijn Friday is bijvoorbeeld de volgende. Ik zit dit weekend in de Ardennen. Yay! Yay! Of ik ga vanavond stoofvlees met friet eten. Yay! Of de Antwerp gaat OHL vanavond in de pan hakken. Yay! Dat kan, dat is de bedoeling. Pauline, wat is jouw Friday of zijn jouw Fridays?
1: Zondag ga ik naar het concert van Harry Styles. Yay!
0: Nog?
1: Vanavond heb ik een vrijgezelle. Yay!
0: Dat is het concept. Dat is het concept. Wat drijft jou? Waarom ben jij zo blij dat het weekend is? Stuur een berichtje in de Q-app en vlammer yay achteraan voor Friday. Je hoort dat over een klein uurtje op de radio.
2: Repeat of niet?
0: Nu is er nieuwe muziek in Repeat of niet. Martin Garrix en Ed Sheeran hebben samen muziek gemaakt en het heet Repeat It. Repeat It. Repeat It. Repeat It. Repeat It. En de vraag is wat jij daarvan vindt. Is het een repeat it of een niet it? Ik ben zeer benieuwd. Laat maar weten via de app. Dat mag zonder yay achter.

0: Repeat It van Martin Garrix samen met Ed Sheeran, uiteraard.
1: Repeat of niet?
0: Even kijken wat de inbox allemaal te vertellen heeft. Patrick uit Locristi stuurt, ja, met zo'n titel kan je niet anders. Het is een dikke, vette repeat. Annabel stuurt repeat met hartjes. Els, die zegt dat Ed Sheeran altijd repeat is. En Sharon, die zegt ook, ja, repeat voor Repeat It. Mike stuurt ook repeat, vindt het een fantastisch nummer. Veel liefde voor alle goede vibes daar. Het nummer gaat door, je hoort het opnieuw maandag voormiddag bij Matthias van den Bulken.
1: Vincent Live.
0: Het is wel een halve week, dus de kans is groot dat je redelijk wat actualiteit gemist hebt. Gelukkig is er William Boeva, onze Actua-watcher, die elke vrijdag een kort weekoverzicht komt brengen, zodat je helemaal mee bent. En nadien is er natuurlijk Friday en de mensen doen al mee, dus dat is heel goed. De bedoeling is dat je in een audiobericht via de Q-app doorstuurt waarom jij zin hebt in het weekend. Gewoon kort, leuk, enthousiast vooral. En op het einde vlam je er, yay, tegenaan. Straks gaat dat samenkomen in een mooie rubriek die Friday heet. Maar heel wat mensen doen nu al mee. Katrien bijvoorbeeld.
2: Ik ga dit weekend mijn man, mijn zoon en mijn dochter zien optreden van hun dansoptreden. Yay!
0: Yay! Dat is supergoed. En dan is er nog Willy.
3: Twee dagen zonder een virus. Yay!
0: Yay! Twee dagen zonder een virus. Heerlijk. dat hebben we nodig. En hoe meer, hoe beter. Pauline, in het nieuws gaat het over kinesisten, logopedisten en vroedvrouwen die kunnen binnenkort videoconsultaties doen.
4: Ja, dat heeft minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke beslist. Eigenlijk moest dat al sinds 1 januari kunnen, maar doordat de regering moet besparen, moesten de erelonen eerst dalen en dat vertraagde alles. Er zijn wel twee voorwaarden. De eerste afspraak moet sowieso fysiek zijn en ze mogen maximaal 2 videoconsultaties na elkaar doen. En de Deen Jonas Vingegaard die heeft de 7e rit in de Ronde van Italië gewonnen met aankomst bergop. Vingegaard reed alleen over de streep. De Oostenrijker Gal werd tweede op 13 seconden en de Australiër Hindley werd derde op een goede minuut. De roze trui, de Portugees Eulalio, die verloor bijna 3 minuten op Vingegaard, maar blijft wel leider.
0: Voor het weer gaan we naar Weerman Jonas. Dag Jonas.
5: Dag Vincent.
0: Wat is jouw Friday? Waar kijk jij naar uit dit weekend? Zeg het met een J achteraan, hè.
5: De vrienden nog eens zien en ons amuseren. Yay!
0: Yay! Oké, top. Goed, zo simpel kan het zijn. Meer moet het ook echt niet zijn. Het weer, dat is minder yay.
5: Ja, dat is een heel stuk minder inderdaad. Hè, want ja, daar word je niet echt vrolijk van. Ook vanavond nog altijd toch wel een hele reeks buien die over het land strekken. Het kunnen soms nog felle buien zijn. Uiteindelijk vanavond, vannacht wel wat droger weer, ook met opklaringen. Maar dan wordt het koud, hè, minima 2, 3 graden op vele plaatsen. Dus een koude nacht met misschien zelfs links of rechts een beetje grondvorst. Dus dat is toch wel bijzonder in mei. En dan morgen, dan gaan we daar ook mee starten. Hè. Dus morgen een koude ochtend. In de voormiddag zijn er nog wat opklaringen en is het op de meeste plaatsen droog. Maar ja, dan na de middag dan komen die buien opnieuw op gang. Dus na de middag toch opnieuw wisselvallig weer met een aantal buien. Die buien zijn wel wat minder fel en minder talrijk dan vandaag. Maar goed, ook morgen dus een wisselvallig dagje bij 13 graden. En daarmee is morgen nog de beste dag van het weekend. Want zondag, ja, dat ziet er echt niet goed uit. Dan komt er eerst een regen naar ons toe. Dus in de voormiddag is het grijs, regenachtig, zo wat lichte regen, motregen, druilerig weer. En dan na de middag dan wordt het onstabiel en komen er nog eens felle buien naar ons toe met kans op onweer. Dus zeker zondag is het zeer, zeer nat, heel wisselvallig bij 14 graden dan.
0: Heb je iets of wat positief nieuws volgende week of zo bijvoorbeeld?
5: Ja, zeker volgende week wel, maar we moeten het wel nog een paar wisselvallige dagen door. Hè. Dus ook maandag en dinsdag af en toe wat regen. Vooral dinsdag ziet er redelijk nat uit. Het wordt al iets warmer, 15, 16 graden. Maar ja, vanaf woensdag zit er dan een weersverbetering aan te komen. Hè. Woensdag misschien nog een enkel buitje, maar al vaak droog met zonnige periodes en 20 graden. Ja, en donderdag en vrijdag zien er heel goed uit. Krijgen we veel zon en wordt het opeens een pak warmer met dan temperaturen rond de 25 graden. En daarmee is het nog niet gedaan, want in het verlengde Pinksterweekend, dus over een week, ja, dan zou het wel eens zomers kunnen worden met temperaturen tussen de 25 en de 30 graden.
0: Yay!
5: Heel veel zon, ja, dus het is ongelooflijk. Het verschil met dit weekend is dus echt dag en nacht. Dus volgende week staat er echt wel een hoogzomer op de weerkaarten.
0: Ja. Dolletjes. Jonas, dankjewel en tot dan.
5: Tot later. Tot Lucas.
0: Twee files op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Allebei op de Brusselse ring. Op de binnenring 6 minuten van Wezenbeek op hem tot Tervuren 4 armen. Op de buitenring 5 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. Met andere woorden, als je graag eens rond Antwerpen wilt gewoon kunnen doorrijden, I don't know, door de Kennedy-tunnel aan meer dan 50 per uur of zo, 'tis de moment.

0: Volgende test.
1: Boeva in het kort. Het kortste weekoverzicht op Q Music.
0: De Pommel in Thijs van de comedy scene staat in de studio. Extreem succesvol. Ja. De enige echte William Boeva. Dag William.
2: Heeft ook zeer dikke titten.
3: Hallo.
0: Dag William. Jij hebt de actualiteit voor ons gevolgd.
2: Klopt.
0: Jij geeft dat in een weekoverzicht. Was het een interessante week eigenlijk?
2: Ja, er is zelfs nieuws dat het niet gehaald heeft.
0: Oh. Vertel.
2: Ja, ze hebben die een bult terug ondertussen teruggevonden voor de kust van Denemarken.
0: Timmy.
2: Die heeft het niet gehaald.
0: Het weekoverzicht. Of...
2: Maar ze weten ook niet zeker of dat nu Timmy is of niet.
0: Of een andere bult.
2: Ja, dat denk ik. Ik zie gewoon dat die zijn pas, maar die lijkt niet bij. Maar die hebben een soort zenderje erop geplakt op Timmy.
0: Ja?
2: Ja, dat vind ik wel dik aan dit. Ik hang een airtag aan mijn rugzak op de luchthaven.
0: Ja?
2: Sommige mensen blijkbaar aan hun walvis. En er is ook nooit iemand die er eens aan denkt, waarom gooit die walvis zijn eigen elke keer terug op dat strand?
0: Ah ja, misschien wilt je daar zijn.
2: Misschien had hij een Bras thuis, was die zijn vrouw aan het zagen.
4: Oh.
2: Die golven, die geluidsgolven onder water, dat gaat extra lang voort. Hè.
0: Je denkt, ik moet hieruit.
2: Je denkt, ik wil hier weg.
0: Overal waar ik ben.
2: Duwen ze me terug.
0: Wie of wat het weekoverzicht wel gehaald heeft, dat horen we zo meteen.
5: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
6: Oh my god,
7: met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC. Voorwaarden op jbc.be.
8: Klaar voor die ultieme boost? Laat je inspireren door vrolijke prints en kleuren waar je instant gelukkig van wordt. Van 13 tot 17 mei shop je tijdens de Lola Lisa Days de nieuwe collectie met 20% korting bij aankoop vanaf €25. En je krijgt een herbruikbare tas cadeau. Kom langs in een van onze winkels of shop online op lolalisa.com.
9: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
10: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
9: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
11: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden of Zandvoort. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
12: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
13: Ons venten zijn bendidioten.
14: Wie zegt dat je nog een vrouw wil?
15: De geschiedenis van je Google Chrome.
16: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
17: Respect wil ik nog wel proberen.
18: Mamma mia!
19: Wat was dat?
3: De nieuwe comedy-reeks
6: Strijk!
3: Nu exclusief op streams.
12: Stemmen vanavond bij VTM in de tweede liveshow van The Voice van Vlaanderen. En bij VTM 2 ligt het lot van de Amerikaanse president in handen van één man in White House Down. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Nico Santos bij Vincent Live met Body.
1: Boeva in het kort. Het kortste weekoverzicht op Q-Music.
0: De week zit erop. Er is van alles gebeurd op planeet Aarde, maar William Boeva heeft dat voor ons gebundeld. William, we zijn zeer benieuwd.
2: Klopt. We beginnen met het grootste nieuws van de week. Dat is Geert Verhulst. Zijn deurbel werkt wel.
0: Huh?
2: Blijkbaar, ja. Tijdens een gesprek met Walter Dame over ketamine ging de gsm van Geert af tijdens de tafel van Geert, want die was verbonden met zijn voordeur.
0: Huh?
2: En iets in mij hoopte dat Geert ging zeggen, geef het pakketje maar af aan meneer de burgemeester. Dat zou ik zo leuk vinden. Hij zei het ook aan tafel. Kijk, dus iemand aan mijn voordeur. Ik dacht, ja, Geert, waarschijnlijk een gast met een North Face jas en een step. Nu, over onverwachte winningen gesproken. Deze week heeft Escila de finale van het Eurovisie Songfestival gehaald.
0: Ja!
2: Ik zeg het maar, want ik denk niet dat er iemand heeft gekeken.
0: Ja.
2: Hebben jullie gekeken?
3: Nee.
2: Nee, voilà, niemand heeft gekeken.
0: Wel ontdekt dat zij erdoor is.
2: Ja, ik heb zelfs haar naam ontdekt. Escila, dat klonk voor mij een beetje als een depressieve Pokémon die je in een steeg in Charleroi vangt. Maar het is dus een Waalse. Maar ze verstaat wel enkele zinnen Nederlands, dus vermoedelijk is Ruben van Gucht ondertussen op weg. Ze heeft ook in een interview zelf gezegd dat ze helemaal blut is.
0: Ja.
2: Dat vind ik mooi. He, zo die Waalse traditie die van generatie op generatie wordt doorgegeven. Daarom is ze ook gekozen om België te vertegenwoordigen. Ze is talentvol, maar financieel helemaal naar de kloten. Er is nog goed nieuws. De Rode Duivels hebben een nieuwe spits.
0: Ja.
2: Matias Fernandos Pardo.
0: Ja, Pardo. Ja,
2: kijk, zijn achternaam is Pardo, dus hij kan zich alvast excuseren voor de slechte resultaten op het WK.
0: En dan?
2: Hij kon ook kiezen voor Spanje. Dat is natuurlijk een keuze die elke Belg ooit moet maken. Wordt het Benidorm of Blankenbergen? Spanje heeft trouwens ook al gereageerd op zijn keuze voor België. Hun reactie was, wie? En onze eigen regering heeft laten weten dat ze het verrassend vinden dat iemand zo snel een beslissing kan nemen. Het heeft maar 20 jaar geduurd.
0: Ongelooflijk.
2: Deze week was er ook een uitbraak van het norovirus op een Brits cruiseschip. De symptomen van het norovirus zijn braken, maagkrampen en diarree. Dus het kan ook gewoon zijn dat er een optreden van Meteor op die boot was. De naam van het schip is Ambition. Ik vermoed dat momenteel de reizigers hun grootste ambitie wc-papier is. Ik zie de Google Reviews al voor mij. Wat een shitcruise.
0: Ah, heerlijk. William Boeva, dankjewel. Het was fantastisch. Dat is echt cool. Ik kan zelfs niet kiezen wat mijn favoriete mop was. Zometeen gaan we iets testen bij Vincent Live. Want we gaan een paar nieuwe dingen doen tussen 6 en 7. En ik zou het fijn vinden als je daarmee helpt, William.
2: Oké, dat is goed.
0: Blijf hangen tijdens Kings of Leon. Dit is Sex

0: Kings of Leon bij Vincent Live en Sex on Fire. Vincent Live! Zometeen start ook bij Q-Music het weekend for real. Met extra weekend, het eerste feestje van het weekend. En we gaan het voortaan een beetje anders doen. Bijvoorbeeld, sms'en via de app van Q-Music, dat kan, maar dat hoeft niet meer. We willen ook een, super live bereikbaar zijn op vrijdagavond. Dus we hebben een telefoonnummer. Waar je daar kan bellen tussen 6 en 7.
1: Is dat uw telefoonnummer?
0: Nee, dat is van de studio. Dat is alleen actief tussen 6 en 7. Er is geen filter, dus ik kan niet zien wie belt. Ik kan alleen opnemen, live op de radio.
1: Is dit een goed idee, Vincent?
0: Dat gaan we samen. Ik ga eigenlijk het afschaffen over een paar weken. We gaan het wel proberen.
2: Ik dacht over een paar minuten.
0: We gaan het wel proberen. Het telefoonnummer is 0800 54684. 0800 54684. Maar ik vond dat net iets te moeilijk te onthouden. Dus ik heb een liedje gemaakt. En je kan bellen vanaf nu.
1: Ik vind
0: dit is het telefoonnummer.

0: 5-4 is ons telefoonnummer. Hallo, met wie?
1: Hey, wie zit met Tom?
0: Dag Tom. Tom.
2: Oh, en waarom... ook met mij.
0: En ook met William. Dag, en ook met Paulien. Tom, waarom bel je?
1: Dag Paulien.
3: Hoi.
1: Ik wou de nummer eens aan het proberen.
0: Hij werkt. Dag Tom.
1: Hij werkt. Yo.
0: We hebben nog iemand aan de lijn. Hallo, met wie?
4: Met Eline.
0: Eline, wat brengt jouw weekend?
4: Werken helaas.
0: Oh, oei. Wat doe je van werk?
4: Thuisverpleging, dus ja.
0: Ja.
4: We kunnen niet, ja.
0: Nee, maar die kunnen niet stoppen.
4: Nee, die kunnen niet stoppen, maar mijn zoon en mijn vriend die zijn verse vite thuis aan het maken, dus zelfs als ik thuis kom, gaat dat wel lekker zijn.
0: Zeg, thuisverpleging, jij bent onderweg met de Porsche dan, of?
4: Nee, helaas. De gewone Ford.
0: De gewone Ford, maar dat is ook goed. Eline, tot ziens.
4: Tot ziens.
0: Kelly!
5: Goedenavond.
0: Goedemorgen, Kelly.
2: Ik denk dat Kelly een kater heeft.
0: Ja, Kelly, wat heb je gisteravond gedaan?
5: Laat gaan slapen, zoals altijd.
0: Ja, en vandaag?
5: Al heel de dag aan het rijden met de bus.
0: Rij je met een bus? Welke lijn?
5: Dat is de Zwijndrechtskaart. Dat is een pendelbus voor fabriekstoeren.
0: Ah ja, oké. Okay. Dus je krijgt allemaal uitgemergelde mensen van het fabriek in je bus, of hoe ga je dat inbeelden?
5: Ja, zoiets. Ja, het is nu avond, dus ik zit te wachten op die mensen.
0: Voilà, dat is prima. Zeg, hoe vond je het telefoonnummer? We zijn dat aan het testen. Hè. Ging het vlot?
5: Ja, ik heb direct kunnen intikken, dus.
0: Ja, ken je het nog uit je hoofd?
5: 0800
0: 54684. Hey, dat is helemaal correct.
2: Wow.
0: Kelly, tot ziens.
5: Ja.
6: Dit is deze.

0: serieus, is die mail nu Waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zingen. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
1: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
2: Zes uur, goedenavond. Hier is Paulien van het Nieuws.
3: Goedenavond. Kinesisten, logopedisten en vroedvrouwen kunnen binnenkort videoconsultaties doen. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke beslist. Hij noemt het een nuttige aanvulling op de gewone zorg. De beroepsvereniging van kinesitherapeuten verwacht er wel weinig van.
4: Het feit dat de honoraria zeer sterk naar beneden zijn gebracht, denk ik dat veel kinesitherapeuten dat niet gaan gebruiken. Ze gaan liever dan de patiënt in de praktijk laten oefenen en die videoopvolgingen minder gaan doen. Ik denk dat we nu dat daardoor het kind met het badwater is weggegooid.
3: De eerste afspraak moet wel sowieso fysiek zijn en ze mogen maximaal 2 videoconsultaties na elkaar doen. En de patiënt mag altijd zelf kiezen wat hij wil. In Leuven zijn 3 extra verdachten opgepakt in het onderzoek naar de schietpartij van vorige zondagavond in Kesselo. Dat gebeurde tijdens huiszoekingen, meldt het parket. Het gaat om 3 minderjarigen van 16 en 17 jaar. 2 van hen zijn in een gesloten instelling geplaatst. De derde is vrij onder voorwaarden. Eerder werd ook al een jongen van 16 opgepakt. Bij de schietpartij raakte een jongen van 17 gewond. Een tweede kreeg rake klappen. Voetbalclub Anderlecht veroordeelt de vernielingen in het Koning Boudewijnstadion in Brussel tijdens de bekerfinale van gisteren. De club gaat samen zitten met de Pro League en de Voetbalbond om de daders te identificeren en te straffen. De stad Brussel is eigenaar van het stadion en er is veel schade, zegt de schepen van sport.
5: Opnieuw moeten we ernstige vernielingen vaststellen. Brandhaarden in de tribunes, vernielde sietjes, rookbonnen en allerlei voorwerpen die werden gegooid. Dit is catastrofaal, beschamend en totaal onaanvaardbaar.
3: Anderlecht wil ook bespreken of de veiligheidsmaatregelen voor de wedstrijd wel volstonden. Het staatsbezoek van Amerikaans president Trump aan China heeft politiek weinig opgeleverd. Onder meer over Taiwan is er wel gepraat, maar niks afgesproken, zegt Trump. China wil Taiwan weer inlijven, maar de VS wil dat niet en levert wapens aan Taiwan. China wil dat het stopt, maar dat lijkt de VS niet van plan. Collega Caroline van Une.
6: Xi Jinping heeft Trump ook privé echt wel gewaarschuwd voor de gevolgen voor een mogelijk conflict als Amerika China niet genoeg steunt als het gaat over Taiwan. Dus ja, dat blijft wel een heel heikele kwestie. Trump gaat er ook op geen enkel moment openlijk tegenin.
3: Volgens Amerikaans buitenlandminister Rubio verandert er voorlopig niets. En de Deen Jonas Vingegaard heeft de 7e rit in de Ronde van Italië gewonnen met een aankomst bergop. Vingegaard reed alleen over de streep. De Oostenrijker Gal werd 2e op 13 seconden en de Australiër Hindley werd 3e op een goede minuut. De roze trui, de Portugese Eulalio, die verloor bijna 3 minuten op Vingegaard, maar blijft wel leider. En in de Ronde van Hongarije heeft Timmerlier zijn 2e ritzege beet. Hij won de 3e etappe in de massasprint en is daar opnieuw leider. Vanavond en vannacht klaart het geleidelijk op en het koelt ook af tot minima rond 3 graden. Morgen eerst zon, later buien bij 13 graden en zondag pittige buien en 14 graden.
2: 3 files op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Brusselse binnenring moet je 11 minuten bijtellen van Wezenbeek op hem tot Tervuren. Op de buitenring 5 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. Op de E429 tel je 6 minuten bij vanaf Tubeek tot de Bergense Steenweg. Bel maar in! Here we go!
1: Vincent Live presenteert Extra Weekend. Het eerste feestje van het weekend. Bel naar Vincent Live op 0800 54684.
2: Ja, dat is ons telefoonnummer, 54684. Zullen we eens kijken of er mensen zijn die bellen? Hallo?
7: Hallo?
2: Met wie heb ik het genoegen?
7: Met Bart.
2: Ah, dag Bart. Welkom in de show. Wat heb jij te vertellen aan de mensen thuis?
7: Gewoon voor te zeggen dat ik een fan ben van William Boeva.
2: Ah, maar hij is net weg, of is hij nog op de redactie?
8: Nee.
2: Nee, hij is weg, hij is vertrokken. Maar misschien zit hij in de wagen te luisteren. Ah. Hij is grappig, hè, William Boeva?
7: Ja. Zeker weten.
2: Ja, ben je ook een beetje fan van de rest van de show, of is het enkel dat moment van de week dat je kan bekomen?
7: Nee.
2: Oké.
7: Ik luister vast morgens 5:30 tot rond 7:00 vanavond.
2: Allee jong, crazy. Je luistert gewoon heel erg naar je muziek. Dat is zot. Dat is echt zot. Allee jong, fijn. Wil je nog iets vertellen of mag ik naar de volgende beller gaan?
7: Nee, je mag naar de volgende beller gaan. Prettig weekend.
2: Yo, hetzelfde. Prettig weekend. Dat was Bart. Next, hallo.
8: Hallo.
2: Ja, je hangt iemand aan de lijn, zeg maar.
9: Oei. Hallo.
2: Ah, hallo. Hallo, met wie spreek ik?
9: Met jou. Ik heb mijn mama haar gsm gepakt.
3: Oh.
9: Ik noem Joy.
2: Joy heet jij. Dag Joy, welkom. Je bent live op de radio. Hoe cool is dat? Cool. Joy, wat wil jij vertellen aan alle mensen die aan het luisteren zijn?
9: Ik kan gewoon zeggen, mijn papa is niet thuis, want ik van hem hou.
2: Oh, dat is super lief. Ik hoop voor jou dat de papa aan het luisteren is. Ik denk het wel en hij gaat het zeker gehoord hebben. Joy, fijn weekend.
9: Tada.
2: Ga er nog eentje bij pakken. Shalini, volgens ons systeem. Hallo, dag Shalini.
10: Dag.
2: Aan wie wil jij de groetjes doen?
10: Ik wil de groetjes doen aan iedereen die van Kom op tegen kanker onderweg is naar de volgende dag.
2: Naar de volgende dag. Het was die 1000 kilometer. Was dat gisteren of was dat vandaag? Gisteren, denk ik.
10: Allebei. Gisteren, vandaag en morgen nog eens.
2: Oh ja.
10: Overmorgen ook nog eens.
2: Heb jij al veel gefietst?
10: Nee, wij zijn daar aan het werk.
2: Oh. En wat moet jij daar doen van werk?
10: Wij zijn daar voor de visualiteit en voor de fietsenstellingen.
2: Alright, fantastisch. Je bent een held, zonder enige twijfel, want zonder jou kunnen dat soort evenementen niet plaatsvinden. En als dat soort evenementen niet plaatsvinden, kan er weinig onderzoek naar kanker gedaan worden. Dus wat dat betreft, goed gedaan, goed bezig. Shalini, tot ziens. Je mag blijven bellen, 54684.
1: Extra weekend, het eerste feestje van het weekend.

0: I Myself, dan voor tientje Another M54 Ultra, Talk To You. Nog tot 7 uur vieren hier bij Vincent Live het eerste feestje van het weekend met zometeen Lady Gaga Pokerface. Maar nu is ons telefoonnummer 0800 54684. Bel ons. Het is een rechtstreeks lijn aan de studio. 0800 54684. Hallo!
1: Hallo!
0: Wie ben jij? Je bent lekker vrolijk.
1: Ja, ik ben Sarah en ik heb hier achteraan nog twee jongens zitten. Hé jongens?
2: Ja.
1: Sarah en Mauro die ben ik net gaan halen van een verjaardagsfeestje, dus wij zijn nu op weg naar huis.
0: Ah, gezellig. En hoe was het verjaardagsfeestje?
1: Jongens, hoe was het verjaardagsfeestje?
2: Goed.
0: Het wordt als goed gecategoriseerd. Prima. Ja, zeg maar. Jullie willen?
1: Nee, ze willen heel graag de groetjes doen aan hun juf.
0: Ah, doe maar, boys. Ja.
1: Boys, doe maar, zeg maar. De groetjes aan, juf.
2: Aan je Audrey en aan het buddy.
0: Oh.
3: Lief.
0: Het is veel cuter dan ik dacht. Ik dacht, we gooien een 0800-lijn open, we gaan het een aan het ander krijgen, maar het zijn allemaal schattige kindjes. Fantastisch.
3: Top,
0: Sarah, fijn weekend, tot ziens. Hè. Ja, je mag nog één iets zeggen. Ja, ja.
2: Supercool.
0: Supercool.
2: Supergoed onthouden.
0: Daar ben ik niet zo goed in, daarom ben ik voor de radio gaan werken. Ongelooflijk. We gaan naar de volgende. Hallo, met wie? Ja, je rang die man
4: door. Hallo?
0: Hallo? Ja?
4: Alles goed?
0: Met mij wel, en met jou?
4: Heel goed, heel goed.
0: Zeg, wat heb je gedaan vandaag?
4: Ik heb vandaag een begrafenis gedaan.
0: Oei.
4: En ik... daarna naar een café gegaan.
0: Ah ja, mag ik vragen hoe oud jij bent?
4: Ik ben 12 jaar.
0: En wat heb je op café besteld?
4: Twee milkshakes.
0: Twee milkshakes?
3: Oh, lekker.
0: Hey, stoer coolio. Fantastisch. Hey, wat ga je dit weekend nog doen, makker?
4: Nu naar huis rijden.
0: Naar huis rijden. Goed, gelukkig heb je niet gedronken. Merci om aan het lijden komen. Tot ziens, hè.
4: Ja, die... Oké,
0: okay, dag. Jo, bye bye. Zometeen gaan we nog een paar telefoontjes opnemen en doen we van Friday. Dat is iets nieuws. De bedoeling is dat we vieren dat het

0: Wat een gangster.
1: Heerlijk.
0: Fantastisch. Zometeen gaan we van Friday doen. Dat is een nieuw item bij Vincent Live, waarin we op feestelijke vrijdagmuziek overlopen wat jouw weekend allemaal brengt. Vol enthousiasme. Ik heb van jou een audioberichtje nodig waarin je vol enthousiasme vertelt wat je weekendplannen zijn, gevolgd met yay van Friday. Paulien!
1: Ik ga naar... Ja, ik heb het al eens gezegd.
0: Dat is niet erg.
1: Harry Styles dit weekend. Yay!
0: Ik ga zo meteen een stoofvlees met frieten eten in de Ardennen in een brouwerij met zelfgemaakt bier in de stoofvleessaus.
1: Yay!
0: Christina aan de lijn. Dag, Christina.
2: Hallo.
0: Wat is jouw Friday?
2: Ik ga naar de profeet. Yay!
0: Yay! Dat soort audioberichten hebben we nodig. Stuur ze door via de app. De Q-party barst weer los.

0: Dendermonde. Tickets en info, qmusic.be en in de Q-app.
1: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
4: en Brico Planet
3: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
4: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
3: Want zelfgemaakt
4: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
5: Morgen is het gekke zaterdag. En dat vier je met pizza van Domino's Pizza. Elke dinsdag en zaterdag haal je pizza's af vanaf 6 euro. Bestel op domino's.be. Anne de Craving. Domino's Pizza.
6: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Q. Het eerste feestje van het weekend.

0: Purple Disco Machine bij Vincent Live en Substitution. Het is tijd voor Friday. Het moment in de show waarop we samen vooruitblikken op wat het weekend te bieden heeft. We doen het aan de hand van heel wat audioberichten en er zijn er ranzig veel binnengecijpeld in de FNK Music. Dat is fijn, want het is nieuw. Dus we gaan iets testen. Alright, we beginnen bij Dylan uit Leopoldsburg.
1: Ik ga morgen mijn 23e verjaardag vieren. Yay!
0: Yay! Happy birthday, Dylan! Chris?
2: Ik ga vanavond drankboontjes uitdelen in ruil voor afgedankte gsm's bij OHL Antwerp.
3: Yay!
0: Yay! Wauw, uw gsm ruilen voor een drankje.
4: Dat is wel top.
0: Dat is een heel goede deal voor Chris. Stefanie?
5: Vanavond en morgen heb ik een dansoptreden, dus een druk weekend voor de boeg. Yay!
0: Yay! Dansoptredens. Misschien wel op deze muziek. Dit is Avicii en Wake Me Up.

0: beste vriendin zijn we nu onderweg naar Arnhem voor het eerste concert van Suzanne en Freek. Yay! Yay!
1: Ik ga zondag met mijn mama naar Blankendaal. Yay! Yay!
2: Dat was hoog.
3: Ik ben op dit moment mijn schoenen aan het opruimen. En na een dik anderhalf uur kom ik tot de conclusie dat ik er ongeveer een 65 paar heb. Yay!
2: 65 paar? Yay!
4: Ik heb mijn gezinnetje met de caravan in Eifel, in Duitsland. En wij gaan morgen naar het pretpark Eifelpark. Yay!

0: Dit weekend geven ze nog meer barslecht weer. En ik heb nog heel wat Blu-rays te bekijken.
1: Yeah!
2: Morgen ben ik jarig en dat ga ik vieren op restaurant. Yay!
3: Yay! Ah, dit weekend gaan de voetbalterreinen van SK Locristi ingezaaid worden. Yay!
4: Dat moet nu al gebeuren, hè, voor het volgende seizoen.
1: Ah ja.
4: Jimmy!
5: Ik doe vandaag niets. Yay!
1: Yay!
4: Wat een vibe, Jimmy. Fantastisch. Sascha uit Hamme.
6: Morgen officieel verhuis ik naar Poort Neerbeek. Kijk er voluit naar uit. Yay!
4: Yay! Nieuw dorp te ontdekken.
1: Spannend toch altijd.
4: Robin.
7: Morgen met de kleine mee naar Borussia Mönchengladbach kijken. Yay!
4: Borussia Mönchengladbach.
1: Yay!
4: En om af te sluiten, Marie.
8: Zondag vieren we het lentefeest van mijn nichtje Julie. Yay!
4: Yay! Dit was Friday voor deze keer, voor de eerste keer.
1: Was leuk, hè?
4: Volgende week doen we het nog eens, hè? Wel altijd op een andere song. Dus als je weekendplannen hebt voortaan bij Vincent Live, dan weet je hoe je ze moet doorsturen.
9: Extra weekend. Extra weekend.

0: aan Antonio.
1: Wie zijn verjaardag is het vandaag?
2: Papa!
0: Yay! Yay! We hebben daar net Friday voor het allereerst bij Vincent Live gedaan. Zo meteen dendert de trein van Extra Weekend. Loei hard door met nog meer fantastische muziek. Maar nu is het 6:30. En Paulien, er is droevig nieuws uit het wielrennen.
3: Ja, wielerbelofte Jilke Michielsen is overleden. Zij was nog maar 19 en leed aan botkanker. Michielsen werd de voorbije jaren Belgisch kampioen op de weg bij de nieuwelingen. In de tijdrijden en in het Omnium op de piste. 3 jaar geleden kreeg ze slecht nieuws en stopte ze met koersen. Begin deze maand zette ze de chemotherapie stop en nu is ze dus overleden. En ook kinesisten, logopedisten en vroedvrouwen kunnen binnenkort videoconsultaties doen. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke beslist. Hij noemt het een nuttige aanvulling op de gewone zorg. Er zijn wel voorwaarden, zo moet de eerste afspraak sowieso fysiek zijn en mogen ze maximaal 2 videoconsultaties na elkaar doen. En is het ook de patiënt die beslist. Vanavond en vannacht klaart het geleidelijk op, minima rond 3 graden. Morgen eerst zon, later buien bij 13 graden. Zondag pittige buien en 14 graden.
0: Er staat 1 file op de snelwegen waar je tijd verliest. Dat is op de Brusselse buitenring van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. 7 minuten moet je daarbij tellen. En op een andere plek in de file verlies je minder dan 5 minuten. Je luistert naar Extra Weekend en we werken voortaan met een open lijn. Een 0800-nummer, 53684. Maar moeilijk nummer om te onthouden. Tenzij je er een liedje over maakt.

0: Hallo, met wie spreek ik? Met wie?
1: Met Chesney.
0: Chesney, waarom bel je?
1: Gewoon, even kijken aan iedereen een goed weekend wensen.
0: Ah, doe maar Chesney, the floor is yours.
1: Aan iedereen dat je muziek luistert, wens met een heel fijn weekend. Geniet ervan.
0: Ah, fantastisch. Wat ga jij doen dit fijne weekend, Chesney?
1: Een beetje uitrusten en klaarmaken voor mijn nieuwe job te starten volgende week.
0: Oh, spannend. Wat ga je doen?
1: Ik werk als autoverkoper.
0: Ah ja, en gaat het gewoon
1: andere... hoger segment.
0: Een ander segment?
1: Het hoger segment. Ik kom bij de middenklasse en ik ga nu naar de premium merken Volkswagen Audi. Dus.
2: Hola.
0: Oh, zeg. Dat weet je alles van zo de nieuwe, chique elektrische wagens met zetelverwarming en al dat soort toestanden.
1: Klopt. Hey,
0: fantastisch. Wat is de beste koop in het hoge segment voor mensen die luisteren of daar geïnteresseerd in zijn, zoals Paulien?
1: Ik denk dat we op dit moment wel met een nieuwe A6 zitten die echt wel het neusje van de zalm is.
0: De Audi A6. Oké.
1: Okay. Ja. Ja.
0: Oké, okay, dat is bij deze genoteerd.
2: Ik neem het in overweging.
0: Inderdaad, Paulien,
2: en al aan het googelen.
0: Je centen maar te tellen van het weekend. Chesney, veel succes maandag op de nieuwe job. Bye-bye.
1: Dankjewel.
3: Het eerste feestje van het weekend.

0: 7 uur vanavond de extra beats in extra weekend. Maar zometeen mag jij op het eerste feestje van het weekend de DJ zijn. Je mag een nummer kiezen. Je krijgt twee opties. Oftewel Galantis met You and I. Of Bruno Mars met Treasure. Op verder gaan we toe, niet meer van poll in de queue-up en al dat soort dingen, maar via ons telefoonnummer 0800-54684. We gaan even kijken. Hallo, met wie spreek ik?
1: Goedenavond, je spreekt met Jonas.
0: Van Walle?
1: Ik bel uit een speciale genegenheid, recht uit de gevangenis.
0: Oh!
1: Waar het overbevolkt is.
0: Ah ja.
1: Ja, het is niet zo gemakkelijk, de situatie.
0: Nee, we lezen dat vaak in de krant inderdaad. In welke gevangenis zit jij, Jonas?
1: Ik zit in Leuven Centraal.
0: Oké, en Q-Music staat daarop?
1: Standaard. Van de ochtend tot de avond, standaard.
0: Dan helpen wij de tijd wat verdrijven daar, Jonas.
1: Ja, moet wel. Vooral dankzij de Q-Music gaat de tijd wel vooruit.
0: Oké, dat hoor ik graag. Jonas, dankjewel om in te bellen. Tot ziens, man.
1: Ja, ik wil even de groetjes doen aan mijn zoontje.
0: Ja, doen.
1: Ik hou van hem.
0: Hoe heet hij? Spreek hem maar even aan, het is oké.
1: Jaden, kleine man. Papi, love you.
0: Ah, fantastisch. Jonas, merci, man. Fijn weekend.
1: Ja, fijn weekend. Ciao.
0: Yo. We gaan naar de volgende. Hallo, met wie?
2: Hallo, met Veronique.
0: Ah, dag Veronique. We hebben al van alles gehad. Hè. Iemand die twee milkshakes op café bestelde. Iemand die vrijwilligerswerk heeft gedaan bij Kom op tegen kanker. Iemand die twee kindjes die onderweg waren van huis van een verjaardagsfeest. En net iemand uit de gevangenis. Wat is jouw verhaal, Veronique?
2: Wel, ik ben Jurand en de Ieper.
0: Ja, je bent in Ieper.
2: De elektrozaak, waar dat er 15 tv's in hadden dan op staan op Q-Music.
0: Oh, 15 tv's, zo naast elkaar en die staan allemaal op Q-Music. Oei.
3: Ja,
0: maar dan moet ik eens wat beter nadenken als je bij een neuspeuter.
3: Ja.
2: Verschillend zou een beetje moeilijk zijn. Je zou al die verschillende schermen kijken. Van team te eens tot tot de 32 inch zat dat te spelen op Q-Music. En ik ben ook de mama van Seppe, de dokter, die over een paar weken bij jullie is geweest.
0: Ah, voor de Visit Live Hobby Club. Je bent daar de mama van. Goed, fijn.
2: Ja,
0: die laatste zin heb ik verstaan en dat was wel de belangrijkste, denk ik. Veronique, merci om aan de lijn te komen. Tot ziens. Zometeen moet er dus muziek gekozen worden. Hè. Galantis met You and I of Bruno Mars met Treasure. Inbellen kan op 0800-54684.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
6: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
5: Met een wel heel bijzondere bagage.
6: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
5: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
6: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
5: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
6: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
7: Klaar voor die ultieme boost? Laat je inspireren door vrolijke prints en kleuren waar je instant gelukkig van wordt. Van 13 tot 17 mei shop je tijdens de Lola Lisa Days de nieuwe collectie met 20% korting bij aankoop vanaf €25. En je krijgt een herbruikbare tas cadeau. Kom langs in een van onze winkels of shop online op lolalisa.com.
8: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Wienerberger.
10: Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, wat moet de juiste vorm zijn? Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
8: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
3: Wienerberger.
8: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
9: Zeg Karen hier, hè. Ik zou een nieuw bijzettafeltje willen voor naast de zetel, maar wel van een mooie prijs.
11: Pst, Karen.
9: God, maar eigenlijk heb ik die zetel ook al wel lang.
11: Karen, stapelkorting bij Maurice.
9: Maar wat doe ik nu toch heel de tijd?
11: Karen, ik ben het. Huh? Bij Maurice krijg je stapelkorting. Hoe meer meubels gekoopt, hoe meer korting.
9: Echt?
11: Ja, 1 meubel is 5%, 2 meubels 10% en bij 3 meubels zelfs 15% korting.
9: Maar dat moet je toch niet fluisteren? Dat moet je roepen.
11: Maurice in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
12: Ontdek Edenia, de tiende wereld van Peridaisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Peridaisa, daar waar schoonheid liefde opwekt.
13: Auto 5.
14: 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
13: Auto 5.
15: Morgen is het gekke zaterdag. En dat vier je met pizza van Domino's Pizza. Elke dinsdag en zaterdag haal je pizza's af vanaf €6. Bestel op domino's.be. Honor the craving. Domino's Pizza.
16: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
17: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

My. Daarvoor Offenbach, Head, Shoulders, Knees en Toes. Wat is er irritanter voor een DJ, maar leuker voor een feestganger om een plaats aan te vragen bij de DJ? Dat doen we ook op het eerste feestje van het weekend, namelijk Extra Weekend. Je hebt twee opties. Oftewel, ga je voor Bruno Mars en Treasure, of je gaat voor Galantis met You and I.

0: hebt, mag je bellen naar 0800-54-684. Hallo, hallo, met wie spreek ik?
1: Ik ben Louis hier.
0: Ik heb je naam niet verstaan, zeg nog eens.
1: Louis.
0: Louis, welk liedje wil jij horen en waarom?
1: Ik wil graag.
0: Bruno Mars of Galantis?
1: Bruno Mars.
0: Bruno Mars, oké. Okay. Dan zet ik een streepje bij Bruno Mars. Dan gaan we naar de volgende. Hallo, met wie?
2: Hallo.
0: Hallo, met wie spreek ik?
2: Christophe.
0: Christophe, waarom bel jij?
2: Mijn dochter zou graag iets zeggen.
0: Ah, geef maar door. Ik heb er niks aan verstaan, Christophe.
2: Een ezel op de weg, ze heeft schrik, denk ik.
0: Ah, ze heeft schrik. Zeg, nu jij aan de lijn hangt, wat moet het worden? Bruno Mars of Galantis?
2: Galantis voor mij.
0: Galantis, oké, okay, 1-1. Daar moet ik nog iemand hebben. Oké, okay, even opnemen. Hallo, met wie?
3: Hallo.
0: Hallo?
3: Wacht, mocht ik een liedje kiezen? Of?
0: Ja, je mag kiezen tussen Bruno Mars met Treasure of Galantis met You and I.
3: Doe maar Bruno Mars met Treasure.
0: Oké, okay. 2-1. Volgende. Hallo? Dat is die vorige, die hangt daar nog. Zie toch? Die ga ik even wegtikken dan. Next. Rune zou moeten hangen. Dag Rune.
4: Goedenavond.
0: Goedenavond. Wil je graag Bruno Mars horen of wil je graag Runaway, You and I horen van Galantis?
4: Van Galantis is goed.
0: Ja, dan is 2-2, verdorie. Ja, nee. We geen kant op, jongens. Voor de rest alles goed, Rune. Wat brengt het weekend?
4: Morgen rustig een dag en zondag te gaan werken.
0: Oeh, ja, wat doe je van werk?
4: In de Jumbo, in Niel, in de bakkerijafdeling.
0: Oh, dat is dan afbakken of maak je daar ook echt vers brood?
4: Dat is afbakken en binnenkort dit maken.
0: En wat ga je maken?
4: In de chocolade, studentenhaver.
0: Studentenhaver met chocolade, nice. Rune, merci, ja. Tot ziens.
4: Ik wil wel nog de groetjes doen aan iedereen en kom zeker allemaal langs in de Jumbo van Niel.
0: Ah, voilà, bij deze. Aan iedereen de groeten, dat zijn 11 miljoen groeten. Dat is bij deze doorgespeeld. Tot ziens.
4: Nice.
0: Volgende. Hallo, met wie?
5: Hoi Vincent, met Jill.
0: Jill, je hebt een zeer belangrijke taak, want het staat 2-2 in onze poll. Welk liedje we moeten draaien? Oftewel... Treasure van Bruno Mars. Oftewel You and I Runaway van Galantis. Wat wil jij op je vrijdag?
5: Ja, zonder twijfel Bruno Mars.
0: Ah. Ik had op het andere gehoopt, maar oké, okay, jij beslist. Nee, ja, ik mag de andere liedjes kiezen, het is prima, Jill. Oh, Jill, wat ga je van het weekend nog doen?
5: Ah, wel, ik heb morgen een trouwfeest.
0: Ja, proficiat, met wie?
5: Dus? Ja, ik niet, jammer genoeg. Maar de dochter van mijn beste vriendin trouwt, dus oh, dat gaat toch ook wel een feestje worden.
0: Ja, dat wordt zeker een feestje. Ben jij zo een type dat meedoet met de Lac de Connemara of vind je dat maar belachelijk met servietten zwaaien?
5: Nee, sowieso.
0: Meedoen, oké.
5: Okay. Sowieso meedoen.
0: Groot gelijk, Jill. Je mag nu ook met je serviet draaien op muziek van Bruno Mars. Je hebt het er zelf voor gekozen. Tot ziens, fijn weekend.
5: Merci. Fijn weekend.

0: Treasure van Bruno Mars bij Vincent Live in Extra Weekend. Je voelt het aan alles, het is een beetje een speciale vibe en dat is leuk. Genieten, doen we met z'n allen. Zometeen is de Vrienden van de Vrijdag met Ulrike Douwer en met Bert de Kok, die zijn er helemaal klaar voor. Maar ik kan nog één iemand erbij pakken via ons telefoonnummer. 0800 54684. Je moet bellen. We hebben echt al van alles gehad, hè. We hebben Jonas gehad, die belde vanuit de gevangenis. We hebben Louis gehad, die wou iets vertellen. We hebben kindjes gehad op terugweg van een verjaardagsfeest. Iemand die aan een nieuwe job ging beginnen.
1: Ja.
0: Vanaf maandag. Iemand die 2 milkshakes heeft besteld op café. Dat is wel heel cool. Maar nu heb ik nog één iemand op lijn 1. Hallo!
2: Hallo!
0: Met wie spreek ik?
2: Met Rune.
0: Rune, maar ik heb daarnet al Rune aan de lijn gehad. Of is het een andere Rune?
2: Ja, ik weet het.
0: Dan pak ik toch nog iemand anders als allerlaatste. Dag Rune.
2: Hallo.
0: Hallo. Nee, dag.
2: Hallo.
0: Volgende. Hallo. Ah, net afgelegd.
1: Ai.
0: Dat is niet erg, we zijn er nog. Oeh. Hallo.
3: Hallo.
0: Hallo, met wie spreek ik nu?
3: Met Chloe.
0: Chloe, waarom bel jij Chloe?
3: Omdat ik hoorde op de radio dat je nog één iemand ging opbellen en ik dacht, ik kwam mijn kans.
0: Ja, wat wil je vertellen aan de mensen? Het is nu, heel Vlaanderen luistert.
3: Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Dat moet je niet van je leven, want je leeft maar één keer. En als je twijfelt over een grote beslissing, neem de stap. Je moet gewoon, ik ben onlangs ook veranderd van werk. Ik twijfelde heel lang, ik heb de stap gewaagd en ik ben super gelukkig nu.
0: Ja? Halleluja. Chloe, goed gedaan. Je was het waard om deze week af te sluiten. Ja. YOLO. You only live once.
3: Niet van het weekend. Zeker. Zeker af.
4: Het eerste feestje van het weekend. Extra.

0: Goedenavond, het nieuws van 7, dat krijg je van Lore.
1: Goedenavond. Wederbelofte Jilke Michielsen is overleden. Ze was nog maar 19 en leed aan botkanker. Michielsen werd de voorbije jaren Belgisch kampioene op de weg bij de nieuwelingen, in het tijdrijden en in het omnium op de piste. 3 jaar geleden kreeg ze slecht nieuws en stopte ze met koersen. En begin deze maand zette Michielsen de chemotherapie stop, omdat haar lichaam het niet meer aankon. Nu is ze dus overleden. Haar dood werd bekendgemaakt op haar Instagram-account met de woorden "niet zagen, gewoon genieten". Ook kinesisten, logopedisten en vroedvrouwen kunnen binnenkort videoconsultaties doen. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke beslist. Hij noemt het een nuttige aanvulling op de gewone zorg. De beroepsvereniging van kinesitherapeuten verwacht er weinig van.
2: Het feit dat de honoraria zeer sterk naar beneden zijn gebracht, denk ik dat veel kinesitherapeuten dat niet gaan gebruiken. Ze gaan liever dan de patiënt in de praktijk laten oefenen en die videoopvolgingen minder gaan doen. Ik denk dat we nu daardoor het kind met het badwater is weggegooid.
1: De eerste afspraak moet wel sowieso fysiek zijn en ze mogen maximaal 2 videoconsultaties na elkaar doen. En de patiënt mag altijd zelf kiezen wat voor consultatie hij wil. De Deen Jonas Vingegaard heeft de 7e rit in de Ronde van Italië gewonnen met aankomst bergop. Vingegaard reed alleen over de streep. De Oostenrijker Gal werd 2e, de Australiër Hindley 3e. De roze trui, de Portugees Eulalio, verloor bijna 3 minuten op Vingegaard, maar blijft leider. Vanavond en vannacht klaart het geleidelijk op, minima rond 3 graden. Morgen eerst zon, later buien bij 13 graden en zondag pittige buien en 14 graden.
0: En op dit moment staat er 1 file, die staat op de Brusselse Buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. En daar komen 8 minuten bij. Sta je toch nog ergens anders in de file, dan verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
3: Attentie voor opname. 3, 2, GSM's op stil alstublieft.
4: Oh, excuseer.
3: Oké. We gaan opnieuw. Attentie voor opname. 1, 3, 2,
5: live vanuit de studio van Q-Music in Vilvoorde. Welkom bij Vrienden van de Vrijdag. Uw hosts voor vanavond, Ulrike Douwer en Bert de Kok.
6: Goedenavond!
0: Hallo. Welkom bij alweer een nieuwe show van Vrienden van de Vrijdag.
7: Zeker wel. Het is vreselijk slecht weer vandaag. Maar daardoor verwachten wij nu wel heel veel mensen voor de radio of de tv.
0: Absoluut. Plek genoeg voor iedereen. En als je ons wilt bereiken vanavond, dan kan je dat zoals altijd doen via de Q-app.
7: Vanavond een paar bekende rubrieken in de show, zoals Love is on the Air. 2 single-luisteraars gaan radiodaten met elkaar en wij mogen lekker meeluisteren.
0: We gaan ook de rubriek Een vraag die nergens op slaat terugbrengen. En Rap the App, natuurlijk Bert.
7: Yes, yes.
0: Zoals elke vrijdag ga je live rappen in de show, volledig live. Hè. Dat is niet getruckeerd of zo.
7: Nee, dat is geen AI.
0: Geen AI, absoluut. Maar eerst, terug van eigenlijk ook nooit echt weg geweest, Justin Bieber en Nicki Minaj met Beauty and a Beat.
5: Vrienden van de Vrijdag.

0: dat is een binnenknaller uit 2012. Welkom bij de show van Vrienden van de Vrijdag. Rechts van mij zit Bert de Kok. Goedenavond.
1: Aanwezig. Hallo, goedenavond.
0: Ik heb eens gerekend, Bert. We hebben nog maar 4 Vrienden van de Vrijdag samen. Want volgende week, ja, schuiven we een beetje naar voren. Gaan we Vincent Live vervangen. Ja. Tussen 4 en 7.
1: Klopt.
0: En dan komen er ook nog 2 speciale shows van Vrienden van de Vrijdag. Eentje daarvan zal live zijn op de Foute Party eind juni. En de andere heeft te maken met The Voice van Vlaanderen.
1: Jazeker, want vanavond op VTM gaan de liveshows verder en binnen 2 weken is het al de grote finale. En wij gaan hier dus tijdens die finale vrienden van The Voice maken,
0: ja,
1: op Q. Ja, en dan sturen wij dus een reporter naar de backstage en gaan we ervoor zorgen dat de winnaar meteen naar ons komt wanneer die heeft gewonnen, hè,
0: ja,
1: voor een eerste reactie.
0: Absoluut, dus voilà, dat waren een paar praktische mededelingen in verband met deze show.
1: Ja.
0: Maar natuurlijk, Bert, willen wij nu heel graag weten... Wie krijgt er van jou een fijn weekend?
1: Ja, iedereen, dat wist
0: je
1: toch.
0: Waar, dat is,
1: ja,
0: niet waar.
1: Pas op. Nee. Ja, een paar mensen in het specifiek. Eerst en vooral iedereen die dit weekend naar de Pride gaat.
0: Ja.
1: Want dit weekend vindt de 30e editie plaats van de Brussels Pride. Dus ja, geniet er dan van, mannetjes, want het wordt wel niet zo goed weer.
0: Nee, maar dat is niet erg. Ik ga ook morgen. Dus als je me ziet, als we elkaar zien, dan gaan we iets drinken samen.
1: Ja, onder een afdaksken.
0: Ja.
1: Ja. Ook fijn weekend aan comedian Amelie Albrecht. Want zij is deze week mama geworden. Van een zoontje.
0: Ja. Ja.
1: En hij heet Luca of Luca.
0: Mooie naam.
1: Mooie naam. Ja, goedgekeurd door Ulrike Douwer. Dus ja, ze gaat dit weekend in als haar eerste weekend als mama. Dus geniet ervan, Amelie. En ook nog een fijn weekend gewenst aan de mensen die in de car wash werken. Merci voor al jullie harde werk. Ja, dat wij niet willen doen. Voilà. Maar eigenlijk wens ik iedereen een fijn weekend. Behalve mensen die vanavond plannen hebben.
0: Ben je jaloers?
1: Nee, maar blijf een keer thuis.
0: Onder je afdak.
1: Ja. Mensen die geen tuin of terras hebben.
0: Ja.
1: Pff, ja, triste, hè?
0: Ja, dat, ja, ja. Allee, ik weet niet.
1: Vind het maar triste. Krasbiljetjes.
0: Tegen?
1: Ik heb het eens geprobeerd en het werkte weer niet. Dus geen fijn weekend. Verdekken. Vrouwen die exact 21 weken zwanger zijn.
0: Oh, maar dat is 3... Nee, oh, ik ga iets dom zeggen.
1: Oh. Ik waag er mij niet aan. Ik waag er mij niet aan. Maar dan gaan de oogjes open van de baby blijkbaar.
0: Dus in de buik?
1: Ja, dan gaan de oogjes zo... Allee, ja, dan gaan ze eens open blijkbaar. Ja? Dus oogjes open en...
0: Mondje toe.
1: Mondje toe en slecht weekendje voor jou. Mensen wiens achternaam bestaat uit 3 woorden...
0: Zo van den Broek.
1: Ja.
0: Ja.
1: Verdrijf dus. En dan zo'n grote V, kleine D, grote D... Zeg. De cast van de film Team Spirit.
0: De kous?
1: De cast.
2: De cast.
0: De cast.
1: Ja. Ja.
0: Ben je geen fan?
1: Jawel. Maar ze hebben geen fijn weekend, sorry.
0: Ja, dat zijn 2 verschillende dingen.
1: Ja, ja, ja, ja. Dus de cast, geen fijn weekend. Mensen die de verjaardag van hun mama niet van buiten weten. Kom.
0: Nou, dat moet je weten, hè? Toch? Ja.
1: En pas op. Niet iedereen, hè. Je gaat zien. En tot slot... Gefermenteerd fruit. Geen fijn weekend.
0: Waarom zou je dat fermenteren, jong?
1: Abel, goeie vraag. Maar voilà, dat waren de dingen of de mensen die van mij een fijn of geen fijn weekend krijgen. Maar ben ik iets of iemand vergeten voor jou? Wie of wat krijgt er van jou een fijn weekend of helemaal niet? Laat het nu weten in de Q-app.
3: Vrienden van de Vrijdag.

0: In Vrienden van een Vrijdag heb jij ook inspraak, uiteraard. Jij mag ook mee bepalen wie er geen fijn weekend krijgt.
1: Zeker. Bianca uit Tienen die stuurt hier geen fijn weekend voor mijn dochter Lilith. Waarom? Gewoon omdat het kan.
0: Oei.
1: Kijk, daar moet geen reden achter zitten, hè. Bij mij is er wel altijd een deftige reden, hè. Zwaar, hè. Als ze geen fijn weekend krijgen.
0: Zal wel.
1: Ja, dat is zo. Jeroen uit Balen stuurt hier geen fijn weekend voor iedereen met zuur decembrood.
0: Veel te hard.
1: Is dat een... Kennassels.
0: Dat je dat door twee gesneden krijgt.
1: Oei.
0: Amai.
1: Ja, oké. Okay. Geen fijn weekend van ons alle twee ook. Die Lara uit Genk stuurt hier mensen die moeten werken in het weekend. Mijn man, die krijgt een fijne weekend of geen fijn weekend?
0: Cryptisch.
1: Ja, ja, ik vermoed dan wel een fijn weekend.
0: Ze heeft er wel een lachende smiley bij gezet.
1: Ja, en Amber uit de Antwerpen stuurt hier ook nog. De examens die eraan komen, die krijgen voor mij geen fijn weekend.
0: Nooit.
1: Dat snap ik helemaal. En dan is er ook nog Sandra uit Kortrijk.
2: Geen goed weekend voor de weerman. Zo'n slecht weertje. Foei.
1: Oh, foei. Jonas.
0: Hoe garme, die mens kan er niks aan doen, hè, Sandra. Yes. Goed, Lindsay uit Oostkamp hangt ook aan de lijn, denk ik. Dag, Lindsay.
3: Goedenavond.
1: Hallo.
0: Goedenavond. Jij wilt daar nog iets aan toevoegen?
3: Zeker. Geen fijn weekend aan alle klanten die bij ons in de bakkerij komen en ons geen goede dag terugwensen, maar direct een betaling aframmelen.
1: Oh, dus echt zo binnenkomen en direct zeggen van oh, 3 koffiekoeken, 2 pistolets.
3: Ja, inderdaad. Wij zeggen altijd goeiemorgen, goeiemiddag, goeienavond, gelijk wat.
0: Ja.
3: En oh, ik denk toch 75% van de klanten zegt gewoon 4 pistolets of 5 sandwichen of weet ik veel wat.
0: Ja.
3: Dus
0: ja.
3: Niet leuk.
0: Nee, ja. Snap ik. We zullen het anders eens even oefenen dat we het goede voorbeeld nog 1 keer hier op Q-Music geven voor iedereen.
3: Ja,
0: dus
3: goed.
0: Jij bent de bakkeres, de bakkerin, hè, en Bert is dan de klant.
1: Ja, ja, okay.
0: Goed? Oké, okay,
1: ja,
0: dit wordt waanzinnige radio. Oké, okay, ik ben de deur die open gaat.
1: Oké, okay, en...
3: Goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen. Alles goed?
3: Ja, hoor, met u?
1: Heel goed, ja. Ik heb heel veel zin in 2 lekkere pistoletjes. Hebben jullie dat toevallig nog?
3: Zeker. Ronde of langwerpen?
1: Ronde graag.
3: Zeker.
1: Uw voilà.
3: Pakje nog even open laten, meneer. Was het nog een beetje warm?
1: Ja, laat het dan maar wat open. Ja, dat ze kunnen afkoelen.
3: Perfect.
1: Voilà. En dikke merci. En je bent echt de beste bakker ooit.
3: Ah, dankjewel.
1: Dag.
3: Da-da.
4: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
5: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
6: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
7: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun, 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
9: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
10: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en je steunt...
9: Sorry, kan dat wat korter?
10: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
9: Nee, nee, korter.
10: Koop lokaal. Voilà.
11: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
12: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swisscent.
13: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
14: Check de promo.
13: Aldi, altijd vers, altijd slim.
15: Voor ons profielexperts moet alles kloppen voor we stoppen. Dat is de pro in Profiel. Ontdek al onze beloften op profiel.be.
16: Profiel.
17: Ramen en deuren met glasheldere beloften.
18: Vrienden van de Vrijdag.
19: Wij moeten naar rieken dat er geen jonahonden zijn.
20: Q-Music.

0: Applied van Taylor Swift. De week zit er alweer op. Het weekend is keihard begonnen. Bert, wat is zo het beste verhaal van deze week voor jou?
1: Ah wel, het is eigenlijk vanmorgen nog gebeurd. Voor ik naar hier kwam, ben ik auditie gaan doen om mee te spelen in een film.
0: Oké, spannend. En?
1: Ja, het was wel een animatiefilm. Ja.
0: Ja,
1: want daar moet je ook dus auditie voor doen. Het is om te gaan dubben, hè, zo noemt men dat, hè, zo stemacteren. En dus ik moest gaan auditie doen. Ja, ze hadden mij gebeld van, hey, zeg, we denken dat we een leuke rol hebben voor jou, voor deze film. En ik zeg van, oké, wil ik graag doen. Dus ik mag niet zeggen voor welke film het was, maar ik zal misschien wel al verklappen, want ja, wie weet heb ik de rol ook nooit. Maar het was voor de rol van Zeemeerman.
0: Zeemeerman?
1: Ja.
0: Het mannelijke equivalent van een zeemeermin.
1: Ja.
0: Oké, en hoe voelde het? Hoe ging de auditie?
1: Het ging eigenlijk eerlijk gezegd wel heel goed, want ze zochten iemand die heel excentriek kon klinken.
0: Oh, staat op je hoofd geschreven.
1: Ja, als er één ding is dat ik goed kan, dan is het dat. En ik moest ook heel veel kreunen zo. Heel veel... Wow.
0: Wacht, kan je dat eens voordoen anders, zodat de auditie zo wat ging? Ik geef hier een muziekje.
1: Ja. Ze zei altijd van... Hey daar. Oeh. Yeah. All right. Het is heel net zo. Een heel zelfzekere zeemeerman. Wauw. Cue music.
0: Het doet wel iets met mij, hoor. Ik begin er iets bij te voelen. Ja.
1: Dan ga ik er maar beter mee stoppen, zeker.
0: Dat hier afzet.
1: Vieserik. Ja. Maar dus, ik hoop... Ja, we gaan binnenkort te weten komen of ik de rol heb. Hè. Of ja, niet. En dan zwijgen we erover.
0: Dan gaan we het niet vertellen.
1: Voilà.
0: Oké. Ja, goed. Leuk verhaal. Ja. Leuk dat je hier bent ook vanavond weer. Het weekend, ja, wat gaan we daarmee doen? Misschien moeten we dat eens in de groep gooien van oké, de week, we laten het achter ons, maar het weekend, hoe ziet dat eruit voor jou? Mag je altijd doorsturen in de Q-app? Wie doet wat vanavond? Tijdens Jay-Z en Alicia Keys. Het zou heel vriendelijk zijn als je dat dan nu doorstuurt in de Q-app.

0: In New York zal er wel wat file staan, veronderstel ik. Hier valt het beter mee. Geen enkele file op dit moment van 5 minuten of meer. We hebben de vraag gesteld daarnet. Wie doet wat vanavond?
1: Ja, of wie doet wie vanavond?
0: Hey. Oké, Zeemeerman, je zit nog een beetje in de rol, hè?
1: Ja, wie doet wie?
0: Niet akelig. Nee, veel concerten dit weekend wel. Harry Styles begint eraan in Amsterdam.
2: Klopt.
0: Pride in Brussel. Horst Festival is ook dit weekend. Ik ga daar straks na de show nog naartoe.
1: Juist.
0: Ik heb, omdat het is super koud en dat is buiten, dus ik heb mijn thermisch onderlijfje al aangedaan. Ik zweet mij kapot.
1: Ja, waarom nu al? Waarom niet gewoon straks?
0: Omdat ik dacht dat sneller dan gewoon straks om 9 uur bam naar daar.
1: Ja, ik snap het.
0: Zweetparel.
1: Ja, maar naast Horst is er ook natuurlijk nog het Eurovisie. Wat is het? Het Eurovisie Songfestival. Ik moet altijd zo Eurosong.
0: Al 60 Eurovisie. Jaar is dat. Ja.
1: Christine en Chris die gaan ook kijken, sturen ze in de app. Het is ook Nio en Akon, hun concert in de AFAS Dome zondag. En iets minder muzikaal, maar het is ook zondag de finale van de Mol.
0: Ja, ook al.
1: Ook een heel live event in de Kinepolis in Antwerpen. En ik ga daar ook naartoe.
0: Oké.
1: Om te zien live wie de Mol is.
0: En jij weet wie het is?
1: Ja, het is Julie.
0: Oké.
1: Ja, denk ik. Weet ik. Hoop ik.
0: Ik denk het ook wel.
1: Ja?
0: Maar ik heb niet alle afleveringen gezien, dus ja.
1: Ik ook niet. Maar dan ook om gokken, hè.
0: Dat is waar, zwaar, zwaar. Ja,
1: voilà.
0: Oké, vergeten we dan nog iets? Tiana?
3: Ja, Suzanne en Freek, hè, uiteraard.
0: Oh, natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja, zij beginnen er ook aan. Vanavond in Arnhem. Ben je al in Arnhem?
3: Aan het zoeken naar parking.
1: Ah.
0: Is het zo moeilijk?
3: Ja, het was blijkbaar op voorhand parkeertiketjes kopen. Ik had het ticketjes cadeau gekregen van mijn vriend. Maar hij heeft niet aan de parking gedacht.
1: Oh.
0: Was het al een beetje ruzie in de auto?
3: Nee, dat niet.
0: Okay. Maar wat ga je dan doen? Hoe gaan jullie het oplossen?
1: Ja,
3: we zijn hier nu een beetje aan het rondrijden in de hoop dat we toch iets gaan vinden. Dus het valt nog af te wachten.
1: Dat gaat lukken. Dat gaat lukken.
3: Ik hoop het.
1: Positief.
3: Ik hoop het.
1: Positief zijn. Diana.
3: Ja, ik wil dan toch zeggen, Bert.
1: Ja?
3: Voor iedereen een fijn weekend, behalve mensen die een parkingticket hebben voor Suzanne en Freek.
1: Ja,
0: fantastisch.
1: Ja, ik voeg het toe aan de lijst. Voilà.
0: Zeg, als je er geraakt, Tiana, naar wat kijk je dan het meeste uit?
3: Ik ben gewoon blij dat ze toch opnieuw gaan optreden. En een liedje genoten, dat vind ik toch nog altijd het mooiste.
1: Ja. Oké, perfect. Zeg. En gaat je merch kopen, merchandise?
3: Nee, ik ben niet zo van de merch.
1: Alleen nogthans, ze hebben blijkbaar een gigantisch assortiment, hè?
3: Ja, ik heb het wel gezien, maar ik ken mezelf. Dat ligt dan in de kast.
1: Ah ja.
3: En dan gaat het in de vergetelput.
1: Nee, maar anders koop je iets en dan, als je het beu bent, dan komt je gewoon eens bij ons langs en dan nemen wij dat wel aan, hè?
3: Ah ja, is dat.
1: Ja.
3: Ik zal er eens over nadenken.
1: Ah, maar kijk, als je daar dan toch staat, hè.
3: Ik zal het aan u denken.
1: Ja.
0: Goed, Tiana, geniet ervan. Succes met het vinden van parking en stuur achteraf eens een review hoe het concert dan was, hè. Goed?
3: Dat zal ik doen.
0: Alright, salukes. Bye.
4: Bye. Bye. Vrienden van de Vrijdag met Ulrike en Bert.

0: Alex Warren, ook wel een goede vriend geworden van Bert de Kok, want je hebt hem onlangs geïnterviewd. Ja, ja. Dat was een legendarisch interview, staat nog altijd op Instagram, ja, van Q-Music. Maar hoe is het zo met een Alex? Horen jullie elkaar nog?
1: Ja, maar we hebben gezegd tegen elkaar van we gaan elkaar wat gerust laten. Want ja, het is wel echt rondgegaan en het mocht ook niet zo lijken dat we in één keer een relatie hadden of zo. Dus we hebben gezegd van nee, dat is even de break-up. En ja,
0: ah, ja.
1: Ja, over een jaar of zo, wie weet, proberen we het nog eens of zo.
0: Ja, ja. It's complicated. Oké.
1: Okay. Ja.
0: Leentje, die heeft zotte plannen vanavond.
2: Hallo, wij gaan van deze avond ik gaan drinken met kameraden.
1: Hey.
0: Let's go.
1: Ik wou zeggen terrasje, maar het zal je een terrasje zijn.
0: Of ondertafdakske.
1: Ondertafdakske.
0: Wat gaan wij doen in de show, Bert? Wij gaan een item terughalen.
1: Mm-hmm.
0: Het is al even geleden, hè? Dus ik weet niet of dat de mensen het nog gaan kennen.
1: De diehards.
3: Een vraag die nergens op slaat.
0: Ja, dat is de titel. Een vraag die nergens op slaat. En de titel zegt wat het is. We gaan een vraag stellen. En die slaat nergens op.
2: Nee, voilà. Nee.
0: Zo simpel is het. De vraag van vandaag is... Als alle dieren in de wereld ineens de grootte zouden hebben van een labrador... Wat zou dan het engste dier zijn? Dus ineens, morgen, je wordt wakker en alle dieren hebben de grootte van een labrador.
1: Ja.
0: Allemaal, hè? Allemaal!
1: Ja, ja, ja, ja. Dus ja, wat is dat engste dier? Ja, ik heb een antwoord, hoor.
0: Ja?
1: Mag ik het al zeggen?
0: Van mij wel.
1: Ja, voor mij is dat de grijze garnaal.
0: Waarom?
1: Stel het u even voor. Een grijze garnaal, de grootte van een labrador.
0: Ja, en hoe wandelt dat dan?
1: Maar, dat ligt daar gewoon waarschijnlijk. Maar om maar te zeggen dat kan rondzwemmen dan en zo. Die ogen, die belle potjes zo. Dat zijn joekels en dan manneke. Ah!
0: Een tomaatcrevet, het zou niet meer hetzelfde zijn.
1: Ah, wel niet. Pas op, wel veel vlees. Hè. Misschien gaat de prijs dan eindelijk naar beneden.
0: Dat zou dan wel weer een voordeel zijn. Goed, denk er eens mee met ons over na. Als alle dieren in de wereld ineens zo groot zouden zijn als een labrador, wat zou voor jou dan het engste dier zijn? Wat wil je niet tegenkomen? Mag je doorsturen via een audioberichtje in de Q-app.
3: Ga van de grond met de Q-luchtballon. Voor een luchtig gesprek onder collega's. Voor een ernstig gesprek op hoog niveau. Of om iemand te verrassen met een hemels cadeau. De Q-luchtballon. Boek nu je plek in de wolken via qluchtballon.be. We vliegen binnenkort, dus wees er snel bij. Q sounds better. Better with you. Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
4: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
3: U heeft toch geen binge-probleem?
4: Nee. Ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
3: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
5: Go Yellow!
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
7: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
6: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
8: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
12: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
10: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
12: Dat is een kiwinner.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
13: Autoguur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden als zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
14: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
15: Ricci, citroen met framboos.

0: awesome.
1: This is fucking awesome, want dit is Vrienden van de Vrijdag. Een beetje zelfstoef, daar is nog niemand van gestorven.
2: Een vraag die nergens op slaat.
1: De vraag is, als alle dieren in de wereld ineens de grootte van een labrador zouden hebben, wat zou dan het engste dier zijn?
3: Ja, veel inspiratie in de Q-app. Peter uit Scherpenheuvel die stuurt hier alle dieren zo groot als een labrador. Serieus? Ziet je die muggen al rondvliegen s'nachts?
1: Amai, dat is een serieuze prik, hè?
3: Maar ja, maar en ook dat lijfje dan zo. Dat is even groot dan een labrador, hè?
1: Dan moet je raam echt al helemaal openstaan.
3: En als dat vol zit met bloed, dan zie je gewoon zo een rode bal vliegen. Amai, maar dan zijn we dood gewoon. Als dat u leegzuigt...
1: Dan zijn we niet meer.
3: Dan zijn we niet meer. Christophe uit Gerardsbergen die denkt aan een rossemier.
1: Een zwarte is oké, maar een rosse...
3: Een rode mier. Maar ja, die bijt nogal neigen.
1: Steken, ja, dat is waar. Oh. Ja, bijten.
3: Ja, vroeger ook zo ingetrapt en zo per ongeluk. Dan wil je daar niet in trappen, hè?
1: Nee, klopt.
3: Amai. Er is ook Evelien uit Schoten, die stuurt dit.
4: Een spin of schorpioen wil ik echt niet tegenkomen.
1: Klassieker, ja. Een spin zo groot als een labrador.
3: Dan zijn we er ook allemaal aan. En Jelle uit Zutendaal die heeft dan weer dit dier in gedachten.
5: Een kreeft.
1: Die scharen van die kreeft.
3: Labrador, moet je pijzen.
1: Eng zijn.
3: Maar ja, valt dat dan aan? Ik denk dan, weet je, dat is ook zo, van het moment dat die zo groot zijn, denk ik, die gaan mij allemaal aanvallen. Maar wie weet zijn dat superlieve grote beesten dan? Zo'n grote mier. Oh,
1: schattig. Aaien.
3: Op je schoot, ja.
1: Kom, Blakkie, kom.
3: Ja, Rossie, kom.
1: Ja, wie weet als huisdieren, inderdaad. Maar goed, we gaan ermee door. Ik vind het wel leuk. Welk dier geeft jou anxiety? Keep on trying me. Mag je nog altijd doorsturen.

0: als alle dieren in de wereld ineens de grootte van een labrador zouden hebben, wat zou dan het engste dier zijn?
1: Ah wel, nog eens een ingeving. Alles wat naakt is.
0: Ja.
1: Also een naakt slak. Een naakt kat. Dat is eigenlijk dan zo'n een panter of zo'n tijger, maar dan naakt.
0: Zonder haar.
1: Nog nooit gezien eigenlijk, ja. Ja, zeg, doe eens wat kleren aan de mannetjes. Gwenny uit Hechtel Exel, die stuurt hier een teek.
0: Dat is ook heel vies, hè?
1: Ook heel vies. Kim uit Sint-Niklaas stuurt dan weer... Ik denk dat je niet meer slaapt als je een zwarte zeeduivel ten grootte van een labrador gaat hebben ter wereld. Ah ja.
0: Een zwarte zee.
1: Maar is een zwarte zeeduivel? Is dat in de zee?
0: Ga eens even opzoeken.
1: Ah, ja, zeeduivel. Ja.
0: Dat is zo die enge zwarte vis.
1: Ah ja, met dat lampje zo.
0: Met dat lampje.
1: Van een Finding Nemo. Ja, ja, ja, ja, ja. En dan is er ook nog Jelena uit Gerardsbergen.
2: Ik zou een kakkerlak echt vies vinden als dat die grote had.
0: Ik denk wij allemaal. Ja, conclusie gewoon, please, dieren, blijf zoals jullie zijn. Jullie zijn goed zoals jullie gemaakt zijn.
1: Ja, niet groeien. Hey, yo, hey,
0: yo. Rapper BRT, ja, ik kan me voorstellen, al die dieren, veel inspiratie voor jouw rap van straks, hè?
1: Ja, ja, maar dat zou een beetje makkelijk zijn, zo, dieren. Vind ik.
0: Dus je wilt het moeilijker?
1: Ja, ja, ja, ja. De mensen mogen iets wat anders doorsturen voor mijn rap. Misschien zo random vragen zo. Ja, zo random vraag. Stel een vraag en dan ga ik die vraag proberen beantwoorden in mijn rap.
0: Oké. Okay.
1: Ja, mag altijd. Of gewoon je naam droppen, dat is ook altijd leuk. Kan ik rijmen op namen, vind ik heel leuk.
0: En dan krijg je misschien een shout-out.
1: Ja?
0: Straks op Q Music door Bert. Dus voilà, drop maar in.

0: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
1: Een goeie avond, het nieuws van 8. Dat krijg je van Lore.
2: Goedenavond. Ons land had niet moeten meedoen met het Songfestival. Dat vindt toch bijna de helft van de Vlamingen door de deelname van Israël. Maar 3 op de 10 vinden het wel goed dat we erbij zijn. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van de Stem van Vlaanderen van VTM Nieuws en HLN. Collega Hannelore Simoens.
3: De teneur is dus duidelijk. We hadden een statement moeten maken. Geen goedkeurend signaal aan Israël. Dit is hypocriet. Waarom Rusland niet en Israël wel? Veel liever hadden jullie Israël gewoon niet op het festival gezien. En dat zal zich mogelijk ook laten voelen in de kijkcijfers. 27% zegt dat ze niet gaan kijken, net door die deelname van Israël.
2: Bijna de helft verwacht ook dat onze inzending Esila ergens onderaan zal eindigen in de finale van morgen. En de meesten denken dat Israël gaat winnen. In een dorpje in het zuiden van Frankrijk zoeken politie en brandweer naar een giftige cobra. Ze zetten onder meer een drone in, maar voorlopig zonder resultaat. Ouders krijgen de raad om hun kinderen en huisdieren binnen te houden. Openbare plaatsen zijn afgesloten. Het is niet duidelijk hoe de cobra daar beland is. En het blijft rommelen bij Anderlecht. Aanvaller Adriano Bertaccini moet het gaan uitleggen, omdat hij na de verloren bekerfinale van gisteren kritiek had op de aanpak van de trainer. Hij riskeert een boete of een schorsing. Daarnaast zijn de supporters het beu dat de ploeg geen prijzen pakt. Ze hingen vorige nacht een spandoek aan het trainingscentrum in Neerpede, met daarop: dit was jullie laatste kans tot zondag. Dan speelt Anderlecht in play-off 1 thuis tegen KV Mechelen. Belangrijk in de strijd om Europees voetbal. En Anderlecht moet het de rest van de play-offs ook nog eens zonder aanvaller Mihaljo Cvetković doen. Hij is 3 wedstrijden geschorst voor zijn rode kaart tegen AA Gent. Vanavond en vannacht klaart het geleidelijk op, minima rond 3 graden. Morgen eerst zon, later buien bij 13 graden. En zondag pittige buien en 14 graden.
1: Ja, en het rijden gaat zeer vlot, want op dit moment geen enkele file op onze snelwegen van 5 minuten of meer.
4: We maken ons klaar voor deel 2 van de show. Sponsor in beeld graag. En attentie, voor opname in... Wacht. Ja, 3, 2...
5: Live vanuit de studio van Q-Music in Vilvoorde. Welkom bij Vrienden van de Vrijdag. Nog altijd uw hosts Ulrike Douwer en Bert de Kok.
1: Goedenavond! Welkom bij deel 2 van jouw favoriete programma Vrienden van de Vrijdag. Met zometeen een live performance van rapper B.E.R.T.
6: Wie is dat?
1: Dat ben jij.
6: Dat is waar.
1: Je hebt nog een minuutje of 3. Om op te warmen, wil je dat hier doen of backstage?
6: Ah, mag ik weg?
1: Je mag weg van mij.
6: Ik zal hier blijven, kom.
1: Oké, dat is gezellig. Ja. Ik heb nog de nieuwe topschijf om de mensen bezig te houden.
6: Ja.
1: Het officiële WK-lied is er. Het is weer Shakira.
6: Shakira.
1: Ze heeft al Waka Waka gedaan. Exact, zoveel jaar geleden. Ze hebben Burna Boy er ook bij gezet. En het nummer heet Die Die. Weten we wat dat betekent, die die?
6: Nee.
1: Het betekent, come on, is zich, shotten op die bal, is zich.

0: Kom aan eens, zeg. Shotten op die een bal. Dat is de vertaling van Die Die. Topschijf deze week hier op Q van Shakira en Burna Boy. Je hebt nog een maand tijd om dit WK-lied in te studeren. Want ja, binnen exact één maand spelen onze Rode Duivels hun eerste match tegen Egypte. Bert, je kan al niet meer wachten.
1: Nee! Come on, Belgium! Hey yo, hey yo.
0: Rap. Ik weet dat dat meteen ook jouw opwarming was.
1: Ja, dat was mijn opwarming. Ja, ja, ja. Belgium!
0: De grijs zit goed vandaag.
1: Ja, ja, ja.
0: Nog iets?
1: Nee, ja, we gaan het zien.
0: Ik ga de beat starten.
1: Oh
0: in
1: my god.
0: 3, 2, 1.
1: Hier gaan we. Ik ga de app rappen, jongens. Het wordt weer geweldig, hè? Of niet? We gaan het meemaken. 5, 6. Vergeet toerist, slongs en snelle. Voor een goede rapper moeten ze mij bellen. Sien uit Lint gaat naar de bioscoop. En Luc gaat morgen naar zijn neefje zijn doop. Jens heeft net een pakje frieten besteld. En Celine zegt, hey, ik ben op zoek naar geld. Oei Celine, daarvoor moet je niet bij mij zijn. Maar wel bij Toon, want die heeft een magazijn. Daar is hij nog even aan het travakken. En straks gaat hij met zijn madame een pizza bakken. Nele uit Gent, die schrijft aan een boek. Ah, Nele, ben je nog op zoek naar een hoek? Wat dacht je van het leven van een up-and-coming ster? Met zijn talent blaast hij iedereen omver. Hij heeft mooi lang haar, het is echt een coole vent. Heb je interesse? Wel, ik vraag 70%. Dan nog de groetjes aan Louis en Finn. Aan Jelena, Sarah, Angelo en Lynn. Dan is het weer die tijd. Laat van je horen. Welk punt krijgt mijn rap? Drop nu jullie scoren.

0: van jouw collega's in de muziek, Bert, van Pitbull en Kesha.
1: Ja.
0: Want je hebt opnieuw gerapt, zoals elke week op vrijdag. Je hebt ook wel best veel nood aan feedback, hè?
1: Ja, validatie.
0: Ja. Dus hier komt jouw rapport van deze week. Siebe, die zegt hallo.
2: Hey, dag Siebe.
1: Hallo, Ali. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Dat is een 10 op 10, denk ik dan. Ja, zoiets.
0: Ja, Leentje uit Opwijk die zegt bravo.
1: Ja, dank u, Leentje. Ja.
0: Kurt uit Antwerpen die zegt -2.
1: -2?
0: Op 10.
1: Nee, ik denk dat hij denkt... pas op.
0: Je kan dat nog ophalen bij je volgende rapport.
1: Ja, en ook dat is een typfout, Kurt.
0: +2.
1: Ja.
0: Jelena die stuurt, oh my god, die rap was een... Oei, hoeveel nullen staan daar, jong? 1 miljoen op 10.
1: Maar zeg!
0: Zo goed, Bert.
1: Record verbroken!
0: Ze volgt jou op TikTok en ze houdt van jou.
1: Ah, maar ik zit niet op TikTok.
0: Ah, nee?
1: Dat is iemand anders.
0: Ah, dat is raar.
1: Ja, dat is raar.
0: Chris uit Pajottegem die blijft ervan overtuigd dat hij op het podium van de Foute Party moet staan dit jaar.
1: Lieve vrienden, als ze het mij vragen, zeg ik ja, hè.
0: Echt?
1: Als ik daar niet sta, dan is het niet mij door mij. Ja.
0: Maar wat zou je dan echt gaan live rappen voor zoveel mensen? Dat is 20.000 man, hè.
1: Ai, zeg. Kom. Die gaan allemaal... Die gaan blij zijn dat ze mij zien in plaats van Natalia in K3.
0: Oh, heerlijk. Ja. Christel uit Machelen die heeft gestuurd. Het blijft een dikke 10. Je hebt het verdiend. Oh,
1: dankjewel, Christel.
0: Voilà. De nek van Bert kan weer een beetje groeien dit weekend.
1: Ja.
0: En terwijl dat gebeurt, gaan wij ook kennis maken met een single Q-luisteraar. Wij gaan op zoek gaan naar een date vanavond. Dus ik stel voor, ben jij single? Dat je dan gewoon zeker naar Q-music moet blijven luisteren.
1: Ja.
0: Voilà.
3: 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekend staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsendragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot €50 korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
4: Auto 5.
5: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
3: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be. Vrienden van de Vrijdag. Ja.

0: is mijn telefoon. Het zal wel zijn, en dat is nog niet het laatste goede nummer dat we gaan draaien vanavond.
1: Love is on the air.
0: Maar eerst even aan de telefoon kennis maken met Amy uit Bredene. Een goede avond.
2: Goeie avond.
0: Hallo, zeg hey. Amy, je bent op zoek naar een lief?
2: Ja, dat klopt.
0: Dat is super. Jij doet mee met Love is on the air vanavond. Wat zoek je juist?
2: Ik zoek een avontuurlijke man met humor, met heel veel humor. En hij mag ook wel open-minded zijn.
0: Oké.
2: En ook iemand die niet veel ouder is dan mij.
0: Niet veel ouder?
2: Ja. Ja, graag.
0: En hoe oud ben jij?
2: Ik ben 26 geworden in april.
0: Oké, dus een beetje jonger mag.
2: Jonger, ja, gewoon niet te ver van mijn leeftijd.
0: Ja. Ja. Oké. We gaan proberen, Hoe zou jij jezelf omschrijven, Amy?
2: Ik zou mezelf ook wel omschrijven als iemand die houdt van avontuurlijke dingen doen. Zoals nu hier dat gesprek aan het doen. Allee, op de radio vind ik ook al redelijk avontuurlijk.
0: Je doet het supergoed, Amy, echt waar.
2: Dankjewel, ik heb echt superveel stress. Ik zou mezelf ook wel omschrijven als iemand die positief in het leven staat. Zo'n beetje pluk de dag. En ik zou dat ook wel zoeken in een partner, natuurlijk.
0: Oké.
3: Super duidelijk. Nu, we hebben nog een paar heel specifieke vragen voor jou, Amy.
2: Ja.
3: Ik ga ze even op je afvuren. Pepsi Max of Cola Zero?
2: Cola Zero.
3: Correct. Harry Styles of Niall Horan?
0: Twijfel.
2: Harry Styles.
0: Wat heeft de doorslag gegeven?
2: God. Ik weet het niet zo. Ik denk bruin haar. Zo'n beetje wild.
3: Beetje wild?
2: Oké.
3: Mag dat wilde zijn? Oké.
2: Ja, graag.
3: Ulrike, belt jij Niall Horan af?
0: Ja.
3: Okay.
0: Niall.
3: Sorry, bye-bye Niall. Een groene of een rode paprika?
2: Een rode paprika.
0: Ja.
3: Ja, ik snap dat. De zee of de bergen?
2: Moeilijk. Ik woon aan de zee, maar ik ga wel graag op reis naar de bergen.
3: Voilà, super. En om af te sluiten, Sudoku of een woordzoeker?
2: Oh, moeilijk. Sudoku.
3: Moeilijk. Instant antwoord. Sudoku.
0: Ja. Alright. Is de eerste stress er zo'n klein beetje af, Amy?
2: Ja, een beetje wel, ja.
0: Oké, dat is goed. Laatste vraag nog. Ben je fan van openingszinnen?
2: Als het goede zijn, wel, ja.
0: Als het goede zijn, oké. We gaan er straks een paar op jou testen.
2: Uh-huh.
0: Goed. Dat we dat gaan doen? Oké. Ik dacht dat aan het twijfelen was. Nee, we gaan het doen. Maar ik heb eerst nog Toxic van Britney Spears. Zal ik dat misschien eerst nog even doen? Dat is wel een goed nummer.
3: Ah, goed nummer.
0: Ja, voilà, ze vertrekt. Voilà, eerst Britney. En daarna terug jij, Amy. Goed?
2: Goed.

0: als je vanavond nog ergens moet zijn met de auto, goed nieuws. Geen files op onze snelwegen van 5 minuten of langer. Dat is natuurlijk door die brugdag. Dat brengt ons vlotjes weer tot bij Amy in Bredene. Dag Amy.
1: Hallo.
0: We zoeken voor jou vanavond een niet-toxische man. Toch?
1: Ja, graag, inderdaad.
2: Okay. Ah, het is niet dat je liever een toxisch type hebt. Kan, hè?
1: Ja, nee, eigenlijk niet.
2: Oké, okay, goed. Positief.
0: Maar dus je zei daarnet ook al, openingszinnen, dat je daar wel ergens voor openstaat als het goede zijn?
1: Ja, klopt.
0: Oké, okay. We gaan het eens testen op jou vanavond. Het zijn openingszinnen allemaal in de categorie brugdag.
2: Ja.
0: Ben je klaar?
1: Ja.
0: Oké, okay. Ik ga eventjes de sfeer veranderen eerst. Dat is al beter, hè? Zet de moed toch een beetje, hè, Amy?
1: Ja, inderdaad.
0: Oké, ik ben benieuwd naar jouw mening over deze. Amy, je bent precies een hangbrug. Gevaarlijk aantrekkelijk, maar toch wil ik erover. Goed, ja?
1: Ja, niet slecht, niet slecht.
2: Okay. Niet slecht, oké. Okay, er komt er nog eentje. Mag ik jouw brug vanavond grondig inspecteren?
1: Dat is een brug te ver.
0: Oké, wacht, nog eentje.
2: Ja.
0: Amy, geen idee hoe stevig jouw brug is, maar ik wil er wel op en af gaan. Dat was wel een grote lach. Ja, dat was wel echt oprecht. Het heeft gewerkt.
2: Oké, oké, nog eentje. Je bent precies het viaduct van Vilvoorde. Ik wil de hele nacht werken aan jou.
1: Oeh, ja, dat is wel slecht.
2: Hey.
0: Oké, fan van het viaduct, dat is goed. Oké, de laatste. Ben jij een ophaalbrug? Want sinds jij hier bent, Amy, staat alles omhoog.
1: Nee.
2: Allee, ik vond die keigoed eigenlijk. Staat alles omhoog. Ah, ze is slim.
0: Oké, ik denk dat het wel kan werken als de juiste man de juiste openingszin gebruikt.
1: Ja, wel,
0: en het
1: nog
0: een beetje proper had ook, hè?
2: Ja.
0: Beetje proper.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Goed, we gaan ermee aan de slag. We gaan eens kijken wie we kunnen bereiken en dan een date proberen opzetten. Hè?
2: Ja.
0: Goed, blijf in de buurt. Amy, blijf in de buurt.
1: Ja, oké. Okay.
0: Tot zo.
2: Yo.
3: Yo. Vrienden van de Vrijdag. Met Ulrike en Bert.

0: Amy uit Bredene is vanavond bij ons in de show via de telefoonlijn. Zeg een keer... Voilà. Een leuke openingszin kan werken als je straks haar leuke radiodate wilt worden, zolang het geen brug te ver wordt. Hè? Dat was de afspraak, Amy.
1: Ja.
0: Goed, wij zoeken voor jou een avontuurlijke man. Een beetje wild mag ook wel, hè?
1: Ja, zeker.
2: Zeg, maar Amy, we willen eerst nog eens een paar dingen checken. Dus jij mag zeggen green flag als het oké is en red flag als het niet oké zou zijn. Is dat goed?
1: Oké, heel goed.
2: Hier komen een paar situaties. Zijn naam is ook Amy.
1: Red flag?
2: Oké.
1: Okay. Of green flag? Ja, nee.
0: Orange.
2: Nee, dat telt niet. Orange doen we hier niet. Voilà. Volgende. Hij doet aan geen enkele vorm van skincare.
1: Green flag.
2: Ah, dat hoeft niet voor jou?
1: Zeker niet.
2: Oké. Okay. Hij wil elke avond voor het slapen gaan Uno spelen.
1: Elke avond.
2: Ja, elke avond. Anders gaat hij niet.
0: Hij legt de plus 4 op plus 4.
1: Nee, red flag.
2: Red flag.
0: Snap ik.
2: Ja, red Uno kaart. Hij bijt op zijn nagels.
1: Ja, green flag.
2: Oké, dat gaat ermee door. Hij zit gemiddeld 45 minuten op het toilet per keer dat hij naar de wc gaat.
0: 3 kwartier.
2: Ja.
1: Dat is heel lang. Maar ja, is dat de red flag? Niet per se.
2: Nee, ja, zolang dat je meerdere wc's hebt, is dat oké, denk ik.
1: Ja, misschien.
2: Ja. Hij eet nooit de korsten van zijn boterham op.
1: Goh, green flag, niet erg.
2: Niet erg, oké. Okay. En dan nog een laatste. Hij mist 2 tenen.
1: Tenen? Oei, wat garme. Green flag.
2: Green flag, oké. Okay. Een teentje meer of minder maakt niet uit voor jou?
1: Nee, helemaal niet.
0: Okay. Ik dacht altijd dat je dan omviel.
2: Het valt te zien welke zeker. Laat het weten in de Q-app als je er ervaring mee hebt.
0: Goed, we gaan een paar mannen moeten helaas schrappen. En we gaan de prins op het witte paard hopelijk overhouden voor jou. En dan gaan we hier alles in orde brengen om de date op te zetten. Dus ik weet niet, moet jij nog even zelf naar het toilet of iets van make-up aanbrengen of zo?
1: Heb ik daar tijd voor?
0: Ja, je hebt 5 minuten.
1: Oké, ik ga misschien in die 5 minuten, want ik ben op mijn werk. En ik heb misschien wel nog iets kleins dat ik nog vlug moet doen.
0: Een werktaak?
1: Ja, een werktaak.
0: Massig.
2: Oh, kijk, dat is een vrouw, hè. Die doen alles. Daten en werken tegelijk. Zoals Pink.

0: Voor alles. Love is on the air. Amy, hoeveel tenen heb jij?
1: Ik heb er 10.
0: Oké, dan weten we weer iets meer over jou. En ja, dat we jouw perfect match gevonden hebben, denken we uit alle mensen die vanavond voor jou een berichtje hebben gestuurd. Jullie gaan zo meteen voor het eerst kennis maken.
2: Ja, spannend, hè?
1: Ja. Heel spannend.
2: Zeg, en hoe gaat je de date aanpakken zo meteen? Heb je zo wat vragen voorbereid in je hoofd of hoe zit het?
1: Nee, eigenlijk totaal niet. Ik ben totaal niet voorbereid.
2: Maar dat is ook goed.
0: Lekker YOLO.
2: YOLO. Hey, je lekker vroeger, hè? Ja. Nee, maar veel succes. Mensen thuis, vergeet niet om mee te stemmen in de Q-app, hè, want dat kan je elke week doen. En dan laat je maar weten. Achteraf gaan we het dan laten weten, hè, Amy, wat het resultaat is van de Q-luisteraar. Maar daar moet je geen rekening mee houden, maar toch, het is misschien wel een indicator van hoe de date is verlopen. Anyway, genoeg gebabbeld. Okay. Het is nu aan jou om te babbelen. Ik ga jullie laten kennismaken in 3, 2, 1. Start de date.
1: Hallo, met wie spreek ik?
3: Met Thibaut.
1: Dag Thibaut, ik ben Amy.
3: Dag Thibaut.
1: Van waar ben je Thibaut?
3: Erfskwerps, geboren en getogen.
1: Oké, aangenaam.
3: En u bent van?
1: Ik ben van Bredene.
3: Bredene, ja.
1: Hoe ziet een ideale date voor jou erin, Thibaut?
3: Een date voor mij is gezelligheid, iets lekker eten, iets lekker drinken, een goede babbel, met van alles en nog wat.
1: Oké, klinkt zeker goed. Ja, ik weet niet goed dat moet vragen. Ik vind het allemaal wel redelijk spannend hier op de radio. Zo.
3: Ja, het is voor mij ook een unicum voor deze iets te doen. Dus.
1: Oké, okay, en waarom heb je een berichtje gestuurd in de app?
3: Ik was naar huis aan het fietsen en ik hoorde het. En ik zeg van, kom, we gaan een keer zot doen en ik doe het gewoon.
1: Oké, okay, nice.
3: Ja, echt gewoon... Uw spontaniteit.
1: Ja, dat is wel leuk.
3: Ja. Dus...
1: Oké.
3: Wat heb jij zo graag in... dagelijks... uw werk of uw familie of uw... Ja, ik weet niet wat ik allemaal...
1: Ja. Ik zie zo elke dag wel een beetje dat de dingen lopen. Ik vind het wel leuk om verrast te worden door de dag. En ja, natuurlijk, dat werk staat altijd vast, maar dat doe ik ook heel graag. Ik werk in de leefgroep met jongeren en ik vind dat heel leuk om te doen. En anders ga ik veel met de familie weg en ik ga zwemmen, gaan wandelen. En jij, wat doe jij zo in het dagelijks leven?
3: Ja, ik ben ook zeer veel bezig met familie natuurlijk. Dat is een groot deel van mijn wereld. En mijn vrienden weg zijn, drinken, niet eten, niet dingen gaan bezichtigen, op vakantie gaan, sociaal, alles eigenlijk. Allee.
1: Ja.
3: Open boek.
1: Oké, okay, leuk.
2: Ja, jongens, ik ga ertussen komen nu. Ik had wel tijd precies, want het viel wat stil. Ja, maar ja, dat kan gebeuren. Hè. Heel veel stress natuurlijk, zo live op de radio daten. Maar kijk, we gaan jullie nog een kans geven. Allee, het is te zeggen, we gaan eens luisteren wat het gaat worden. Want het is weer al tijd voor het beslissingsmoment. De Q-luisteraar die heeft weer meegeluisterd, zoals ik dat straks al zei. En 57% voelt de match. Wil ik al even meegeven. Dat is behoorlijk. Ze zijn streng als ze luisteren.
1: Ja.
2: Bon, doe maar met de info wat je wil. Amy, jij bent onze vrijgezel, dus ik begin bij jou. Wil jij wel eens op dates in real life?
1: Open.
2: Oh, maar zie dat.
1: Sorry,
2: zegt...
1: zeg maar.
2: Amy, alsjeblieft. We zijn alleen aan het opbouwen.
0: Ik ga een vraag. Take 2.
2: Amy, wacht.
1: Take 2. Ja.
2: Lieve Amy, ik begin bij jou. Wil jij naar een nieuw hoogtepunt in je leven en wil jij wel eens op date gaan in real life met Thibaut? Wie weet?
1: Ik denk het wel.
2: Hoi! Oké, dat is al 1.
1: Dat is al één.
2: Maar Thibaut moet dat ook willen, natuurlijk, Amy. Moet van twee kanten komen. Dus Thibaut, wat zeg je? Wil jij ook samen eens met Amy op avontuur? Of zeg je, goh, hoeft niet?
3: Nee, ik wil het wel graag, ja.
0: Oh, mama,
2: dat is
0: leuk.
2: Heerzee, ja, ja, ja, weet je, ja. Dat zijn

0: avonturier dus, hè. Dat zijn zo wat...
1: Ja, gewoon YOLO. En gaan. Ja. We hebben het al tegen Amy gezegd. Thibaut was ook YOLO op zijn fiets. Dus dit is één grote YOLO.
0: Ja, YOLO love. En al die dingen. Voilà, mannetjes. Veel succes op de date als jullie het doen.
1: Ze moeten.
0: Ja, jullie zijn vanaf nu verplicht om dat te doen. Anders komt de Ulrike af. Allee, en wordt ze boos.
1: Ga daten.
0: Dus mannetjes, maar we gaan jullie laten gaan. Maar niet voor ik dit moment... vereeuwig met een super emotioneel en super echt zelfverzonnen gedicht. Porselein. Behandel mij heel zacht. Porselein. Verbrijzeld door je lach. Porselein. Poreus en onderhuids. Als een winnaar haal jij mij onderuit.
1: Wauw.
0: Alsjeblieft.
2: Ja, wauw, dat is mooi.
3: Mooi, mooi, mooi.
1: Origineel ook, echt.
3: Origineel.
0: Ja, wow. Poëtisch, vind ik, ja.
1: Goed, Amy en Thibaut, alle succes van de wereld en hou ons op de hoogte van de date in real life. Tot dan. Salutjes.
3: Ja, dank je wel.
1: Bye.
4: Love is on the air. Wil jij volgende week daten op de radio? Schrijf je dan in via qmusic.be of via de Q-app. Vrienden van de Vrijdag.

0: Nio, nu zondag in de AFAS Dome samen met Aiken. Heel veel plezier aan iedereen die daar naartoe gaat. En dan is het tijd om afscheid te nemen van jou. Het einde van de show komt eraan. We gaan wel afsluiten met een absolute banger van Natalia. En natuurlijk een paar medewerkers van deze show die we gaan bedanken.
1: Zeker en vast. Bedankt aan onze sponsor. Eerst en vooral Q Music. Dankjewel. Maar ook bedankt aan Alexander Vijverman voor de techniek in de studio. Sarah Praat om het budget te beheren. En de Belgo Catering voor de heerlijke lasagne die Ulrike wel een beetje te zout vond, maar...
0: Volgende keer beter.
1: Ja, voilà.
0: Maar natuurlijk bedankt ook aan jou, de luisteraar. Jij staat hier centraal in het bijzonder. Lindsay, Tiana, Amy en Thibaut, die er vanavond het beste van zichzelf gegeven hebben.
1: Zeker. Bedankt. En heel graag tot volgende week.
0: Maandag.
2: Dit was Vrienden van de Vrijdag. Live vanuit de studio van Q Music in Vilvoorde. Want aan alle mooie liedjes komt een einde.
3: Maar nooit aan die van mij. Tot zometeen in de Radio Reggie.

0: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
1: Laat het los, laat het gaan.
0: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
2: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
3: Goedenavond, het nieuws van 9, dat krijg je van Loren.
4: Goedenavond. Ons land had niet moeten meedoen op het Songfestival. Dat vindt bijna de helft van de Vlamingen toch. Door de deelname van Israël. Maar 3 op de 10 vinden het wel goed dat we erbij zijn. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van de Stem van Vlaanderen van VTM Nieuws en HLN. Collega Hannelore Simoens.
5: De teneur is dus duidelijk. We hadden een statement moeten maken. Geen goedkeurend signaal aan Israël. Dit is hypocriet. Waarom Rusland niet en Israël wel? Veel liever hadden jullie Israël gewoon niet op het festival gezien. En dat zal zich mogelijk ook laten voelen in de kijkcijfers. 27% zegt dat ze niet gaan kijken, net door die deelname van Israël.
4: Bijna de helft verwacht ook dat onze inzending Esila ergens onderaan zal eindigen in de finale van morgen. En de meesten denken dat Israël gaat winnen. Iran laat meer schepen door de straat van Hormuz varen. Dat meldt de Iraanse staatstelevisie. De voorbije 24 uur kregen zeker 30 schepen groen licht. De zeestraat was sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten liever afgesloten. Voor de blokkade passeerde daar zeker een vijfde van de wereldwijde handel in olie en gas. En Amerikaans president Donald Trump waarschuwt Taiwan om de onafhankelijkheid niet uit te roepen. Ook al geeft de VS haar steun, dat zei Trump in een interview met Fox News. China wil Taiwan weer inlijven en vraagt dat de VS stopt met wapens te leveren. Maar Trump overweegt net een nieuwe levering voor 12 miljard euro. Hij zegt wel dat hij geen zin heeft om mee oorlog te voeren tegen China. En in play-off 2 van ons voetbal spelen Oud-Heverlee Leuven en Antwerp tegen elkaar. Na een kwartier staat het daar voorlopig nog 0-0. Vanavond en vannacht opklaringen en minima rond 3 graden. Morgen eerst zon, later buien bij 13 graden. En zondag pittige buien en 14 graden.
6: Dit is het weekend van Q. Met nu Radio Reggie.
7: Het is een extra lang feestweekend en dat zullen we geweten hebben bij Radio Reggie, want straks hebben we een nieuwe Reggie-selectie. We hebben de inbox die open gaat, we hebben updates uit mijn bestaan en uiteraard de Dance 30 waar we alles naar kijken. Maar eerst dikke schijven om de boel te openen en het weekend nog langer te maken. Afrojack en Sia deden het samen met David Guetta en Awake Tonight. Welkom allemaal bij Radio Reggie.
6: Radio Reggie.

0: onze eigen Vlaamse trots. Sam maakt deze remix van Bosa en Magnetic. Dat is nu tijd voor een kleine update.
1: Reggie's update.
0: In de update van deze week, ik zei het er net al, de baby is geworpen, het kind is ter wereld gekomen. Het is niet echt letterlijk te nemen, maar dus de nieuwe Milk Inc. Madison is uitgekomen, is gereleased vorige week. We hebben een heel week zware promo gedaan en ik heb de indruk dat het allemaal redelijk goed ontvangen is. Maar het was wel pittig. Zo, ik moest dan 2 dagen een stuk 's morgens naar de radio's en dan na middag nog shows en dan 's avonds nog shows. Maar ik heb overal mijn best gedaan om heel de wereld te laten weten dat Madison uit is. En ik moet zeggen, we zijn doodblij. Het was Q-topschijf. En ik heb heel veel mooie reacties op social media gekregen. En ook leuk om te zien van, ik draai hem al in mijn DJ-sets. Want soms heb ik een beetje bang van zo'n nieuw plaat, zou ik dat al wel spelen. Maar bij Madison had ik zoiets graag van voert, ik begin die al te draaien. En het slaat zelfs aan. Hè? Dat was eigenlijk van Madison. Ik had niet gedacht dat het ook in zijn standaardversie toch ook al in de DJ-sets aanslaat. Dus zeer fijn allemaal. Ik ben een gelukkig man. En nu gaan we aan die plaat sleuren tot aan 23 oktober in het Sportpaleis. Alsjeblieft, de hele zomer door. We gaan overal de boer op. We doen hem in de live shows. We gaan naar 10 om te zien. En dan in september trekken we hem nog door tot we eindelijk op 23 en 24 oktober de apotheose van Madison gaan hebben op 30 jaar Milk Inc. in het Sportpaleis. Voor de rest in het privéleven, ik zou zeggen, als je een puppy hebt, mensen vergeten soms, dat ding kakt en pist dus overal. Dus ik zou zeggen, train uw puppy goed. Voorlopig is het nog alleen maar stress en miserie. Het beest is doodblij aan mij te zien als ik 's nachts thuis kom en beloont mij dan met een plasje. Wat leuk. Oh, heerlijk dieren. Ik hou ervan. Bon, terug naar de schijf die we toch gelanceerd hebben, waar ik zeer fier op ben. Dit is Madison van Milk Inc.

classic Closer. Neo, die gisteren nog gezien werd in een club in Amerika met zijn 3 vrouwen. Ja, goed, die mens gaat ook weten waar dat zijn royalties naartoe gaan. Hugel komt eraan met Zolto, Jamaican Bam Bam.

is de weekend helemaal te pimpen. Aardig gelukt. Zometeen is het tijd voor een nieuwe Reggie selectie. En die komt van twee zeer grote meneren. Maar eerst, toch ook een klein beetje groot meneer, mezelf. Dit is mijn Touch Me remix 2026. Jij.

0: Kids, maar dan van The Bass Jackers. Dat is nu tijd voor een nieuwe Reggie Selectie.
1: De Reggie Selectie.
0: De Reggie Selectie van deze week kan ook niet anders. Ze hebben hem eigenlijk al 100 jaar geteased. De mannen zijn al 1000 jaar bezig van we gaan samen een plaat maken. Ze hebben al 1000 stories en filmpjes gedaan. Het is eindelijk zover. Blij dat het kind geworpen is. Het is wel de week van de werpingen. Maar het is een grote, hoor. Het is Ed Sheeran die het samen doet met Martin Garrix. Dat hoor je ook niet elke dag. Dream Collab. Stik jaloers op. Dit is Repeated, de Reggie Selectie van deze week.

0: met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
2: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
1: Nee, maar ik wel.
0: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco. Dit is Q. Het nieuws van 10 uur.
3: Goedenavond. Het staakt het vuren tussen Israël en Libanon wordt met 45 dagen verlengd. Dat is volgens de VS afgesproken tijdens het vredesoverleg in Washington. Begin juni zitten Israël en Libanon opnieuw samen. Het huidige staakt het vuren is al een maand van kracht, maar toch wordt er op het terrein nog gevochten en geschoten. Zo zegt het Israëlische leger dat het de voorbije week meer dan 220 strijders van de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah gedood heeft in Libanon. De schade aan het Koning Boudewijnstadion loopt op tot bijna 70.000 euro, net als vorig jaar. Dat laat de eigenaar weten, de stad Brussel. Fans van Anderlecht vernielde gisteren voor en tijdens de bekerfinale stoeltjes en toiletten, brachten graffiti aan en staken een en ander in brand. Er raakten ook 5 agenten gewond bij rellen. Volgens binnenlandminister Quintin is er niet grondig en streng genoeg gecontroleerd aan de ingangen van het stadion. Het agentschap Wegen en Verkeer heeft vorig jaar meer dan 1500 ton zwerfvuil opgehaald langs de Vlaamse snelwegen en gewestwegen. Dat is 11% minder dan in 2024. Bevoegd minister Annick de Ridder is blij met de daling, maar het blijft wel een structureel probleem.
4: En dat heeft een kostprijs als je dat opkuist. En ik kan natuurlijk geen geld bijtoveren, dus als je dan ziet dat dat over verschillende miljoenen gaat die we daaraan moeten uitgeven, dan zijn dat natuurlijk miljoenen die het agentschap niet kan uitgeven aan bijvoorbeeld onderhoud van fietspaden of het wegwerken van gevaarlijke situaties aan kruispunten. Dus dat is natuurlijk in die zin weggesmeten geld.
3: Vorig jaar ging het in totaal om bijna 3,7 miljoen euro. Politie en parket onderzoeken een zware vechtpartij gisteravond tijdens de Prezesverkiezingen in Diepenbeek in Limburg. Daarbij raakte een man van 22 zwaar gewond aan zijn oog. Hij ligt in het ziekenhuis. Er zijn nog geen verdachten opgepakt. Begin deze maand was er ook al een incident in Diepenbeek. Ook toen raakte iemand gewond en ook die zaak wordt nog onderzocht. De Amerikaanse filmster John Travolta heeft een ere gouden palm gekregen op het filmfestival in Cannes. Een bekroning voor zijn hele carrière. Travolta is 72 en vooral bekend van de films Grease en Pulp Fiction. In Cannes debuteert hij als regisseur met Propeller One Way Night Coach. En op de Belgische kampioenschappen zwemmen in Antwerpen heeft Florine Gaspar haar eigen nationaal record op de 50 meter schoolslag alweer verbeterd. Ze tikte vanmorgen in de reeks aan na 30 seconden en 37 honderdste. In de finale deed ze nog eens wel 11 honderdste beter. Gaspar is al zeker van een ticket voor het EK in Parijs in augustus. Vannacht opklaringen en minima rond 3 graden. Morgen begint zonnig, later vallen er buien bij 13 graden. Zondag pittige buien en 14 graden.
0: Dit is het weekend van Q. Met nu Radio Reggie.
5: Welkom terug in het fijne tweede uur van Radio Reggie met straks mijn inbox die opengaat en een vooruitblik naar de Dance 30. Maar eerst fonkelnieuw binnengekregen op de WhatsApp van Dimitri Vegas. Joel Curry heeft een remix gemaakt van de hit van het moment van de mannen, Machina Time. Dimi en Mike samen met Marlon Hostad en DJ Konik. Dit is de fonkelnieuwe Joel Curry remix. Welkom allemaal bij Radio Reggie.
0: Radio Reggie.

kunnen het gewoon. Ik draai deze zelf met veel plezier ook altijd. De Messi Reload. Lola Young en Ingrosso en Tommy Trash. Goed gedaan, heren. Zometeen vliegt mijn inbox nog eens open. We hebben hier een nieuw item sinds kort. Je kan mij WhatsAppen, je kan mij e-mailen. Eigenlijk allemaal via de Q-app. En je kan mij vragen stellen. Je kunt mij tracks sturen. Je kunt mij vragen om muziek sturen. Natuurlijk geen kookrecepten. Zover zijn we nog niet. Misschien ooit wel. Komen er kooktips in. Maar voorlopig de Reggie's inbox dus. Zat weer een zeer interessant bericht. En dat is voor zometeen. Maar eerst John Summit en Shadows.

0: Kiki en What's a Girl to Do in 25. Dansen, zou ik zeggen. Dat is nu tijd voor Reggie's Inbox.
1: Reggie's Inbox.
0: Inderdaad, mijn inbox is bereikbaar voor al jullie muzikale vragen, demos en gewoon algemene snuisterijen die je wenst te weten over muziek in 2026. En ik kreeg een bericht in mijn inbox van een luisteraar. Hey Reggie, Dario hier. Ik hoorde afgelopen weekend een remix van Like a Prayer van Madonna. Het was een vette houseversie met een vette baslijn. Heb jij enig idee welke versie dat is? Ah wel, ja. Want het orakel Pengsten zal u zeggen, dat was Jos Fawaz. Jos Fawaz, kom ik het juist uitspreken, heeft een nieuwe versie gemaakt van Like a Prayer. En die heb jij gehoord. En die ga ik hier spelen. Speciaal voor jou, Dario.

Ik ben normaal geen voorstander van nummers die druggebruik promoten, zoals dit hier, Do It Again van de Chemical Brothers. Maar Heather maakt er wel een zeer vette remix van. Mason komt er nog eens aan samen met Prince Superstar en Perfect Exceeder, maar dan in de fonkelnieuwe Karma Edit. Enjoy!

moet zowat de meest gemashup, gebootlegde, geremixte en gepikte plaat ter wereld zijn. Benny Benassi met Temperature Satisfaction. Maar iemand, ik draai die ook nog, maar iemand heeft dus Rivas. Rivas heeft een nieuwe versie gemaakt van de bootleg die we allemaal al draaien. Dus dat is Jean-Paul, Benny Benassi, Kasia, Moonfaces en Majewski op Temperature Satisfaction 2026 VIP edit. Alsjeblieft, veel dingen, maar het blijft gewoon niet kapot te krijgen. Wat ook niet kapot te krijgen is, is mijn programma dat ik hier morgen presenteer, de Dance 30. De hitlijst met de dikste 30 dance tracks van het moment. Ik geef je zometeen een klein overzicht van de top 3. Maar eerst Alok en Fateless en de hit Club

0: Ja hoor, die is ook terug in de running dankzij C-Track Bonkers van Dizzy Rascal. Dat is nu tijd voor een kleine vooruitblik naar de Dance 30.
1: Dance 30 Rewind.
0: Morgen lul ik hier ongelooflijk vakkundig een prachtig programma aan elkaar, de Dance 30. Een hitlijst met de dikste 30 dansschijven van over de hele wereld. Die lijst heeft uiteraard een top 3 en bij Radio Reggie krijg je een voorsmaakje. Naar morgen kunt je zien wat de top 3 was, weet je wat reilt en zeilt in de wereld van de dance en kan je misschien eventueel voorspellen of de nummer 1 gaat wijzigen. We hadden vorige week op 3 The Bauza en Magnetic.

0: Dit is Q. Het nieuws van 11 uur.
1: Goeie avond. Het staakt het vuren tussen Israël en Libanon wordt met 45 dagen verlengd. Dat is volgens de VS afgesproken tijdens het vredesoverleg in Washington. Begin juni zitten Israël en Libanon opnieuw samen. Het huidige staakt het vuren is al een maand van kracht. Maar toch wordt er op het terrein nog gevochten en geschoten. Zo zegt het Israëlische leger dat het de voorbije week meer dan 220 strijders van de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah gedood heeft in Libanon. Het agentschap Wegen en Verkeer heeft vorig jaar meer dan 1500 ton zwerfvuil opgehaald langs de Vlaamse snelwegen en gewestwegen. Dat is 11% minder dan in 2024. Bevoegd minister Annick de Ridder is blij met de daling, maar het blijft wel een structureel probleem.
2: En dat heeft een kostprijs als je dat opkuist. En ik kan natuurlijk geen geld bijtoveren, dus als je dan ziet dat dat over verschillende miljoenen gaat die we daaraan moeten uitgeven, dan zijn dat natuurlijk miljoenen die het agentschap niet kan uitgeven aan bijvoorbeeld onderhoud van fietspaden of het wegwerken van gevaarlijke situaties aan kruispunten. Dus dat is natuurlijk in die zin weggesmeten geld.
1: Vorig jaar ging het in totaal om 3,7 miljoen euro. De Amerikaanse filmster John Travolta heeft een eregouden palm gekregen op het filmfestival in Cannes. Een bekroning voor zijn hele carrière. Travolta is 72 en vooral bekend van de films Grease en Pulp Fiction. In Cannes debuteerde hij als regisseur met Propeller One Way Night Coach. En in play-off 2 van ons voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven voor het eerst in 8 wedstrijden kunnen winnen. Het klopte Antwerp met 3-0. OHL blijft ruim laatste. Antwerp is uitgeschakeld voor de eindwinst in play-off 2 en dus Europees voetbal. Vannacht opklaringen en minima rond 3 graden. Morgen begint zonnig, later vallen er buien bij 13 graden. Zondag pittige buien en 14 graden.

Lost Radio by Lost Frequencies.

0: Dit is het weekend van Q met zometeen Caracals. Dit is Q, het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Het staakt het vuren tussen Israël en Libanon wordt met 45 dagen verlengd. Dat is volgens de VS afgesproken tijdens het vredesoverleg in Washington. Begin juni zitten Israël en Libanon opnieuw samen. Het huidige staakt het vuren is al een maand van kracht, maar toch wordt er op het terrein nog gevochten en geschoten. Zo zegt het Israëlische leger dat het de voorbije week meer dan 220 strijders van de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah gedood heeft in Libanon. Er komt een tribunaal voor de misdaden tegen Oekraïne. Dat is een speciale rechtbank binnen de Raad van Europa. De EU en 36 landen hebben dat goedgekeurd. Bedoeling is om Rusland op die manier verantwoordelijk te kunnen houden voor mogelijke oorlogsmisdaden. Waar en wanneer het tribunaal echt opgericht wordt, is nog niet duidelijk. Hevige regenbuien en stormweer verergeren de droogte. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Bij felle regen krijgt de droge aarde niet de kans om al dat water op te nemen, waardoor veel water gewoon wegstroomt en verdampt en de aarde dus verder uitdroogt. Door de opwarming van de aarde krijgen we al maar vaker te maken met korte, maar hevige buien. In play-off 2 van ons voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven voor het eerst in 8 wedstrijden kunnen winnen. Het klopte Antwerp met 3-0. OHL blijft ruim laatste. Antwerp is uitgeschakeld voor de eindwinst in play-off 2 en dus Europees voetbal. Vannacht opklaringen en minima rond 3 graden. Morgen begint zonnig, later vallen er buien bij 13 graden. Zondag pittige buien.